Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog, het klaart steeds verder op en het koelt flink af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist $100 miljoen schadevergoeding. Het weer, het is droog en goed opgeklaard. Daardoor is het wel ook behoorlijk afgekoeld. 7 tot 11 graden is het momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En dan wordt het uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is 3FM Ticketmaand.
1: Vandaag jouw kans op tickets voor
2: Rondé.
1: 3FM.
2: Avotros.
1: Jelle Hofvenk.
3: Goedemorgen, lekker opstaan doe je met de muziek van 3FM. Zometeen Tame Impala. Loser is voor je onderweg. Ook Teddy Swims en Softcell ga je horen. Naar Bakermat en Rani, I Love Life.

0: FM, your entertainment power, loser. Goedemorgen, mijn naam is Jelle. Samen gaan we deze dag beginnen als je ook net wakker bent geworden. En als je er nog bij bent omdat je in nachtdienst zit, dan ben je natuurlijk ook van harte welkom. Ik ga voor de allerbeste muziek zorgen. Zometeen 3FM talent Joshua Peter voor je onderweg. En ook Shakira ga je horen. Eerst een belangrijke vraag.
1: De eerste van de dag.
0: De eerste van de dag. We zitten net 4 uur in een nieuwe dag. En ik dacht, waarin ben jij de eerste van de dag? Ben je als allereerste je hond aan het uitlaten? Ben je de eerste persoon die een cappuccino maakt vandaag? Ik dacht, wat ben jij aan het doen en waarin ben jij dan de eerste van de dag? Ben ik wel benieuwd naar, toch? Ik bedoel, laten we er dan een lekkere naam aan plakken. Aan dat je iets doet op deze vroege zondagochtend. Laat even van je horen, kan via de NPO Luister-app. Als je op 3FM klikt en dan op het spraakwolkje, dan kom je hier recht in de studio uit. De vraag is dus, wat doe jij als allereerst van heel Nederland vandaag? Laat het horen via de NPO Luister-app. Zometeen Softcell, Tainted Love na Teddy Swims. Dit is Mr. Know-It-All bij 3FM.

0: Het is 3FM met Soft Cell en Tainted Love.
1: De eerste van de dag.
0: Het is zondagochtend, het is 4:15. Het is het hols van de nacht, kunnen we wel zeggen. En jij en ik zijn al wakker. Lekker dat je erbij bent. Mijn naam is Jelle en samen gaan we deze dag beginnen. En ik dacht, ja, als je aan de dag begint, dan ben je dus ook altijd ergens de eerste in, toch? Ik ben de eerste van de dag die het koffiezetapparaat bij de NPO gebruikt heeft. Ik was denk ik de eerste van de dag op de parkeerplaats van de supermarkt, want daar moest ik mijn auto neerzetten. Nou, zie je, er zijn best veel dingen waar je het eerste van de dag in bent. En ik dacht, het is toch leuk om even te kijken, wat ben jij aan het doen, wat heb je gedaan en waarin ben jij dan het eerste van de dag? Kun je sturen via de NPO Luister-app. Josefine die is erbij, die stuurde, ik sta als eerste van de dag mijn auto te laden bij een snellader, want de laadpaal in mijn straat is al weken kapot, helaas. Sterkte Josefine, gelukkig is het met 3FM wel lekker te doen. Sven die is erbij, die gaat als eerste van de dag naar bed. Die heeft de hele nacht gewerkt als beveiliger bij een kroeg. En Marcel die stuurt, als eerste van de dag gepoept, telt dat ook? Ja. Ja, ik heb nooit gespecificeerd dat je dat niet mag zeggen. Nou, lekker Marcel. Gezellig als je erbij bent, laat even van je horen via de NPO Luister-app. Vind ik leuk.
2: 3FM.
3: Hoi, ik ben Joshua Pieter.
4: En ik ben 3FM Talent.
5: Meer

de allercoolste persoon op aarde. Tenminste, ja, ik vind dat je het niet over jezelf kan zeggen dat je de coolste persoon op aarde bent. Maar ik vind in elk geval dat ik het niet ben. Weet je, ik vind mezelf niet vooruitlopen in trends. Maar er is één track waarbij ik me zo cool voel als ik hem hoor. Weet je, ik kan normaal gesproken niet dansen. Maar als ik dit nummer hoor, dan dans ik de sterren van de hemel. Dan voelt het alsof iedereen met me wil zoenen. En dan zou ik nog in discussie kunnen gaan met Donald Trump. En winnen ook. Oprecht, dit nummer laat je de gaafste persoon op aarde voelen. Dus ik zou zeggen, kom even samen de komende 2,5 minuut wegdromen met Mason en Princess Superstar.

hou enorm van nieuwe muziek ontdekken. Er is niks lekkerders dan op Instagram scrollen, een aankondiging van een artiest voorbij zien komen en de dag dat het uit is als allereerste wat je doet, dat nummer te luisteren. Dat deed ik ook met deze mannen. Ik heb muziek meegenomen uit mijn eigen stadje Zwolle. Oké, dit past echt helemaal niet bij het nummer wat ik voor je ga draaien. Nee, het is een band, je kent ze vast wel. Het zijn hele stoere jongens, echt hele coole jongens. Ik zou heel graag hun willen zijn. Al was het maar omdat zij dus heel kwetsbaar zijn. Als je ze ziet staan, dan denk je, wow, dit zijn echt, nou ja, vette jongens. Maar tegelijkertijd zingen ze over hele kwetsbare dingen. Hebben ze nu weer gedaan met hele rakende teksten. En het is een beetje alsof je een kutdag hebt en dan ook nog eens door de regen naar huis moet wandelen. Maar als je dan dit hoort, dan komt het toch weer goed. Dan voelt het een beetje alsof alles goed komt. De nieuwe Higo heet Antwoord, hoor je nu bij 3.

Goedemorgen, mijn naam is Jelle. En of je nou al wakker bent voor deze zondag, of nog wakker bent vanaf je zaterdag en bijvoorbeeld uit je nachtdienst komt, bij 3FM zit je helemaal goed. Zometeen de Bausa Magnetic komt eraan. Ook Linkin Park ga je horen naar David Guetta en Sia. Dit is Beautiful People.

0: Eerlijk, vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen. Ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, elk weekend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.

0: Magnetic. Goedemorgen, mijn naam is Jelly en luister naar 3FM. En ik ga nu een comeback voor je draaien. Dat is echt fantastisch. Het is iets rustiger dan dat we van ze gewend waren. Maar ik vind dus best wel dat het bij ze past. En het vette is, je kan deze comeback live gaan zien.
1: 3FM Ticketmaand.
0: September is namelijk 3FM Ticketmaand. En dat is eigenlijk heel simpel. Jouw kans op tickets voor de allervetste concerten. Je kan onder andere gratis tickets winnen voor Chef Special, Vrouwtje, Fontaine's DC, Niall Horan, Nothing But Thieves, Seth. En dus ook voor deze mannen. Het is heel simpel. Hoor jij het ticketalarm afgaan? Dat kan elk moment van de dag gebeuren bij 3FM. App dan zo snel mogelijk naar de studio waarom jij hier naartoe moet. Waarom wij jou die tickets zouden moeten geven. En wie weet ga jij er vandoor met die tickets. Vandaag maak je kans op tickets voor Rondé. Maar je kan dus ook naar deze mannen toe. De opposites en feestje op mijn graf hoor je nu bij 3FM. Goedemorgen.

De 1975 show, the It's Not Living If It's Not With You. Ik heb een ontdekking gedaan. Nou, als je op je stoel zit, kijk uit, want je gaat echt van je stoel afvallen hiervan. Dat nieuwe nummer van Ketsa, ja, Animal, is dus 1-op-1 Britney Spears. Ik heb ze even onder elkaar gelegd. Dit komt je vast bekend voor. Dit is Toxic van Britney Spears. Welbekend intro. Tot zover klinkt het goed, toch?

0: Voor jou zondagochtend krijg je bij 3FM zometeen Jonas Blue, Edge of Desire voor je onderweg.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. En neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: September is 3FM Ticketmaand.
2: Vandaag jouw kans op tickets voor
3: Rondé.
2: 3FM.
3: Avotos.
2: Jelle Hofbeek.
0: Hey, als jij nu wakker bent, dan ben jij onderdeel van de 5AM Club. Wat het is, leg ik je zometeen uit naar Jonas Blue, Edge of Desire en nu de Arctic Monkeys bij 3FM.

naam is Jelle. Samen gaan we aan deze zondagochtend beginnen. En ik dacht, het is weekend. Ja, misschien moet je wel werken in je weekend hoor, net als ik. Maar het is weekend. Het is 5:00 AM. Als je nu luistert, ben je helemaal gek. Nee. Maar ik vind het is toch wel een dingetje, toch? Als je op 5:00 AM in je weekend wakker bent. Ik dacht, daar is de 5 AM club voor. Die heb ik opgericht. Dat is mijn clubpie. Het is eigenlijk heel simpel. De vraag is, wie ben jij? Waarom ben je nu al wakker? En wat voor muziek wil je horen? Misschien kom je wel terug aan van het uitgaan. Sjoerd die stuurt Jelle. Sjoerd hier vanuit de Deunerzaak. Daarmee ga ik ervan uit dat Sjoerd lekker is wezen stappen. Misschien zit je wel in het staartje van je nachtdienst. Of zit je juist aan het begin van je vroege dienst. Ik vind het altijd leuk om te weten wat je aan het doen bent. En vooral dus hoe ik je op muzikaal gebied daarbij kan helpen. Het is heel simpel. Pak de NPO Luisterapp erbij. Als je op 3FM klikt en dan dat spraakwolkje, kun je hier naar de studio appen. Of bel even, hè. Dat is ook gezellig. 0909-1336. De vraag is heel simpel. Wat wil jij horen? Om 5:00 AM.

0: Broad Daylight. Gabriel Rios hoor je bij 3FM en Broad Daylight. 3FM. Jelle Hofeng. Goedemorgen of goeienacht. Het kan eigenlijk allebei nog, hè? Je luistert 3FM, mijn naam is Jelle. Samen gaan we aan deze dag beginnen. Of ik breng je lekker naar bed als je nachtdienst er zometeen op zit. En als je nu wakker bent, dan ben je dus onderdeel van de 5AM Club. Van een clubje mensen, best wel een exclusief clubje als je zo kijkt naar hoe druk of rustig het momenteel is op straat en op de snelweg. Van mensen die in hun weekend om 5 uur 's ochtends opstaan. En een van de mensen die daar ook bij hoort is Meis. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent nu net wakker geworden om te gaan werken, toch? Dus voor jou begint de dag net.
1: Ja.
0: En wat ga je doen als ik vraag mag?
1: Ik ben dierenzorger in dierentuin. Maar de dagen dat ik zo vroeg op moet staan, sta ik in een dierkeuken. Dus maak ik alles voor klaar voor de volgende dag.
0: Oh, dus normaal gesproken ben je dierverzorger, maar nu zorg je er juist voor dat de dieren kunnen eten?
1: Ja.
0: En moet je daarvoor dan elke keer zo vroeg opstaan of niet?
1: Ja.
0: Ja, die dieren die moeten natuurlijk ook eten. Dat is eigenlijk ook wel zo. Ik vind het fascinerend hoor. Mensen die in een dierentuin werken, als in ik spreek ze niet vaak. Dus ik denk dat jij de eerste bent die ik erover spreek. Wat vind je er zo leuk aan dan?
1: Ja, de variatie en gewoon het werken met dieren.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Nou, je hoort bij de 5AM Club. Welkom. Dat betekent ook dat jij het nummer uit mag kiezen wat de dag, nacht, ochtend, ik weet het eigenlijk niet zo goed. In elk geval wat 5 uur 's ochtends kenmerkt. En welke moet dat worden?
1: Ja, Amigo van Chef Special.
0: En wat vind je er zo goed aan?
1: Ja, ik vind het sowieso een heel mooi nummer, ook qua tekst. Maar ook gaan we binnenkort naar Chef Special toe.
0: Kijk,
1: dus ja, om een beetje in te komen.
0: Ik wilde zeggen, een beetje voorbereiden voor het concert. Nou, dan wens ik je heel veel werkplezier vandaag. En welkom bij de 5AM Club. Heel veel anders kan ik niet zeggen.

Jordy James Hype en Miguel de la Rosa en Ferrari. Ik denk dus dat als jij en ik het samen met Radiohead voor het zeggen zouden hebben, dat de wereld een veel mooiere plek zou zijn. En zij balen er namelijk van dat als je voorkruipt in de supermarkt, of als je iemand bent die niet gaat staan voor oudere personen in de bus of trein, of als je gewoon Donald Trump heet, dat er dan niet een organisatie is die je daarop kan pakken. Een soort karma-politie. Nou, daar hebben ze een liedje over gemaakt. Een heel fijn liedje voor deze zondagochtend. Radiohead, dit is Karma Police bij 3FM.

3FM Megahit van Miley Bass Persuasion hier bij 3FM. De Megahit, dat is het nummer waar we heel erg fan van zijn, die je extra vaak gaat horen op zender deze week. Goedemorgen, mijn naam is Jelle. Samen gaan we lekker aan deze zondagochtend beginnen. Ik heb zo een nummer voor je meegenomen waar je perfect op kan meeschreeuwen. Gewoon even keihard alles uit je longen, geloof mij maar. Welke dat is, hoor je zo. Ook Bad Still voor je onderweg. Quarter Past Midnight en Pink Panthers en Sarah Larsen ga je horen met Stateside. Na Topic en

0: is 3FM Ticket Maand. Luister iedere dag naar 3FM en maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
1: Vanuit gefeliciteerd, jij gaat naar

met muziek. Ik deed net onderweg hier naartoe ook. En oh, wat kan ik daarvan genieten. Dat is toch de allerfijnste manier om wakker te worden. Dus ik dacht, ik draai even dat nummer wat ik, waar ik zo heerlijk op kon meeschreeuwen op de heenweg. Dan kan jij zo meteen namelijk ook even meeschreeuwen. En ik dacht ook, ik ga even aan je bewijzen dat je hier goed op kan meeschreeuwen. Komt ie aan, hè? Ook als je de tekst niet kent. Het is niet zo moeilijk. Het schreeuwt echt wel lekker mee.

zei het toch, is toch top. Dit is oprecht hoe ik net over de A1 heen reed. Mocht je iemand in een auto heel hard hebben mee te schreeuwen. Maar ik denk toch dat ik het aan hem overlaat. Lijkt me beter voor iedereen. Cameron Whitcomb.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is 3FM Ticketmaand.
1: Vandaag jouw kans op tickets voor
2: Rondé.
1: 3FM.
2: Matros.
1: Jelle Hofvenk.
3: Goedemorgen, lekker opstaan doe je met de muziek van 3FM. Zometeen Olivia Dean. Man I Need is voor je onderweg. Ook Role Model High Hopes 3000 ga je horen na Somber. En het zijn alle nieuwste.

0: What It Feels Like.
1: 3FM. Jelle Hofweg.
0: Goedemorgen, mijn naam is Jelle. Het is zondagochtend. Het is verrassend vroeg. En samen gaan we aan je laatste weekenddag beginnen. Of ja, misschien werk je wel net als ik in het weekend en is het dus je laatste werkdag. Wat een opties, hè? Nou, je bent er ook voor bij 3FM. Vind ik fijn. Ik vind het altijd leuk om even van je te horen als je wakker bent. De NPO Luister-app die staat altijd wagenwijd voor je open. Kun je gewoon terecht met al je vragen, opmerkingen, klachten. Nou ja, overal wat je ook hebt. Je mag ermee via de NPO Luister-app doorkomen. Heb je zometeen trouwens ook nodig, want ik heb je hulp even nodig op muzikaal vlak. Door dat zit vertel ik je zometeen ook. Olivia Dean is voor je onderweg met Man I Need. Eerst Role Model en High Hopes. Oprecht, al sinds we dit nummer draaien, kom ik er niet uit. Het is 3FM, dat wilde ik zeggen, met Role Model. Dit is High Hopes 3000. Kan het ook niet meer fout gaan.

Ik word hier zo vrolijk van. Misschien heb jij dat ook wel. Ik stond hier in de studio echt mee te dansen, mee te zingen. En dat doe ik niet snel. Olivia Dean hoorde je op 3FM en Man I Need. Goedemorgen, mijn naam is Jelle en je bent bij 3FM. En ik dacht, hoe lekker is het nou om wakker te worden met muziek, toch? Maar de vraag is, met wat voor muziek vind jij het fijn om wakker te worden? Ik dacht, laten we even een lijstje maken. Jelle's wekkerlijstje, noem ik het maar even. Met de allerbeste muziek om mee op te staan. Wat is jouw favoriete nummer? Wat zet jij gelijk aan als je wakker wordt? Je kan het even sturen via de NPO Luister-app. Ga ik het zo meteen voor je draaien.

0: 3FM.
1: Jelle Hofenk.
2: Goedemorgen, je luistert naar 3FM. Mijn naam is Jelle en samen gaan we aan deze zondagochtend beginnen. Ik roep het al de hele ochtend en in één keer ben ik het weer kwijt. Tuurlijk, lekker typisch. En ik dacht, hoe doe je dat nou lekkerder dan met gewoon hele fijne muziek, toch? Ik bedoel, je luistert naar 3FM, dat betekent dat je al, nou ja, van muziek houdt in je ochtend. Dus ik dacht, wat is dan de ideale muziek om mee op te staan? Daar ga ik een lijstje van bijhouden. Zodat jij altijd met goede muziek op kan staan. Joris, jij kwam ook met een nummer. Waarom?
3: Ja.
2: Ja, althans, waarom deze?
3: Nou, ik moet dus in het weekend moet ik best wel vaak werken. Maar ik vind uitgaan dus ook heel erg leuk. En ik dacht, als ik dan toch op een bepaalde manier met een beetje energie op wil staan, dan dacht ik, dan is dit wel een lekker nummer.
2: Oh ja, want jij werkt dus in het weekend en dan moet je heel vroeg op. En dan kun je dus niet uitgaan en daar baal je dan van, zeg maar.
3: Ja, het is ook vroeg. Dus je moet op een bepaalde manier een beetje energie krijgen, toch?
2: Ja, precies. Jij doet dat het allerlekkers met toch echt wel hele goede muziek. Als ik heel eerlijk met je mag zijn, ik vind het best wel een banger. Ook wel heftig om mee op te staan, maar wel lekker heftig.
3: Ik ben gelijk wakker als ik deze hoor.
2: Wat voor werk doe je, als ik vraag mag?
3: Ik ben buschauffeur.
2: Buschauffeur, ja, dan moet je natuurlijk wel vanaf moment 1 dat je in die bus zit scherp zijn. Je kan niet nog half wakker worden achter het stuur van zo'n groot voertuig zitten.
3: Ja, als ik slaap, dan wordt het wel heel lastig op de weg.
2: Ja, vooral heel eng.
3: Ja.
2: Ik ga hem voor je draaien. Ik vind het een heel goed nummer. En misschien dat we dan van de slaapkamer een soort van discotheek kunnen maken even.
3: Ja, ik ga mijn lampen aan en uitzetten de hele tijd.
2: Lekker. Nou, werk ze vandaag, hè?
3: Hey, dankjewel. Jij ook nog.
2: Dankjewel. Goede toevoeging dus voor Jelle's wekkerlijstje. Jennifer Lopez on the floor hoor je nu bij 3FM.
4: Say low.

Morgan Wallen. Je hoorde I Had Some Help bij 3FM. Goedemorgen, zondagochtend. Het is ongelooflijk weekend en dat betekent dat er weer veel te doen is in Nederland. Ik dacht, laten we het even bij langs lopen. Toch? Even kijken. Misschien heb je nog geen plannen voor vandaag. En kan ik je wel helpen met ideeën verzinnen voor plannen. Sowieso even opletten als je richting het noorden wil met de trein. Want tussen Zwolle en Meppel en Zwolle en Dalfsen, dat is dus richting Leeuwarden, Groningen en Emmen, rijden er geen treinen, maar bussen door werkzaamheden. Ook op de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Rotterdam rijden er geen treinen. En ook geen treinen tussen Dordrecht en Roosendaal. Vanaf Lage Zwaluwen richting Roosendaal moet je met de bus ook. En de A27 is dit weekend weer afgesloten tussen Gorkum en Knoopend Everdingen. Beide richtingen op, dus dat betekent omrijden geblazen. Verder is er een hoop te doen in Nederland. In Groningen vindt vandaag Hullabaloo plaats. Dat is een groot festival daar met onder andere Martin Garrix vandaag op de line-up. Ook de jeugd van tegenwoordig en Son Mieux kun je daar gaan zien. In Amsterdam wordt gezwommen de ALS City

Swim vindt daar plaats, is zoals de naam al zegt, om geld op te halen voor ALS. En als je liever thuis op de bank zit en sport kijkt, dan kun je kijken naar onder andere de Grand Prix van Monza vandaag. En gisteravond in het nieuws, ik dacht even kijken of er nog iets bijzonders is gebeurd. Wat je moet weten, wat je gemist hebt. In Wrocław, in Polen is dat, zijn bij opgravingen bijzondere vondsten gedaan. Archeologen die kwamen een graf tegen van 5000 jaar oud, waar ze een ketting met 42 dierentanden vonden. Nou, en die ketting die wijst dus op de aanwezigheid van de touwbekercultuur. Even verderop vond een ander team een soort gelijke grafheuvel. En ik ben zelf geen archeoloog, maar wat dat dus kan betekenen is dat de touwbekercultuur dus veel verder naar Oost-Europa en de Kaspische Zee is uitgekomen dan we dachten. Weet je dat ook maar weer. Mocht je leuke plannen hebben vandaag, heel veel plezier. Ik heb ook leuke plannen, namelijk hele goede nieuwe muziek voor je draaien. Dat is makkelijk zeggen, want het is mijn favoriete artiest en die heeft nieuwe muziek uitgebracht. En het is me een partijtje fijn. Ze is gewoon weer helemaal terug. Nieuwe muziek van Vrouwtje krijg je nu bij

0: in 25. Ik wens je heel veel plezier met mijn collega Obi zometeen in de weekendochtendshow. Muziek van Nothing But Thieves is voor je onderweg. Sorry, ga je horen ook Alex Warren. Passenger is voor je onderweg. 3FM.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
2: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
1: Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
2: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
1: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Vanaf nu echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Nu bij Dirk, Silvo-kruiden. Diverse varianten, €1,49, komen altijd van pas.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja? Echt serieus? 7, 7, 7, 7. Oh, wat een geld!
8: 18.000, potverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: De energietransitie is onmogelijk.
10: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliande. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
12: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
13: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
13: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
15: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
16: Koekoe. Gek.
15: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
17: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
18: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
20: nu
19: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
20: Nu halen, hè? Dus niet straks.
21: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar €1,39.
20: Nu hou hè, dus niet straks.
21: Fans van voordeel.
19: Aldi.
23: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
24: NHA.
0: www.3fm.nl.
1: 3FM. Zo, we gaan nog even de diesel aanslingeren. Goedemorgen, het is 7 uur. En zometeen hoor je Alex Horen.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer. De dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon.
3: 3FM.
24: Ster.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
25: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
26: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
27: Yo, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
28: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
27: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
29: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
30: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
31: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
30: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
4: September is iedere dag jouw kans op tickets.
5: September is 3FM Ticketmaand.
4: Vandaag jouw kans op tickets voor
5: Rondé.
4: 3FM.
5: NTR.
4: Obi Rijmakers.
1: Hey, good morning. Het is een prachtige dag. Fok die to-do list. Ik zat je lekker op met de meeste muziek. Alex Horn hoor je zo meteen. Nothing but Thieves. Dit is Sorry.

0: Goedemorgen. Het is 7:12. Je radio staat op 3FM, dank je wel daarvoor. Het tovert een enorme glimlach op mijn gezicht in ieder geval. Het is zondagochtend 6 september 2026. En dit is de weekendochtendshow van 3FM. Leuk dat je bent. Ik ben zo lekker wakker geworden. Het had niks te maken met hoe ik had geslapen of dat mijn wekker in één keer een ander geluidje had. Nee, ik werd wakker en toen... Ik doe dat nou altijd als ik in de weekendochtendshow wakker word, dus rond 6 uur. Dan wordt mijn vriendin ook wakker van mijn wekker. En dan zei ze maar oké, dat vindt ze niet erg. En dan doen we altijd even een klein kletspraatje voordat ze weer door gaat slapen. En toen vroeg ik vanochtend, wat zijn je plannen voor vandaag? Ik weet dat wij hebben afgesproken om 3 uur, maar wat is verder de planning? En toen zei ze, ik moet vandaag 28 kilometer hardlopen. En toen werd ik zo lekker wakker, want ik hoef dat niet. Ach, heerlijk. Hey, schijnt bij jou de ochtendzon ondertussen al op de keukenvloer. Hij is net aan het opkomen, hè? Misschien ligt die kat er al middenin of heb je handen aan het sturen en een bakje in de houder. Hoe dan ook. Mijn naam is Obi, ik ben op je radio, ik sta je goed op. Ik heb de meeste muziek van Nederland. Zometeen een klapper uit de top 10 van de 3FM Top Tijdloze Tracks van dit jaar. De Google Dolls komen eraan. Het is een goed zondagochtendliedje. Eerst even een kleine verrassing. Ik ga even de ultieme collega spelen.
1: Ja, hier. Even mijn tas erbij.
0: Ik heb gisteren... Ik pak Jan Willem er even bij. Jan Willem, goedemorgen. Jij werkt achter de schermen bij dit
2: radioprogram.
0: Ik heb gisteren lekker staan bakken.
2: Dat meen je niet.
0: Alleen, ik moet een kleine disclaimer erbij geven. Oh. Ik vind mezelf over het algemeen een hele goede bakker.
2: Ja.
0: Ik heb echt een mooie cake gebakken.
2: Ja.
0: En die is helemaal uit elkaar getiefd uit de bakvorm. Ik hield hem ondersteboven en die hele cake flikkert uit elkaar. Dus hij is wel lekker, maar het ziet er niet uit.
2: Wat is de smaak?
0: Het is amandel bosbes citroencake.
2: Ja.
0: Het is met amandelmeel. Er zit een klein citroen... hoe noem je dat ook weer? Glazuurtje overheen. En er zit heel veel bosbessen in. Ja, het ruikt fucking lekker hier. Wacht, ik geef je bakje.
2: Even, ja.
0: Ja, ik wil even een kleine taste test natuurlijk. En dat is vooral mijn eigen ego te strelen.
2: Zo.
0: Daar gaat het.
2: Ja. Dat is waanzinnig.
0: Ja, dat dacht ik.

0: Ja, ik wil even een kleine taste-test natuurlijk. En dat is vooral mijn eigen ego te strelen.
1: Zo.
0: Daar gaat het.
1: Ja. Dat is waanzinnig.
0: Ja, dat dacht ik. Oh.

Dua Lipa en Illusion bij 3FM. Over 3 weken, dan is het zover. Er komt een nieuwe FIFA-game uit. Of nou ja, het heet tegenwoordig EAFC en het boeit een stuk minder mensen. En om heel eerlijk te zijn, het is ook helemaal niet die game die het leukste is. Ik heb eigenlijk altijd die soundtrack het leukste gevonden. De liedjes die erop staan. FIFA heeft door de jaren heen een reputatie opgebouwd van de game met de allerbeste soundtrack ooit als je door het menu scrolt. Er werken daar een paar mensen die zijn zo achterlijk goed in het selecteren van liedjes voor als je het spelletje aan het spelen bent. De soundtrack voor de nieuwe game, die is nog niet uit. Niemand weet nog wat erin gaat zitten. Binnen nu en 2 weken wordt dat wel ongeveer verwacht. Ik garandeer je vast, daar zitten echt een paar bangers tussen. Daar gaan we het jaren later nog steeds over hebben. Ik bedoel, Nothing But Thieves, Trip Switch, heb ik ooit in FIFA 15 ontdekt gewoon. En deze uit de soundtrack van FIFA 10, waar ik als jong jochie nog best een paar controllers op heb stuk gegooid.

Garrix en uit op 3FM. En repeat it. Ik denk dat Max Verstappen vanochtend niet is opgestaan met die uitspraak. Als hij hetzelfde als vorige week zou doen, dan zou hij vandaag in de eerste ronde weer uit de bocht vliegen. Laten we het niet hopen. Hé. De Grand Prix van Monza, Italië, staat op het programma. Max start vanaf de 6e positie. En mocht je dan niet zo van de voertuigen op het land zijn, niet getreurd. Vandaag is de laatste dag van de Wereldhavendagen in Rotterdam. Temperaturen rond de 23 graden, het is daar ook prima voor toeven. Zonnetje gaat schijnen, MJ hoor je zo meteen en ook de nieuwste van Sienna. Spyro komt eraan naar Imagine Dragons en Radioactive.

Mijn naam is Obi. Gezellig dat we samen wakker worden. Het is 7 minuten over half 8. Sienna Spyro, de nieuwste Great Expectation hoorde je. Je hebt in heel veel landen bands die eigenlijk mega groot zijn, maar die buiten hun eigen landsgrenzen het niet zo heel goed doen. Even denken wat we in Nederland hebben. Kensington, Direct, Somjeu ook wel. Die zouden prima mee kunnen in het buitenland. Hetzelfde geldt voor de UK. Ik heb daar een band gevonden. Die is daar mega groot aan het worden. En in Nederland slapen we erop. Ik ga je zo meteen laten horen wie dat is. Nou, Michael Jackson, Man in the Mirror, die komt eraan naar Peggy Goo. It goes like na na.

0: er al bang voor.
1: Oh nee, het draait wel nog. Oké. Okay. Ik heb die film nog steeds niet gezien. Ja, dat is wel drie kwart jaar te laat voor mijn gevoel. Maar hij draait nog, hij draait nog. Dus als je net als ik ruim te laat bent, kan je nog gaan kijken. Michael Jackson en Man in the Mirror hoorde je bij 3FM. Goedemorgen. Ik heb een band voor je uit de UK. Die zijn op dit moment op een soort megatour. Die gaan het hele jaar door alleen maar spelen. En het komt omdat ze ongelooflijk populair daar zijn. En in Nederland, nou, valt het eigenlijk nog wel mee. Ze hebben wel Best Kept Secret Festival gespeeld. Daar heb ik ze gezien. En ik vond het rete goed. Ik denk dat je dit een keertje moet horen. Het klinkt niet als alle hits ooit gemaakt. Radio Free Alice en Crying With You.

een beetje een raar liedje, toch? Maar wel echt, echt op een hele goede manier. Radio Free Alice, Crying With You, hoorde je. In de weekendochtendshow van 3FM. Mijn naam is Obi.

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: 56 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
6: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: 3FM. Goedemorgen, het zonnetje schijnt, de lucht is blauw, het is 1 minuut over 8. En zometeen hoor je de Bouwsta met McNennick.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde van de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor van de Zandschulp. Het weer. De dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
12: 3FM.
13: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
14: Simyo. Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
3: Kruisingaap.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisingaap.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisingaap.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
5: September is iedere dag jouw kans op tickets.
6: September is 3FM Ticketmaand.
5: Vandaag jouw kans op tickets voor
6: Rondé.
5: 3FM.
6: NTR.
5: Obi Rijmakers.
7: En sowieso 100% kans op een ongelooflijk goede morgen. Het is 6 minuten over 8. En ik heb zometeen Elton John voor je. I'm Still Standing komt eraan na de Bauza en Magnetic.

0: 3FM Ticket Maand. Luister iedere dag naar 3FM en maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
1: Vanuit het

Obi Rijmakers hier, de weekendochtendshow van 3FM. Elton John hoorde je en I'm Still Standing. Ben je lekker aan het vroege ontbijt op zondag? Ik zag al iemand die net een foto stuurde in de NPO Luister-app van een boterham die met de belegde kant naar beneden op de vloer was gevallen. Nou, sterkte met een verlies. De meeste muziek van Nederland, die heb ik voor je. Goed dat je 3FM aan het staan, want dat is lekkerder opstaan dan zonder. Adele hoor je zo.

Joel Corey en Head and Heart bij 3FM. Wat gezellig dat we samen wakker worden. Dat kan voortaan elk weekend, hè? Zeg het maar gewoon even, vind ik niet erg. Ieder weekend vanaf 7 uur op 3FM. Moeten we elkaar misschien wel even wat beter leren kennen. Zal ik beginnen? Ik ben dus heel erg fan van Adele. Dus ook een beetje omdat ze altijd de uitstraling heeft van iemand die per ongeluk wereldberoemd is geworden. Want dan staat ze voor 60.000 man op het podium. Prachtige jurk aan. Glas wijn in de hand. Tikkeltje aangeschoten. En dan roept ze zo: hey, jongens, mijn ex, dat was ook wel lul, hè. Ja, ik hou daarvan. En zonder die ex hadden we een hoop van haar muziek niet gehad. Adele was namelijk 19 toen ze haar grote platencontract tekende en ineens moest gaan schrijven. Alleen, daar blokkeerde zij helemaal van. Geluk bij een ongeluk, na 4 maanden ging de relatie uit. Was kut voor Adele, maar fantastisch voor jou en mij. Want in 5 weken tijd schreef ze 10 liedjes. En jaren later zegt ze ook over die jongen: ik hou nog steeds van hem. Maar uiteindelijk heb ik hem veel meer gebruikt dan hij mij. En hij kan geen supermarkt meer in, of hij hoort al een liedje dat over hem gaat. Dat is mijn favoriet, denk ik. Chasing Pavement.

Flair en Door het Oog van de Dag. Hey, good morning! Het is ongelooflijk lekker weer buiten. Het wordt vandaag een graad of 23. En ik wil je heel graag heel vrolijk laten beginnen aan de dag. En dat doe ik met Lieve Indy. Heb ik je wel eens verteld over Lieve Indy? De kans is aanwezig dat het wel zo is. Zo niet, oren gespitst, let op. Lieve Indy is mijn lievelingsgenre aller tijden. Het gaat een beetje om bands uit Australië, uit Engeland, uit Ierland. In de US zitten er ook nog wel een paar. En die bands die maken eigenlijk een beetje rockmuziek, waar dan de vrolijke kant van de gitaar zoeken ze op. De lieve kant. Het is eigenlijk 9 van de 10 keer, ja, klinkt het gewoon als een zondagochtend waarbij, net zoals nu, het zonnetje schijnt door het keukenraam en je denkt, ach, wat wordt het een heerlijke dag. En soms bestaat er ook een beetje sippen, Lieve Indy. Enige catch, dit genre bestaat eigenlijk helemaal niet. Ik heb het zelf bedacht en ik verzamel zoveel mogelijk liedjes die klinken als Lieve Indy, zodat ik die voor jou in een playlistje kan gooien. Kom ik zo meteen op terug. Eerst wil ik je nieuwe laten horen die ik heb ontdekt. Ik ben helemaal verknocht hieraan. Axe and the Hatchet Man en Hotel.

Het is toch een heel vrolijk liedje? Ja, Ex and the Hatchet Man en Hotel Room hoorde je bij 3FM. Als je nou denkt, hey, ik vind dit leuk, ik wil meer van dit soort dingen horen, geen zorgen, ik heb een hele playlist voor je gevuld. Die kun je vinden op 3fm.nl/indie. Of je zoekt gewoon op Spotify op Obi's Lieve Indie. Druk even op volgen, heb je altijd dit soort liedjes.

The Small Things. 6:06. Good morning. Nieuwe muziekalert. Ja, er is zo'n ding natuurlijk. Hollywood heeft er gewoon voor gezorgd dat we bepaalde dingen zijn gaan geloven. Zoals bijvoorbeeld dat als je popster wil worden, dat je dan naar Los Angeles moet. Adela, zangeres, die deed dat dus ook. Die vertrok vanuit Slowakije naar L.A. om daar haar popsterrendroom achterna te gaan. En toen was ze laatst weer thuis. En toen zag ze oude foto's van haar moeder toen ze 18 was. Jonge vrouwen in Bratislava met allemaal posters van grote westerse sterren om zich heen. Die haar opa nog vanuit Duitsland had meegesmokkeld. En toen dacht Adela, ja, hoeveel vrouwen zoals mijn moeder lopen er wel niet rond? Die ook interessant en mooi of getalenteerd zijn, maar waar de rest van de wereld eigenlijk nooit iets van gaat horen. Dus zij schreef een soort liefdesbrief aan iedereen die denkt dat je eerst naar een grote wereldstad moet vertrekken voordat je een beetje cool mee mag doen. Dat verwoordt ze zelf alleen iets minder subtiel. The baddest bitches ain't in LA. Adela bij 3FM.

Teddy Swims. Dat zijn ook niet zomaar tickets, hé. Vol Teddy Swims in de O2 Arena in Londen. Reis en verblijf krijg je erbij van ons. The gift that keeps on giving. Om maar even een Londense term te gebruiken. De 3FM ticketmaand met vandaag kans op tickets voor Rondé in de Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Het is super simpel. Elke dag kaarten voor je lievelingsartiesten. Hoor je een ticketalarm, dan stuur je zo snel mogelijk een berichtje met de NPO Luister-app. Laat even weten waarom je dan naar dat concert toe wil. En dan win je die tickets. Fontaine's DC komt eraan.

0: Lily Allen met 3FM en Fuck You. Zometeen een nieuwe editie van Obi's Boodschappenspel, waarin jij in één keer je hele voorraadkast kunt aanvullen. Gratis en voor niks. Komt eraan. 3FM.
1: Pak eens een podium.
2: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
9: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.

0: Kijk op werkenindeapotheek.nl.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
2: Loco.
3: De Lulu.
2: Gek.
1: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Let's go. Mediamarkt.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op springkussens. Het gebeurde in 1 dag tijd. Toen ze aan het springen waren, werden de luchtkastelen door windvlagen de lucht ingeslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van het land een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van het land raakten 2 4-jarige kinderen gewond aan hun hoofd. Ook een kind van 18 maanden en 2 volwassenen raakten licht gewond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. Een tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in de zaak. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Ster. Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
7: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Goed, het is gelukt.
7: Wat is er gelukt?
8: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
7: Fluitje van een cent dus?
8: Nou, het was wel wat meer dan dat.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: September is iedere dag jouw kans op tickets.
11: September is 3FM Ticketmaand.
10: Vandaag jouw kans op tickets voor
11: Rondé.
10: 3FM.
11: NTR.
10: Obi Rijmakers.
12: Goedemorgen, 9:05. Je bent bij 3FM met de meeste muziek en zometeen jouw kans om

0: Het wordt rond de 24 graden. Oei, oei, oei, wat lekker. En 3FM is vandaag de hele dag bij je met de meeste muziek. Je hoort zometeen Bastille en Pompeii. Ik ga Portugal The Man nog voor je draaien. En ook de opposites komen eraan. En ik dacht een kleine John Mayer. Gewoon omdat het lekker is. Waarom ook niet? En zometeen op 3FM een nieuwe editie van Obi's Boodschappenspel. Het is de pièce de résistance van de weekendochtendshow. Het is namelijk jouw kans om gratis boodschappen te winnen. Je kunt in één keer je hele voorraadkast aanvullen. En het is super simpel. Ik geef je 3 producten uit de supermarkt. Daar noem ik een prijs bij. En aan jou is dan de vraag, is de daadwerkelijke prijs in de supermarkt hoger of lager dan de prijs die ik je geef? Zullen we een kleine oefenopgave doen? Dan is deze nog even voor spek en bonen, maar dan weet je of je goed bent in het spelletje. Wat kost bijvoorbeeld een zak met bevroren blauwe bessen bij de Albert Heijn van het huismerk? Bevroren blauwe bessen. Een kilo. Is dat meer of minder dan 5 euro? Meer of minder dan 5 euro. Een zak met bevroren blauwe bessen van een kilo bij de Albert Heijn. Nou? Ja, meer. €5,95.
1: De

0: Bastille en Pompeii bij 3FM. Daarvoor Topic en Fireboy DML en Bade. En good morning. Boodschappen doen, het voelt tegenwoordig een beetje als financieel masochisme. Maar let je nog wel op wat alles kost in de supermarkt? Als dat zo is namelijk, kan het je zomaar ineens gratis boodschappen opleveren rond 9:50.
1: Hobby's boodschappenspel.
0: Yes, moet je wel scherper zijn dan Sylvia uit Meerkerk. Hallo Sylvia.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je bent onderweg naar Bobbejaanland.
2: Ja, zeker.
0: Ik wist niet dat het nog bestond.
2: Ja, nee, toch wel.
0: Ja, waar ligt dat ook alweer?
2: Waar ligt Bobbejaanland? Ik weet het helemaal niet. Yes. Ik zit ernaast, hè, dat scheelt.
0: Ik zit even te kijken. Dat is Bobbejaanland. Oh, dat ligt rechts van Antwerpen.
2: Nou, oké, okay,
0: check. Ja. Nou, wat leuk. Gezellig. En ik ga er vanuit met het kind mee. Het is niet dat je voor jezelf gaat.
2: Ja.
0: Hey Sylvia, welkom in Obi's boodschappenspel. Ik heb 3 producten voor je, inclusief een prijs. De vraag is dan aan jou, is de prijs hoger of lager in de supermarkt? Heb je het goed, dan stuur ik dat product naar je op. Anders gaat hij rechtstreeks naar iemand in de NPO Luister-app, waar ze ook snel mee mogen raden. Heb je ze alle 3 goed, dan stuur ik in 1 keer een volle tas boodschappen naar je op. En dan vul ik in 1 keer je hele voorraadkast aan. Hoe lekker is dat?
2: Nou, dat zou tof zijn.
0: Daar gaan we voor natuurlijk. Oké, okay. Ja. Product nummer 1.
2: Ja.
0: Bolletje zoute pepsels. Kost dat meer of minder dan 2 euro?
2: Minder.
0: Minder is goed.
3: Ja hoor.
0: 1,29 euro. Die heb je sowieso in de pocket. Product nummer 2. Lotus Biscoff speculaaspasta. De crunchy variant. Een pot daarvan. Is dat meer of minder dan 3 euro?
2: Meer. Zeker.
0: Meer is inderdaad goed. 3,89 euro. En dat betekent de laatste voor de volle boodschappentas. Oude hand rolmops. Dat zijn die zure haringfilets, weet je wel, die zo opgerold zijn met ui en augurk.
2: Oh, in die potten bedoel je dan, hè?
0: Ja. Meer of minder dan 4 euro?
2: Minder.
0: Minder is goed! €3,49. Je hebt het boodschappenspel uitgespeeld. Goed gedaan, zeg.
2: Dankjewel.
0: Nou, we gaan je hele voorraadkast aanvullen. Er komt een volle boodschappentas namens 3FM jouw kant op.
2: Geweldig, dankjewel.
0: Geniet ervan en veel plezier vandaag in Bobbejaanland.
2: Fijne dag.
0: Doei. Hey, doei. Je bent bij 3FM en namens Obi. Dit is de Weekendochtendshow en je hoort nu Hailee Steinfeld.

Vinyl luisteraar, heb je LP's thuis en zo'n platenspeler? Ik vind het dus heel leuk om soms platen te kopen waarvan ik dan één liedje ken. Die vind ik goed en dan denk ik, nou, dan zal de rest van het album ook wel oké zijn. Het album waar deze op staat, Woodstock, die kan ik van harte aanraden. Die band heeft veel meer in petto dan je zou denken. En dit is al heel goed, Portugal the Man en

kaarten te winnen. Eind oktober staan ze in de Gashouder in Amsterdam. De tickets daarvoor win je later deze maand. Elke dag kans op tickets voor je favoriete artiesten. Vandaag de hele dag op 3FM. Kaarten voor Rondé. Hoor je in het 3FM ticketalarm? Pak als de bliksem de NPO Luister-app erbij. Laat even weten waarom jij naar Rondé toe wil gaan. Dan komt het helemaal goed. Hey, en dat de tickets regent, is ook de enige regen vandaag. Het wordt een prachtige dag. We tikken op sommige plekken de 25 graden aan. En het zonnetje gaat schijnen. Hoe lekker is dat? Toch kan ik me goed voorstellen dat je lekker binnen blijft zitten. Er is genoeg sport te zien. Om 12:15 FC Groningen tegen FC Twente. 2:30 SC Heerenveen tegen AZ. En dan ook Telstar tegen SC Cambuur. En om 4:15 ADO Den Haag tegen Fortuna Sittard. En natuurlijk om 3:00 de Grand Prix van Italië. Met Max Verstappen op plek 6 aan de start. Hey, Obi hier op je radio. De meeste muziek van Nederland heb ik voor je. Cat's Eye komt eraan. Bronski Beat hoor je zometeen. En nu eerst John Mayer met een perfecte zondagochtendliedje. Dit is Perfectly Lonely op 3FM.

0: Zometeen vanaf 10 uur te horen op 3FM. Met de meeste muziek van heel de wereld hebben we onderzocht. Blijkt gewoon weer zo te zijn.
1: Niet normaal.
0: Het is echt
1: normaal. Absurd. Wat doen al die andere radiozenders?
0: Ja, dat weet ik ook niet. Ja, veel te veel kakelen of zo.
1: Dat, hè. Allemaal bla bla, weinig la la. Veel,
0: ja. Nee, dat gaat, wordt dadelijk weer even opgelost.
1: Ja, zeker.
0: Maar alvorens dat zo is, gaan we eerst eens even lekker kakelen.
1: Zo is het.
0: Ja.
1: Hoe lang hebben we?
0: Het is tenslotte weekend. Ik dacht, het is tijd voor een nieuw weekend wijnadvies van Ramon van Koeien. Want naast radio DJ ben je ook een enorme wijnliefhebber en semi-professioneel alcoholist. Mm-hmm. Wat gaan we drinken vandaag? Het wordt prachtig weer.
1: Het wordt prachtig. Het wordt ook wel weer steeds meer dat we zo richting de herfst kruipen. Dus ik dacht, een wijn met iets meer structuur kunnen we gebruiken.
0: Okay.
1: Maar laten we wel lekker gaan voor iets fris met veel, ja, beetje geel fruit. Gele appel moest ik ook aan denken.
0: Okay.
1: Een Godello uit Spanje. Beetje het noorden van Spanje. Onwijs lekkere wijn. En vooral met een dag als vandaag. Ja, dat is echt fantastisch gewoon. We moeten er even van genieten, want voor je het weet zitten we in de horrorherfst.
0: Ja. bladeren te vegen, of nou, in jouw geval de tuinman staat aan bladeren te vegen.
1: Het tuinteam staat er.
0: Ja, die heeft daar 4 weken voor nodig.
1: Dat is niet te doen.
0: Ze hebben laatst jouw heg bijgeknipt.
1: Ja, precies. Maar goed, het leuke is, zo'n Godello heb je al voor ver onder de 100 euro.
0: Oh, maar dat is goed te doen.
1: Relaxed,
0: nou, dan halen we er een paar. Lekker. Cheers. Dankjewel, Ramon. Veel plezier zo meteen op 3FM. Direct hoor je nu. Dit is My Friend.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.

0: krijg je hier Dua Lipa, 21 Pilots en een hele mooie van Moby zo.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. En verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarbij de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Egypte zijn 12 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewden ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er was meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet-voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
8: Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
10: Simyo.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
12: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
13: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
14: 18 plus, speel bewust.
15: Ja? Echt serieus? 7, 7, 7, 7, 7. Oh, wat een geld.
16: 80.000, potverdikke me.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Ja,
10: want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
17: September is iedere dag jouw kans op tickets.
18: September is 3FM ticketmaand.
17: Vandaag jouw kans op tickets voor
18: Rondé.
17: 3FM. Ramon Verkoeien.
0: Good morning, good morning. Het recept voor een goede zondagochtend. De verse koffie, croissants en de muziek van 3FM natuurlijk. Doe

Houdini, een hele goede morgen. Het is de zondagochtend van 3FM in misschien wel het laatste zomerse weekend van het jaar. Hè? In het zuiden van Nederland komt er nog een warme wind vanmiddag en het zou gewoon zomaar eens 25 graden kunnen worden. Hoe lekker! Nou, wat ook lekker is, is de muziek van 3FM met Bruno Mars en Ben Howard zometeen naar deze vergeten parel van Moby.

Ben Howard bij 3FM. Keep your head up and Bruno Mars voor On My Soul. Clubs zijn helemaal niks voor mij. Dat zei een van de grootste DJ's van België, Lost Frequencies. Jaren geleden, voor zijn grote doorbraak, was hij onwijs fan van Avicii. En daarom besloot Lost Frequencies, ik ga naar de club waar hij draait. Hij kwam eraan, werd meteen al boos omdat hij 2 euro moest betalen voor de garderobe. Vervolgens moest hij tot 2:30 s'nachts wachten tot Avicii aankwam. Vond hij al te laat. En Avicii draaide ook alleen maar donkere tracks. Ja, na 10 minuten dacht hij, ik ga naar huis. Ga liever zelf draaien dan in het publiek staan. Nou, maar goed ook uiteindelijk, want het levert dit soort liedjes op. Live

Wil jij gratis naar een concert van Niall Horan? Fontaine's DC, The Opposites, Teddy Swims in Londen, Vrouwtje of heel veel andere artiesten? Ja, dan is september jouw maand. Het is namelijk 3FM Ticketmaand. Dat betekent dat je elke dag kans maakt op tickets voor de allerbeste concerten met vandaag te winnen. Tickets voor deze band.

rustig je zondag beginnen. Met radio op 3FM voor de allermeeste muziek. Post Malone, Sunflower. En daarvoor hoorde je Summer, My Body Isn't Ready. Er komen ook veel berichten binnen via de NPO Luisterapp. Altijd leuk om van je te horen. Annemijn die zegt, ik ga zo meteen meedoen aan een survival run. Ze hardlopen met allerlei hindernissen tussendoor. Succes, Annemijn. Owen die stuurt een foto van een emmer en een spons en sop. Die is auto aan het wassen, hoop ik. En Sarah die zegt, ik ben onderweg naar Schiphol om mijn ouders op te halen zo meteen. 3FM rijdt met je mee met de meeste muziek.

0: Piano. Iedereen heeft het wel eens gedaan, hè? Jij ook. Jezelf wijsmaken dat je in een totaal nieuwe levensfase zit. Een nieuwe era. Gezonder eten, meer sporten, vaker dingen doen met vrienden en zo. Maar uiteindelijk verandert er vaak niet zo heel veel. Nou, Miley Cyrus zit ook in zo'n nieuwe era en heet daarom niet meer Miley Cyrus, maar Miley. Ja, behalve op Spotify. Daar staat nog steeds Miley Cyrus. Eén ding is wel veranderd. De muziek die ze maakt. Die is elektronischer en cooler dan ooit. En die hoor je komende week extra veel op 3FM. Want we hebben hem uitgeroepen tot de belangrijkste track van de week. 3FM.
1: Nee, ga hit.

0: nothing.
1: What?
2: 3FM.
1: What?

0: Sharp bij 3FM en Ella Langley daarvoor in Houston, Texas. Ik hoop dat je lekker rustig wakker wordt op deze zondag. Dat je lekker rustig aandoet. Sowieso heb je de juiste zender uitgekozen. Want Man at Work komt eraan zo meteen. Ook Doja Cat en nog veel meer.
1: Zometeen op 3FM. Meer Ramon. Met onder andere...

0: deals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
1: Koekoek.
2: Telulu.
1: Gek.
0: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS Credit Card en Google Pay.
1: 3FM. Een hele goede morgen, de allermeeste muziek. Op je zondag krijg je hier bij 3FM Man at Work, Temper City Show. Eerst het nieuws van 11 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie. Dus het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand opgepakt. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Bij een tankstation langs de A58 tussen Breda en Etten-Leur is gisteravond een automobilist op de pomp geknald. Iemand die stond te tanken kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de macht over het stuur verloor was dronken. Hij ging er vandoor, maar een agent kon hem oppakken. Het weer. Vandaag komt er warme lucht vanuit het zuiden het land binnen. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Suzanne. Dan 3FM verkeer van de ANWB met 1 file op dit moment van 10 minuten. Op de A1 Hengelo-Apeldoorn voor Battum heb je 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. 3FM.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack. Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
3: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Gelukt. Heb je hem al betaald?
3: Wat bedoel je?
4: Mijn betaalverzoek.
3: Zo, dat doe je snel.
4: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: September is iedere dag jouw kans op tickets.
7: September is 3FM ticketmaand.
6: Vandaag jouw kans op tickets voor
7: Rondé.
6: 3FM Maand. Ramon Verkoeien.
8: Hele goedemorgen. Ja, lekker de hele dag rondlopen in je joggingsbroek, want het is zondag. En de radio op 3FM natuurlijk voor de beste muziek. Met Man at Work zometeen. En eerst Temper City, Self-Aware.

oude onderbroek van je ex. Dat je er af en toe aan ruikt als je onzeker bent. Ik noem maar wat, hè. Nou, Doodjaket heeft ook iets opvallends dat altijd in een handtas zit. Dat is namelijk een klein speelgoedkatje. Dat was een tip van een therapeut. Want dat kleine katje helpt Doodjaket om haar jeugd bij zich te draaien. Een soort reminder aan de tijd toen Doodjaket nog een kitten was. Ja, kijk, ik vind mezelf af en toe raar, maar ik vind mezelf nu compleet normaal. Dat zul je er hebben. Doodjaket. Kiss Me More bij 3FM.

0: 3FM Ticketmaand. Luister iedere dag naar 3FM en maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
1: Vanuit gefeliciteerd, jij gaat naar kloot!
2: Yes! 3FM Ticketmaand.
0: Check 3FM.nl.

kans op tickets voor de allerbeste concerten. Vandaag te winnen, kaartjes voor Rondé in Tivoli-Vredenburg. Als je de 3FM-ticketalarm hoort, dan moet je meteen een bericht sturen naar de NPO Luister-app. Ja, je mag ook vast een tekstberichtje sturen, maar ik zou er niet te lang mee wachten, want de ticketalarm is dichterbij dan je denkt. Misschien ga je binnen.

meeste muziek in je weekend. Red Hot Chili Peppers, Tell Me Baby. Hoi, komt dit appje binnen? Dat stuurt Leon via de NPO Luister-app. En Sascha stuurt, is dit de manier om te appen voor het ticketalarm? Nou, september is 3FM ticketmaand. Dat betekent de hele maand

0: wat nummer dan weer mee gaat nemen. Dat wordt spannend. Waar hangt het van af?
1: Wie er kan.
0: Wie er kan, heel goed. Dat heb je ook praktisch bekeken. Heel goed. Ja. Heel veel plezier daar.
1: Dankjewel.
0: De hele maand september is 3FM Ticketmaand. Vandaag win je tickets voor Rondé wanneer je

0: echte zondagtrek. Sam Fender, Olivia Dean, Ray.
1: 3FM.
0: Lekker.
2: Ramon Verkoeien.
0: Ja, in Nederland staan de pleinen van middelbare scholen tegenwoordig helemaal vol met fatbikes. Maar in Engeland hebben ze last van een heel ander schoolpleinfenomeen. Kids met Bluetooth speakers. Ja, je moet je voorstellen dat iedereen al zijn eigen speaker bij zich heeft en dan proberen de een of de andere te overtreffen met de beste dancehack op dit moment. Ja, dit is het verhaal van de Engelse DJ Silva Bumpa. Hij zegt, volgens hem ontstaat de liefde voor dancemuziek in Engeland gewoon op een schoolplein. En deze komt er vaak voorbij. Silva Bumpa.

Closer, daarvoor nog Silva Bampa, Antonight. Jeetje, wat een goede muziek vandaag voor 3FM. Hele dag de meeste muziek natuurlijk. En zometeen doen we het weer lekker relaxed, lekker rustig aan. Dan win je namelijk een zak kroepoek naar keuze in de sloomste mens. Is weer een belangrijk persoon dat het nieuws vertraagt en aan jou de vraag wie. Dat zometeen is Lola Young. Dit is Messi.

0: ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1+1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
1: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: 3FM.
4: Hele goede muziek. Calvin Harris komt eraan. Ellie Goulding. Gorillaz ook zometeen. En Martin Garrix en Ed Sheeran. Eerst het nieuws om 12 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende reden van de weg en stortte in een ravijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat aan kop in de peilingen. De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. De meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel Suzanne. Dan 3FM Verkeer van de ANWB met 1 file die echt opvalt vandaag. Op de A1 Hengelo Apeldoorn heb je voor Batman 20 minuten. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht en dat duurt nog tot 6 uur vanavond.
3: 3FM.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals alle Joma-salades 1+1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
9: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: September is iedere dag jouw kans op tickets.
13: September is 3FM Ticketmaand.
3: Vandaag jouw kans op tickets voor
13: Rondé.
3: 3FM. Ramon Verkoeien.
4: Hele goede middag. Ja, dit is de plek waar je in het weekend niet wordt lastiggevallen met veel bla bla. Je krijgt vooral veel la la. Martin Garrix, Ed Sheeran zometeen. En eerst Imagine Dragons.

Vanavond is hij in Groningen. Martin Garrix tijdens Hullabaloo, headliner. Het is zondag, dit is 3FM. Het is weer een lekkere, volle sportdag vandaag. Om 3:00 de Grand Prix van Italië met Max Verstappen vanaf de zesde plek. Wordt ook getennist tijdens de US Open en gefietst tijdens de Vuelta. En verder ook nog voetbal in de Eredivisie.

0: The Weeknd, Daft Punk bij 3FM Starboy en Calvin Harris daarvoor naar Ellie Goulding.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ah, je kan eigenlijk best wel goed zingen. Zou je iets mee moeten doen? Dat zei een studiegenoot van de Nederlandse Jim Gardner een paar jaar geleden. En die opmerking was een startschot van een nieuwe carrière, want Jim verhuisde naar Berlijn, begon daar muziek te maken, werkte met Martin Garrix, met Hardwell. Maar 2026 is het jaar waarin zijn solo carrière echt gelanceerd wordt. Hij scoorde zijn allereerste 3FM meegeet, geeft in november een uitverkochte show in Tivoli-Vredenburg en komt met een eigen EP. En nu is er ook nog zijn eerste duet, samen met de Engelse Persia Holder.

0: 3FM Tovalo, Stay High. Jim Gardner daarvoor nieuwe muziek met Percy Holder en I Do It Again. Zometeen hoor je Coldplay, We Pray. En ook Alex Warren komt eraan en Passenger. Maar eerst...
1: De slowste mens.
0: Ja, het weekend en vooral die zondag. Hè. Dan doen we het toch zo rustig aan. Vooruit te branden. En spelen we ook bij 3FM de slowste mens. Waarin weer een belangrijk persoon uit het nieuws is vertraagd. En aan jou de vraag, ja, wie hoor je dan vertraagd? Als je het weet, moet je meteen het antwoord sturen naar de NPO Luister-app. Dan win je namelijk de lekkerste weekendsnack. Een zak kroephoek naar keuze. Kan altijd open, hè? Zo, als het 9 uur 's ochtends is geweest, kan in je principe al open. We hebben alle smaken liggen, je mag ze uitkiezen. En dan moet je wel eerst verraden wie je vertraagd hoort. Let heel goed op, pak de NPO Luister-app erbij en stuur daar het antwoord naartoe. Wie hoor je hier vertraagd?
2: Ik kan me nog steeds niet voorstellen als ik nu kijk naar de maand 8 geleden... waarin ik de beslissing nam om het hele traject in te gaan... en naar hoe ik nu ben.
0: Wie hoor je hier?
2: Ja, het is... Ja, maar dat zien mensen ook. Dat valt iedereen op. Maar het is wel zo dat ik me voor het eerst mooi vind.
1: De slomste man.
0: Hij vindt zichzelf voor het eerst mooi. Wie hoorde je vertraagd? Als je het antwoord weet, stuur het meteen door naar

0: weekend Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray en Alex Warner voor Passenger. Energy 52 komt eraan zometeen. Hey, dat is even lekker ouderwets beuken. En ook Kensington zometeen met Sorry.
1: De slowste mens.
0: But first things first. Het is tijd voor de grande finale van de slowste mens. The original, even voor de duidelijkheid. Is daarna vaak geïmiteerd op tv. Dit is het origineel. De grote vraag is, we hebben iemand vertraagd uit het nieuws. Aan jou de vraag, wie hoor je hier vertraagd?
2: Als ik nu kijk naar de maand van 8 geleden... waarin ik de beslissing nam om dat hele traject in te gaan... en naar hoe ik nu ben... ja, dat is... ja, maar dat zien mensen ook.
1: De slomste mens.
0: Dat zien mensen ook, hè, Juri?
3: Hey, goedemiddag, Ramon.
0: Goedemiddag uit Middelburg helemaal.
3: Yes.
0: Wat zijn de plannen voor deze zondag?
3: Helemaal niks. Lekker de hangband in duiken, een boekje erbij, niks meer aan doen.
0: Oh, je bent een lezer?
3: Ja, op z'n tijd.
0: Op z'n tijd. Wat ben je op dit moment aan het lezen?
3: Nog niks. Ik duik zo even de boekenkast in.
0: Maar dan ga je gewoon lekker. Je hebt zoveel boeken thuis dat je een beetje gaat uitzoeken.
3: Ja, eigenlijk wel.
0: Ik heb het dus dat ik heel vaak boeken koop en denk, oh, dan ga ik lekker lezen. Maar eigenlijk alleen op vakantie, dan gaan die boeken mee en dan ga ik ze lezen. Maar de rest van het jaar lijkt wel alsof ik er geen tijd of geen zin in heb. Raar is dat, hè?
3: Ja, maar toch, ik denk wel met de herfst, zeg maar, komt er vaker wat verandering in. En als je een beetje tijd kan maken op vrijmiddag.
0: Ja, slim.
3: Gaan doen.
0: Je bent nu al een inspirator, Juri.
3: Dank je.
0: En ondertussen zit je in de grande finale van de Slomste Mens. Wie denk je dat er vertraagd is vandaag?
3: Ja, ik denk toch echt dat dat Gordon is.
0: De one and only kan er maar één zijn. Laten we luisteren of dat een goede antwoord is.
2: Als ik nu kijk naar de maand van 8 geleden... waarin ik de beslissing nam om dit hele traject in te gaan... en naar hoe ik nu ben... ja, dat is... ja, maar dat zien mensen ook.
0: Ja, Juri, dat is het goede antwoord. Gordon!
3: Kijk,
0: hij komt volgende maand daarover gesproken met zijn eigen boek.
3: Nou,
0: ja, ga je hem lezen? Komt hij in jouw kast terecht?
3: Ik denk dat ik die even mij te scherp vind.
0: Het is heel interessant over zijn verhaal, zijn training, voedingsschema. Dus als je van yoghurt houdt, dan wordt het een fantastisch boek, denk ik.
3: Ja, dan wel.
0: Okay. Hey, het levert je op een zak groepboek naar keuze. Naturel, cassave, Bali, Java, Jakarta of saté. Welke wil je hebben?
3: Ja, daar baal ik niet van, dus ik ga voor Bali.
0: Bali, lekker. Die komt je kant op.
3: Ja, lekker.
0: Geniet lekker van je hangmat en van je boeken en van je weekend, hè?

0: Nou, normaal win je er eentje op vrijdag in de ochtendshow bij Wijnand en Jamie. Maar speciale actie, deze week maak je elke dag kans op een airfryer. Dus stuur nu alvast het woord airfryer naar de NPO Luister-app. En misschien word je morgenochtend teruggebeld en heb je er eentje. Dankzij de ochtendshow Wijnand en Jamie. Vanaf morgen 6 uur bij 3FM.
1: Come on! Meer Nederlands talent ontdekken.

0: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
1: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Krookie Chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeel.

0: ongelooflijk fijne zondag gewenst.
1: Een zonnige zondag.
0: Wij waren Mark en Mai. Tot volgende week.
1: Nee. We zijn er.
0: Oh, we zijn net begonnen.
1: De aankomende 3 uur.
0: Ik heb het draaiboek achterstevoren gelezen. Sorry. Ik denk, begin even bij het einde. We gaan naar het nieuws van. Hoe laat zijn je?
1: 1 uur.
0: 1 uur, heb ik de goeie.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, is afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vuldoel is nu 80%. Minister van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïense president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen, zolang de besprekingen gaande zijn. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen is weggereden. De politie is naar hem op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen en beschietingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
5: Koekoe.
6: De Lulu.
5: Gek.
4: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
7: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
8: Gelukt. Heb je hem al betaald?
7: Wat bedoel je?
8: Mijn betaalverzoek.
7: Zo, dat doe je snel.
8: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
10: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: September is iedere dag jouw kans op tickets.
13: September is 3FM Ticketmaand.
12: Vandaag jouw kans op tickets voor
13: Rondé.
12: 3FM.
13: BNN Vara.
12: Mark en Mai.
0: Het wordt een extra serieuze uitzending, want ik heb een vissershoedje opgezet.
1: Een vissershoedje?
0: Een vissershoedje heb ik opgezet.
1: Net als Matthijs van Nieuwkerk met zijn bucket hat.
0: Daar heb ik er nooit van gehoord. Ik weet niet wat je bedoelt. Danny Swims komt eraan met Mr. Know-it-all, ook loser van Tame Impala. Dit is Stromae en Alors.

0: Vind je mij een bedweter? Als ik dat nu zo hoor, Mr. Know-it-all, moet ik het toch even open aan je vragen. Ben ik wel eens een bedweter?
1: Nee, maar je bent wel een onbewuste mansplainer.
0: Een onbewuste?
1: Ja, je kan zo subtiel een beetje tussen neus en lippen door dan toch even zeggen, oh, maar dat moet dan zo. En je hebt wel van die maniertjes van, het moet wel soms op de manier Mark van der Molen, zeg maar.
0: Oh?
1: Oh?
0: Heb je daar een specifiek voorbeeld van?
1: Ja. Nou ja, nee, als we al bijvoorbeeld uit lunchen gaan, dan heb je al, dan bestel jij iets en dan jij bent zo'n irritante Amerikaan, zeg maar. Die wil dan eigenlijk dan wel het broodje zo gesneden. Hij mag niet te doorbakken zijn. Weet je, dat soort shit komt er allemaal bij jou bij.
0: Nou, sterker nog,
1: het is wel ingewikkeld.
0: Ik zal je vertellen dat ik net weer heel mijn eigen broodje heb geopereerd, want ik was hier bij de kantine en toen hadden ze een lekker broodje zalm. Maar daar zat weer veel te veel roomkaas op. Daar hadden ze allemaal kappertjes op gedaan.
1: Lekker, man.
0: Dus ik ging ook inderdaad naar die man toe. Ik zeg, zou je voor mij gewoon een kaal broodje met zalm en misschien hooguit een augurkje? Ja, ze liggen daar, dan haal je het zelf maar af. En toen dacht ik, nou ja, dan doet dat. Maar inderdaad, ik ben een vervelende jongen af en toe.
1: Nou, maar ik vind wel,
0: als ik onbewust aan het mansplainen ben, dan is het ook omdat ik aanvoel dat iemand hulp nodig heeft mij.
1: Ja, maar dat is dus het probleem met mansplainers. Zij hebben het gevoel dat iedereen altijd hulp nodig hebben of heeft, zeg maar.
0: Danny Swims, Mr. Know-it-all, de Gordon Stromae en Alore Ondans. Dit is 3FM, waar we zo meteen Baby Rexha en Fetus hebben met New Religion. Ook Taylor Swift en Open Light. Maar dit is helaas een van de weinige festivals waar we niet met 3FM op locatie zijn. Dat is namelijk ook net wat aan de te dure kant. Dat is namelijk het Coachella Festival. Dat is volgens mij ieder jaar rond april in Amerika.
1: En de headliners zijn echt van die A-sterren. Hè? Vorig jaar was het bijvoorbeeld Sabrina Carpenter, Justin Bieber en Carol G, dat waren dus de grote sterren die de avond mochten afsluiten. Maar nu gaan de geruchten voor 2027 al. En de namen Dua Lipa, Fred Again en Tame Impala die circuleren dus momenteel rond. Nou ja, als het aan mij ligt, zou dit echt een festival zijn waar ik bij wil zijn.
0: Ik heb Tame Impala een keer gezien op Coachella in 2019.

0: Luna en Russo voorbestemd. Jij bent voorbestemd om de hele dag 3FM aan te hebben.
1: Nou,
0: heerlijk, als je dus mensen zou kunnen manipuleren. Daar ben ik altijd zo jaloers op als ik van die tv-dominatie. En dat dan iedereen uit hun handen eet en alles doet. Ik wil zeggen, hey, weet je wat jij gaat doen vandaag? Jij gaat voor mij pizza bestellen. Want ik heb daar zin in tijdens de Formule 1 race vanmiddag. En dat dan iemand dat voor je doet.
1: Dat is gewoon een secte, hoor.
0: Zou ik een goede secteleider zijn? Nee, ik denk het dus wel. Ik heb zeg maar net een beetje zo'n net iets... Ik heb zeg maar net een beetje een anders dan gemiddeld uiterlijk. Dat mensen nog kunnen denken van ja, hij is niet per se knap. Maar hij is gewoon wel...

0: Luna en Russo voorbestemd. Jij bent voorbestemd om de hele dag 3FM aan te hebben.
1: Nou,
0: heerlijk, als je dus mensen zou kunnen manipuleren. Daar ben ik altijd zo jaloers op als er van die tv-dominatie. En dat dan iedereen uit hun handen eet en alles doet. Dat die jongen zeggen, hey, weet je wat jij gaat doen vandaag? Jij gaat voor mij pizza bestellen. Want ik heb daar zin in tijdens de Formule 1 race vanmiddag. En dat dan iemand dat voor je doet.
1: Dat is gewoon een secte, hoor.
0: Zou ik een goede secteleider zijn? Nee, ik denk het dus wel. Ik heb zeg maar net een beetje zo'n net iets... Ik heb zeg maar net een beetje een anders dan gemiddeld uiterlijk. Dat mensen nog kunnen denken van ja, hij is niet per se knap. Maar hij is gewoon wel apart. En dan ga ik een jurk dragen. En dan...
1: Nee, dat kan je echt niet.
0: Jij kan
1: al niemand, zeg maar, jij vindt feedback geven al heel ingewikkeld. Laat staan dat je dat over 50 mensen moet doen.
0: Zeg, jongens, even jullie alle 50, want ik heb geen zin om met jullie allemaal individueel te zitten. Maar het is helemaal knudden dat ik dat zo zeg. Ik zou een goede secteleider zijn.
1: Nee, dat denk ik echt niet. Nee. Maar, droom verder zou ik zeggen.
0: Ik voel me beledigd dat ik geen goede secteleider zou zijn. Zometeen Baby Rexha en Faithless. Dat ik naar huis ga. Mai was zo gemeen vandaag. Ze zegt dus dat ik geen goede secteleider kan zijn. Nou schat, kom maar even hier. Ik troost je wel even. Ik zeg, hoef je dit alweer. Ik vind jou wel een hele goede secteleider. Hoor, nou dankjewel schat.
1: Steek die maar in je zak.
0: Dankjewel schat. Je bent mijn eerste lid. Zometeen Baby Rexha en Faithless. Eerst is hier, dit vind ik wel grappig. Zo toegankelijk als dat Bastille is, zo ontoegankelijk is de serie waar het personage Laura Palmer in zit, want dat is het liedje wat we gaan draaien, Laura Palmer. En dat is van de serie Twin Peaks. En Laura Palmer, die gaat in de eerste aflevering, gaat ze ook meteen dood. Dat is het hele mysterie rondom die serie. Het is een serie uit 1990. En het is een hele oude serie, totaal niet toegankelijk. Hele rare plot twist en rare sci-fi dingen. Maar in Nederland helaas alleen maar te zien bij Sky Showtime. Nou, volgens mij is er niemand in Nederland...
1: Ik ken niemand die dat heeft.
0: Heb je ooit één iemand horen zeggen van, hey, weet je welke serie jij moet kijken? Bla, bla, bla, op Sky Showtime. Volgens mij zit het nog wel bij een aantal van die Ziggo abonnementen in, dus zou je het daar kunnen kijken. En ik weet nog, afgelopen december, twee van de mooiste dagen in mijn leven, want ik vind het dus een geweldige serie. Het is echt zo'n herfstserie. In een klein dorpje in Amerika, met oranje bomen en grote twists overal. De bioscoop in Rotterdam, een bioscoop, die had 2 dagen op rij een marathon van seizoen 1 en 2. Dus ik heb toen 2 dagen op rij 8 uur per dag in de bioscoop gezeten. En ze hebben aangekondigd vandaag, toevallig vanochtend, dat ze binnenkort seizoen 3 marathon gaan doen in de bioscoop.
1: Nee!
0: Dus als ik binnenkort, dat is in het weekend. Dus als ik binnenkort een weekend vrij heb, je denkt wat een random weekend om vrij te hebben, dan is het waarschijnlijk omdat ze seizoen 3 van

0: Rexha en Faithless, New Religion. Zometeen Taylor Swift.
1: Ja, zij wilden dus met Travis Kelce hun bruiloft intiem houden. Dus werden 1000 mensen uitgenodigd.
0: Ja, dat is knus.
1: Knus, hè? Knus.
0: Travis zegt dat de avond zo magisch was dat hij nooit wilde dat hij eindigde. Je hoort Taylor Swift zometeen naar Tony.

0: ontdek je nog. De band Grote Komeet is de muzikale bromance tussen GoToGym en Jacob Dubbel. Ze maken neder-indie met flink wat LCD Sound System invloeden. En eerlijk, zoiets hoor je bijna nergens in ons kleine kikkerlandje. Daarom denk ik, je hoort het bij mij dus voor het eerst, dat Grote Komeet zomaar eens de grote belofte kan worden.
1: De grote belofte.
0: De grote komeet, de grote belofte. Eind deze maand verschijnt hun eerste album en ik heb daar echt ongelooflijk veel zin in. Want met Cherokee hebben zij mij in ieder geval al helemaal overtuigd. En ik hoop jou ook. Dit is Grote Komeet met Cherokee.

0: opportunistisch de VVD altijd is, dat ze dat niet hebben gebruikt, deze track, voor een soort vergadering ding, weet je wel, dat dan de lijsttrekker naar voren komt.
1: Ja.
0: Dat ze dan zo, dames en heren, applaus, en dat je dan bam bam Dylan, bam bam bam bam Dylan, bam bam.
1: Nou, ik denk dat dit nu wel een idee is voor ze, als ze nu luisteren. Dat ze denken, hey, ja. Mark van der Molen, dat is een goed idee.
0: En dat ze dan net zo ongelooflijk aandachtstrekkerig gaan dansen als toen op Taylor Swift, weet je nog?
1: Oh nee, och, hou op met mij.
0: Godverdorie.
1: Dat was wel cringe.
0: Het god.
1: Het maakt er wel mens, maar het was wel cringe. Het
0: maakt er mens. Wat voor mens. Nou goed, oké. Hugel hoorde je. En bam, bam, Dylan, bam, bam. Zometeen hoor je nog Lil Nas X en Old Town Road. Ook maak je zometeen kans op het Mark en Michael Koen kleedje.
1: Ja.
0: En ik moet zeggen, ik ben ook weer helemaal... mijn vriendin heeft dus mijn kleedje gejat.
1: Oh jee.
0: Wij hebben een nieuw huis. We zijn verhuisd. En zij vindt dus de oude klederen, de kleedjes die we hadden op de bank, die vindt ze dus niet meer staan bij het kleurenpalet van de woonkamer.
1: Oh ja.
0: En ik heb gezegd, ja, sorry, maar dan, ja, oké.
1: Okay. Dus nu wil je een knalgroene van ons?
0: Nou, knalgroene van ons, maar ik heb dus een kleedje gekocht.
1: Ja.
0: Dus een hele mooie, precies in de kleur van de muur. Toen zei ik tegen haar, zal ik twee halen? Nee, één is goed. Ik zeg maar, die is dan voor mij, hè?
1: Nee,
0: dat vind ik niet nodig. Eentje is goed. Ik hoef niet onder een kleedje. En nu zit ze iedere avond onder dat kleedje. En moet ik worstelen om in ieder geval mijn grote tenen eronder te krijgen. Ik vind dat zo erg. Het is zo stom.
1: Maar zijn jullie dan ook eens, stel dat als jullie dus samen slapen, dat jullie allebei je eigen deken hebben?
0: Oh, dat zou geweldig zijn, maar dat hebben we niet.
1: Nee?
0: Dat zou ik geweldig vinden.
1: Want we hebben dus altijd een discussie met mijn vriend en ik, dat dat doe ik 's nachts, dat doe ik dus echt niet bewust, maar ik rol mezelf in als een soort van burrito 's nachts. Dan trek je deken, ja, maar dan trek je net even iets door,
0: ja,
1: waardoor je zo'n deegrol bent, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar dat vindt hij dus scheid irritant.
0: Maar dat kan je dus niet meer terughalen. Want dan zit het zo strak om je heen. Ja. Dat is niet te doen. Ja, nou ja, dat is ook een beetje hoe mijn vriendin is inderdaad. Ze zal het weer worstelen.
1: Volgens mij zijn worstelen. Er echt stellen namelijk die dus, dus regelmatig in dit soort dilemma's zitten. En dan uiteindelijk ervoor kiezen om
0: twee dekbedden
1: dan te gaan kopen.
0: Maar moet je dan ook niet gewoon een stap verder gaan en twee aparte bedden hebben?
1: Twee aparte bedden. Dus niet zeg maar één zo'n gleufje ertussen, maar gewoon twee losse tweepersoonsbedden, zeg maar.
0: Of dat je gewoon je eigen kamer hebt.
1: Zo.
0: Ik word steeds extremer. Schat, ik heb iets bedacht. Ik slaap op zolder.
1: Lekker. Ja. Lekker warm.
0: Lekker warm.
1: Onder je eigen kleedje.
0: Heerlijk. Computer erbij. Let's go. Ik zie je morgen wel weer, schat.

0: Lil Nas X en Old Town Road. Maar ik heb iets unieks gedaan.
1: Wat?
0: Ik heb gebeld naar de baas van de ster. Je weet wel, dat is het instituut wat de reclames regelt bij de NPO. Want er zijn nooit genoeg bestuurslagen. Ik had er eentje bij. Ik heb gebeld met de directeur van de ster.
1: Ja.
0: En ik zeg, hoi, kunnen we vandaag misschien even een hele rit aan reclames schrappen? Want we zijn klaar met B-cel. We zijn klaar met de ethos. We zijn klaar met de kruidvat. We zijn klaar met de smint. We zijn klaar met politieke partijen. Ik zeg, want ik wil namelijk heel graag voor het ultieme zondagsgevoel, zeker nu met het zonnetje buiten, dat je, wat of je auto nou cool of niet cool is, dat je een klein beetje zo met het elleboogje eruit hangt en dat je denkt, ja, dit is het leven. Zou ik heel graag de volle versie willen draaien van bijna 7 minuten van The Strangest Thing van The War on Drugs. En toen zei die Mark, jongen, ik ga dit fixen, ik bel nu Loekie de Leeuw en we gaan dit doen. En zo geschieden.

0: Mooi.
1: Voor het ultieme zondaggevoel, de War on Drugs, the Strangest Thing. Heerlijk. Zo meteen na het nieuws, jouw kans op een 3FM Mark en Mai
0: cocoonkleedje.
1: Voor warm en koud weer.

0: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Mama!
5: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat!
5: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Mama!
7: Kijk nou, je zit naast papa.
5: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
8: 3FM.
9: Jonas Blue en Edge of Desire. En ook Major Lazer met Light It Up. Hoor je na het nieuws van 2 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar de man regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen.
11: 3FM.
12: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
13: De energietransitie is onmogelijk.
14: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
15: September is iedere dag jouw kans op tickets.
16: September is 3FM ticketmaand.
15: Vandaag jouw kans op tickets voor
16: Rondé.
15: 3FM.
16: BNN Para.
15: Mark en Mai.
9: Niet alleen kans op tickets voor Rondé, maar ook kans op een Mark en Mai cocoonkleedje. Voor de herfst die eraan komt natuurlijk. Hè. Blackstreet No Diggity komt eraan. Eerst Jonas Blue, Edge of Desire.
17: Dit is weer voorbij, die mooie zomer.

0: is 3FM Ticket Maand. Luister iedere dag naar 3FM en maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
1: Vanuit gefeliciteerd, jij gaat naar

0: een eerbetoon aan een vriend van mij van de middelbare school die echt het allerbeste was in joints draaien.
1: En dat was?
0: Dat was Onne.
1: Onne.
0: Dat is dezelfde Onne
1: met
0: waar,
1: de hanekam
0: waar ik het vorige week over had. Die altijd een hanekam. Soms heb je van die mensen van de basisschool zo dat je echt denkt van, waar zouden die nu zijn? En vaak is de optie of ze zijn echt super succesvol binnen een hoge keten in een bedrijf. Ja. Of ze liggen ergens met een spuit.
1: En je hebt nooit meer, want we hebben er zeg maar vorige week over gehad. Je hebt het ook niet zeg maar in je DM, op je Instagram of je TikTok een berichtje gekregen van,
0: dit is
1: ik ben Onne, ik heb je gehoord.
0: Dit is zo'n gast waarvan ik zeker weet, die heeft nul social media. Je hebt van die mensen van vroeger dat je gewoon weet van, oh, die zijn echt onvindbaar online.
1: Maar goed, hij kan wel gewoon jouw mailadres vinden.
0: Ja, dat kan. Dat kan. Maar het grappige is, ik ken dus ook helemaal niemand die nog meer in contact met deze gozer is. Dus ik heb ook geen idee. Ik kan ook niet via andere mensen contact met hem vinden.
1: En waar woonde hij ook alweer?
0: Waddinxveen.
1: Ja. Onne uit Waddinxveen.
0: Zal ik gewoon iedere week een plaat opdragen aan Onne? De man met de hanekam, de man die ouders had, die exact clones waren van Ozzy en Sharon Osbourne. En deze is dan dus ook voor hem Leiden de Major Lazer, omdat hij heel erg goed joints kon rollen als enige in onze omgeving.
1: Onne, deze is voor jou.
0: Zeer imposant vonden we dat.
1: Oké. En van Onne wil ik graag naar role model, over rolmodellen gesproken. Want als je jezelf role model noemt, leg je natuurlijk de lat behoorlijk hoog.
0: Behoorlijk.
1: Gelukkig had Tucker Pillsbury, dat is namelijk zijn echte naam, zelf ook een goed voorbeeld, een rolmodel. Dat is namelijk Mac Miller. Toen hij in 2017 wilde stoppen met muziek maken, was Mac Miller juist degene die zei, ho, stop.
0: Stop.
1: Je moet door blijven gaan, jij hebt gewoon talent. Dus rolmodel had een rolmodel.
0: Rolmodel had een rolmodel. Dat is een liedje. Dat was Mac Miller.
1: Dat was Mac Miller.
0: Kijk, mooi.
1: Volg je hem nog?
0: Ik volg hem zeker nog. Ja.

0: ligt. Of dat er nog iets van een houtvuurtje aan het snipperen is.
1: En zo, douw.
0: Maar dat je een beetje denkt van, nou, het is een beetje fris. Dan kan je het cocoonkleedje natuurlijk ook gebruiken. Of, in het ergste geval, je kat gaat erop liggen. Dat is ook gewoon goed. Een lekker cocoonkleedje voor je kat.
1: Ja, lijkt wel echt lang zitten dan. Dat krijg je moeilijk af.
0: Ja, dat is
1: liever
0: waar.
1: Niet.
0: Het cocoonkleedje is te winnen met het volgende, de Kinoquiz. Ik heb een fragment voor je van een film. Maar dan zoals die in Duitsland in de bioscoop is verschenen. Want in Duitsland is lezen blijkbaar nog steeds heel moeilijk. En,
1: of je best doen.
0: Ja, daar is het,
1: of Engels te begrijpen. Alles wordt daar nagesynchroniseerd. Ja. Alles, elke poep of scheet.
0: Ja, zelfs inderdaad poep und scheiße. Wordt allemaal, ja. Alleen, volgens mij is er wel een reden dat het ook te maken heeft met dat iets met de woorden of de letters of zo van het Duitse alfabet.
1: Ja, is daar dat zit, een reden,
0: daar
1: ja?
0: zit iets. Ja, wacht even.
1: Is het gewoon niet zo dat het moet of zo, omdat mensen het niet kunnen volgen?
0: Nee, er is een reden waarom dit. Niet alleen maar omdat ze. Nou, het maakt het niet uit. Ik zoek het nog wel even op. Ik kom hier zo meteen op terug, dames en heren. Ik heb een fragment voor je van een film. Maar welke film is het? Het is een klassieker dit keer.
1: Mm.
0: Dus ik denk, je hebt hem waarschijnlijk wel gezien.
1: Maar heeft iedereen hem gezien?
0: Dat weet ik niet zo goed. Ik weet niet zo goed of als je nu 16 bent of je deze hebt gezien. Of hem überhaupt ook mag kijken. Maar dit is wel zo'n film die vroeger, zeg maar tot een paar jaar geleden, wel bijna maandelijks op televisie was. Wat? Welke film is dit in het Duits?
2: Wie fühlt zich fase 3 überhaupt aan?
3: Kannst du das übernehmen?
2: Wie warme Apfelkuchen.
3: Ja?
2: Ja.
3: Apfelkuchen, hè? Van McDonald's oder selbstgebacken?
0: En welke film hoor je daar in het Duits? Stuur het door naar de NPO Luister app. Dat is de app van de NPO waar je kan luisteren. Berichtje sturen, even het goede antwoord. Krijg je de markt bij cocoonkleedje. Kan je jezelf er helemaal in wikkelen.

0: Ja, we hebben een prachtige nieuwe prijs. Het Mark & My cocoonkleedje. Want als er thuis namelijk de kaarsjes aangaan. Als de gezelligheid het huis betreedt. Als de herfstbladeren oranje worden. En er een serie op wordt gezet. Dan dopen wij de woonkamer om tot Cocoon Saloon. En ik heb dat inmiddels zelf zo weten te influencen. Dat Mai en haar vriend Daan dat inmiddels ook gebruiken, die term.
1: Gewoon, wij zeggen ook altijd welkom in onze cocoon saloon.
0: Exact. Ja. Maar dat kan natuurlijk ook in de zomer. Want een cocoonkleedje is ook lekker als je om 22:00 s'avonds nog lekker buiten zit.
1: 100%.
0: Dat er nog wat op de grill.

0: Roll Back the River. Lukt niet altijd.
1: Dat is James, wel moeilijk hoor.
0: Het is lastig. Toch? James Bay.
2: Hi, hi.
0: Jij was lekker aan het opruimen, je hebt een lekkere zondag.
2: Dat klopt helemaal.
1: Maar wat,
2: en ja, jullie natuurlijk
1: wat,
2: op.
1: Nou, kijk eens aan, wat kijk, een antwoord. Maar Jordi, wat ruim je op een zondag?
2: Nou, het hele huis. En dat was even nodig.
1: Ja, was het echt slecht? Was het rommelig?
2: Ja, nou, slecht stoffig.
1: Stoffig.
0: Oké, okay, ben je nog dingen tegengekomen dat je dacht, ah, dat ligt hier?
2: Nee, dat niet. Maar gewoon wel dat je op sommige plekken denkt, oh, hier ligt zoveel stof. Als ik nog langer wacht, dan heb ik een kerstboom.
1: Ja, en als je dan het juiste antwoord weet te raden, heb je ook een stoffig kleedje van ons.
2: Ongekend.
1: Ja.
0: Ja.
1: Je had net een fragment gehoord, Jordi. Neem me even mee in jouw gedachtenspinsel.
2: Het was iets heel herkenbaars. Namelijk de titel min of meer kwam erin voorbij in het Duits. Dus dat was wel de giveaway. Ik weet verder niet of ik er trots op moet zijn dat ik deze film zo goed ken.
0: Nou, ik vind het, je hebt zeg maar deel 2, deel 3 en deel 4 en deel 5 en deel 6 gekregen. Als je nu had gezegd, oh, dat is die ene quote uit American Pie 5... dan had ik gedacht, dat is een beetje sneu. Maar die allereerste is wel een klassieker. Laat het nog even horen, het fragment.
3: Wie fühlt zich fase 3 überhaupt aan?
4: Kannst du das übernehmen?
3: Wie warme Apfelkuchen.
4: Ja?
3: Ja.
4: Apfelkuchen, hè?
3: Aha. Van McDonald's oder selbstgebacken?
0: Nou, beste Jordi, ik zei het eigenlijk al voor. Het is American Pie natuurlijk.
2: Ja, American Pie, ja.
1: De eerste.
0: Like warm apple pie.
2: Exact.
1: Ja. Hoe vaak heb je die film gezien, Jordi?
0: Van de bijenkoffer van de...
2: Nou, eigenlijk deze denk ik misschien maar 1 of 2 keer. Ik heb die verdere delen misschien een stuk vaker gezien, erg genoeg.
0: Vaker gezien zelfs?
2: Ja.
0: Waar?
1: Grappig zeg.
0: Ik heb hier nog even het originele fragment, maar ik toch ook even willen horen dat de titel erin zit.
4: You want to take this one? Like warm apple pie.
1: Yeah?
4: Yeah.
1: Apple pie, huh?
4: Uh-huh.
1: McDonald's or homemade?
0: Juist hem. Jij krijgt een prachtig Mark Michael Koen kleedje, Jordi.
1: Yay!
0: Met wie ga je eronder zitten?
2: Met mijn zwangere vriendin.
1: Oeh.
0: Krap.

0: Tegenwoordig is het andersom, you can bell my ring. Snap je? Ja, hey. Mark is scherp vandaag.
1: Zeker.
0: Ja, die denkt, ik zit naar die webcam te kijken. Die jongen zit helemaal onderuit gezakt met zijn poot op tafel. Met een blik op oneindig. Maar ondertussen denk ik na over dingen. Het is niet meer ring my bell, maar bell my ring. Snap je?
1: Ik snap hem. Ik snap hem, Mark.
0: Ja, ja.
1: Hey, even iets anders.
0: Dames en heren, dan nu, tegen de verwachting in. Denk aan hetgene wat je verwachtte, wat je had verwacht op een zender als 3FM, maar dan het tegenovergestelde. Even iets anders.
1: Namelijk, ik ben dit weekend officieel een warrige moeder geworden.
0: Wat is een warrige moeder?
1: Nou, een warrige moeke eigenlijk. Zo'n tuttige moeke. Gewoon niet sexy, gewoon warrig.
0: Ik zag het wel aan je kleding.
1: Ja?
0: Nee, grapje.
1: Nou goed, ik ga het even uitleggen waarom. Afgelopen vrijdag had mijn zoon besloten dat hij wakker werd om 6:15.
0: Vroeger dan normaal?
1: Dat is vroeger dan normaal. En ik heb me ook laten verleiden door mijn telefoon om even te doomscrollen tot 12:00 s'avonds. Dus als dan de natuurlijke wekker gaat in de vorm van een kind die krijst in plaats van een haan om 5:45, is dat pittig. Dan kijk je elkaar aan als stel en denk je, hoe komen we deze dag door? Zo begon mijn dag.
0: Dat je dan dus eigenlijk liever nog het geluid van een haan hebt. Dat is wel
1: oprecht,
0: erg.
1: Dat je liever nog een haan hoort dan het gekrijs van je kind. Ja. I love him, maar het is soms pittig. Dus we kijken elkaar aan en we zeiden, ja, wat moeten we nu doen? Want de dag is nu extreem lang, want je hebt nu in één keer 2 uur extra, zeg maar, om dan de dag te moeten invullen. En wij besloten dan ook de keuze te maken om naar een kindercafé te gaan. Een kindercafé waar je lekker als ouder een kopje koffie kan drinken. En waarbij je kind kan besluiten om te spelen met andere kinderen.
0: Oh, leuk.
1: Of met autootjes. Allemaal leuk.
0: Hey, maar dat klinkt wel chill, toch?
1: Dat klinkt heel erg chill.
0: Zit er dan een hek ook omheen waar ze aan het spelen zijn? Dat je denkt, nou, dat zit wel goed.
1: Ja, ja, het is allemaal afgesloten.
0: Met prikkeldraad.
1: Met prikkeldraad,
0: ja. Blijf daar.
1: Nou goed, wij hadden dat dus besloten. En toen dacht ik, oké, ik moet me snel aankleden. Ik pak de eerste beste shirt van mijn stapel af. Ik trek het aan. Snel een spijkerbroek aan. En hats, we stappen dus de auto in richting Haarlem Centrum om daar dus naar zo'n kidscafé te gaan. Ja, dus op een gegeven moment waren we daar binnen. Ik trek mijn jas uit. Ik zie mijn zoon al lopen naar speelgoed. Ik denk, oh, ik moet hem even begeleiden, zodat hij ook genoeg speelgoed heeft. Dat hij geconcentreerd ergens op een plekje veilig kan spelen.
0: Nou, hebben ze een PlayStation 5 in zo'n...
1: Nee, nog niet.
0: Oké, dan ga ik
1: nog niet. Maar goed, hij was helemaal gepositioneerd. Dus ik dacht, oké, ik ga me nu ook weer terug positioneren. En wij vonden daar in de verte een bankje die vrij was. Want het was al behoorlijk druk om 9:00 's ochtends. Want alle ouders denken waarschijnlijk precies hetzelfde. Ja, ja. Als wij. Dus ik zit daar op het bankje en op een gegeven moment zegt Daan, mijn vriend, tegen mij, ja, jij moet nu wel echt even naar de wc. Dus ik zeg, waarom moet ik naar de wc dan? Ja, je moet wel echt even naar de wc. Dus ik voelde echt de zweet op mijn voorhoofd staan. Ik zeg, wat? Dus ik was aan het kijken. En toen zegt hij in één keer, ja, net iets te hard. Je shirt zit binnenste buiten.
0: Oh, wat
1: en
0: goed.
1: Ik liep dus 10 minuten lang met mijn shirt binnenste buiten, waar allemaal ouders ook naar mij zaten te kijken.
0: Met een labeltje eruit
1: aan de achterkant en aan de zijkant. En zij hebben waarschijnlijk allemaal gedacht, ah, die arme moeke. Die heeft het zwaar.
0: Ja.
1: Die heeft het zwaar. Die gaat straks koffie drinken met haar shirt binnenste buiten.
0: Maar weet je wat het wel is? Jij bent vaak zo hip dat als jij dit draagt, dan denk ik dat anderen nog gaan twijfelen van, ja, fuck, is dat een nieuw mode ding? Ik heb mijn shirt gewoon normaal aan. Oh, wat een flater. Ik doe hem snel binnenstebuiten. Dat zou best kunnen, natuurlijk.
1: Ja, dus drie...

0: Disciples, Discipelen. En daarvoor hoorde je Jozef en Maria. Dit is 3FM op de zondagmiddag. Zometeen Alex Warren, ook nog een fever dream. We hebben natuurlijk weer het ministerie van Zwoele Zaken.
1: Ja.
0: Want het is zondag vandaag. En Mai, wat was het doel ook alweer van het ministerie?
1: Ik heb elke week schotel ik een zwoele trek aan je voor. En ik kijk altijd een beetje in mijn archieven van, hè, wat voor dossiers heb ik allemaal liggen. En dan vind ik dan zo'n zwoele trek waarvan ik denk, hey, vandaag is dat echt perfect voor deze dag.
0: Om lekker in de zondag te blijven hangen.
1: En ik heb al een tipje.
0: Ja.
1: Het heeft te maken met mosterd.
0: Oh. Een Groningse artiest.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
8: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem.

0: nieuws van Barry komt er ook aan.
1: Eerst het nieuws van 3 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïense president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden 2 kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte. De serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de 3de keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de 2de manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. 3FM.

0: Fist. Bestel nu bij New
1: York Pizza. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: September is iedere dag jouw kans op tickets.
4: September is 3FM Ticketmaand.
3: Vandaag jouw kans op tickets voor
4: Rondé.
3: 3FM.
4: BNN Vara.
3: Mark en Mai.
5: Zometeen New Radicals, You Get What You Give. Shakira en Bunny Boy.
6: En dit zijn de mannen van Kings of Leon.

0: Ik heb geweldig nieuws, Mai.
1: Nou,
0: ik heb geweldig nieuws.
1: En dat is?
0: Je weet hoe fan ik ben van Die Die van Shakira en Burna Boy. Ik weet, het WK is al lang voorbij. Ik weet, het wordt ook echt wel weer kouder de komende dagen. Morgen nog even een mooie dag, maar de herfst komt eraan. Maar dan zou je zeggen, maar Mark, ben je wereldvreemd? Waarom zou je nog Shakira met Die Die de hele tijd draaien? Dat is het zo goed. En ik heb dus gevraagd aan onze muziekredacteur Menno Visser. Ik heb gezegd, hoe lang kunnen we nog deze plaat draaien? Hoe lang nog? En toen zei hij tegen mij, Mark, ik pak het appje er even bij. Hij zei, sowieso nog 1 tot 2 maanden staat heel hoog in streaminglijsten.
1: Wauw.
0: Nou, dat is...
1: Wat een geruststelling.
0: Nou, dan ben ik dus... Ik zeg toch, Menno, ik zeg dankjewel. Ik zeg, ik was even een klein beetje bang dat na 4 maanden...
1: Dat je afscheid moest nemen.
0: Dat het WK klaar is, dat de herfst eraan komt. Was ik even bang dat ik afscheid moest nemen van Die Die van Shakira en Burna Boy.
1: Voel je je nu?
0: Nou, mijn vriendin die werd al helemaal gek. Want ik zeg, schat, ik moet nu andere versies gaan vinden die ik dan maar kan draaien. Dus ik had een hardstyle versie gevonden van DJ X-Razor. Ik zeg, schat, ik moet Die Die in mijn leven blijven hebben. Want anders kan ik niet functioneren.
1: Dus nog geen bye-bye voor Die Die.
0: Nog geen bye-bye voor Die Die.
1: Goed om te weten.
0: Ja, en dat is grappig, want die tekst heb ik dus gisteren op het rug laten tatoeëren. Hoe wist je dat? Bijzonder gewoon. Heel bijzonder. Ach, wat ben ik toch blij, die Menno Visser. We hebben het ook altijd gewoon heel erg gerust te stellen in dit soort situaties.
1: Oh, love Menno.
0: Love Menno. Dankjewel, Menno. De komende 2 maanden. Nog steeds Shakira. Yes! Yes! Oh man, ik denk dat het enige wat me blijer kan maken is als Lewis Hamilton vanmiddag de Grand Prix van Monza wint. Of een Ferrari. Ja, ik moet het niet jinxen. Ik
1: moet niet jinxen.
0: Ja. Oké, nou, dan nu nieuwe muziek van Bia Badoubi. Want hoe ver ik ook...
1: Bia Badoubi.
0: Bia Badoubi. Ik vind Bia mooi klinken, dus ik zeg
1: Bia. Dus
0: Bia Badoubi. Waar zit die adem dan? Bia Badoubi. Ik vind haar echt geweldig, omdat zij... En het staat een beetje haaks op wat ik net zeg over Shakira. Maar zij maakt gewoon echt van die heerlijke cozy muziek, vind ik. Zij maakt cozy liedjes. En de cozy periode komt er weer aan. Ik wil een klein beetje de voorschot nemen. Haar nieuwe track Memories is echt zo ontzettend wederom cozy. Hoor dit.
1: Echt herfst dit.
0: Dit is, ja, maar ook in de zomer kan het cozy zijn. Want het is gewoon al 25 graden. Dit is een coziness. Dat kan ook gewoon lekker bij de barbecue. Memories van Bia Badoubi.

0: Rihanna.
1: Rihanna en Disturbia. En dan hoor ik je denken. Mark! Wanneer ga je het nou eens een keer hebben over belangrijke zaken? En dan specifiek. Welke kleur nagellak Rihanna altijd op haar teennagels doet? En waarom ze daar niet van afwijkt? Nooit en te nimmer!
0: Nou, vertel.
1: Nou ja, omdat je er zo om vraagt.

0: Rihanna.
1: Rihanna en Disturbia. En dan hoor ik je denken. Mark! Wanneer ga je het nou eens een keer hebben over belangrijke zaken? En dan specifiek. Welke kleur nagellak Rihanna altijd op haar teennagels doet. En waarom ze daar niet van afwijkt. Nooit en te nimmer.
0: Nou, vertel.
1: Nou ja, omdat je er zo om vraagt. Terwijl de handen van Rihanna dienen als een canvas voor kleur en nail art, Mai.

0: wanneer ga je het nou eens een keer hebben over belangrijke zaken? En dan specifiek... welke kleur nagellak Rihanna altijd op haar teennagels doet... en waarom ze daar niet van afwijkt. Nooit en te nimmer!
1: Nou, vertel.
0: Nou ja, omdat je er zo om vraagt. Terwijl de handen van Rihanna dienen als een canvas voor kleur en nail art maai... blijft de lak op haar teen altijd een neutrale melkwitte tint. We hebben haar pedicurekleur al meer dan 10 jaar geleden vastgelegd op wit... en ik denk dat ze daar hooguit 2 keer van is afgeweken. Al dus Rihanna's nail artist Kimmy Keys aan Elle Magazine.
1: Wauw.
0: Dat is niet de letter L, dat is E-L-L-E. Volgens Keys gaat het om een merkloze pure witte gel... afgewerkt met een specifieke topcoat. Het lijkt godverdomme wel een gietvloer.
1: Alleen dan zonder putjes.
0: Ja, afgewerkt met een specifieke topcoat om de kleur fris te houden. Ze grijpt daarvoor het liefst naar een vlekbestendige topcoat van Young Nails... om die lichte kleuren en wit de hele tijd schoon en fris te laten ogen. Ben ik dan weer in een advertorial getuind of is dit echt zo? Nou goed, maakt niet uit. En dit was weer een prachtig stukje over de teennagels van Rihanna.
1: Maar heb jij gewoon bij de kapper even zitten bladeren in zo'n tijdschrift?
0: Mai, je wil niet weten hoe lang mijn haar nodig heeft bij de kapper.
1: Ongekend.
0: Jazeker. Volgende keer als ik naar de kapper ga, welk magazine zal ik dan lezen?
1: Doe maar de vriendin.
0: De vriendin? Ja. Ja? Oh ja. Nou, dan kom ik volgende keer terug met tips voor vingeren. Oké. Hier zijn de New Radicals. You get what you give.

0: Fever Dream hoorde je bij 3FM.
1: En daarvoor de 3FM mega-hit van deze week. Miley met Bass Persuasion. Heb ik het goed gezegd?
0: Bass Persuasion.
1: Ja, het is toch best wel een moeilijk woord hoor, dit. Maar ik zeg ook Miley. Oorspronkelijk natuurlijk Miley Cyrus. Maar haar naam is dus tegenwoordig Miley omdat... ze wil gewoon niet meer Cyrus heten. Ze heeft zelfs toestemming gevraagd aan haar papi, Billy Ray Cyrus, van mag ik voortaan doorgaan als Miley? En hij zei helemaal oké, dochter. Jij bent voor mij als Cher, Prince en Elvis.
0: Zo.
1: Ik moet wel zeggen, ik vind Cher en Elvis en Prince toch een beetje een rare combinatie dan. Maar om daar dan ook nog Miley ernaast te zetten, dan is het wel... Klopt het een beetje?
0: Ik zou het eerder zeggen in het rijtje Geer, Goor, Miley.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Leuk.
0: Ja.
1: Leuk.
0: Juist.
1: Dat dus.
0: Bass Persuade.
1: Van Miley.
0: Van Miley. Ik moet er nog even een beetje aan
1: wennen. Ja, ik ook. Je bent heel erg neiging om...
0: Ik weet niet of ik eraan kan wennen, hoor.
1: Hoezo?
0: Ik weet niet of ik eraan kan wennen.
1: Je moet.
0: Ik ben zo gehecht aan die artiesten, aan Miley Cyrus. Miley heet het vanaf. Bass Persuade. Dat ben ik elkaar toe van. Dat is de nieuwe kat krapt de krullen van de trap. Bass Persuade, Bass Persuade, Bass Persuade. Zometeen, Shouse en Love Tonight. Eerst Calvin Harris. And I met you.

0: House and Love Tonight. En als je dan denkt, oh, het kan niet heel veel bronstiger dan...
1: Oh yeah, de ministerie van Schulenzaken. Oh, snijf je net hem aan.
2: Als minister van het ministerie van Schulenzaken schotel ik elke zondag een zwoele trek aan je voor. Niet om mij weg te dromen, maar om even in het weekend te blijven hangen. Deze week is dat Dijon. En nee, niet de Franse mosterd. Al is deze Dijon misschien nog wel veel lekkerder. Zijn nummer Dress gaat over iemand die je ooit lief had en die je ineens weer voor je ziet met die ene jurk. Je vindt hem nog steeds bloedmooi en heel even wil je terug naar hoe het vroeger was. En met die zachte stem hoor je pure verlangen en dat er volledig van afdruipt. Ja, dan wordt zelfs een jurk heerlijk zwoel. Dit is Dijon met Dress.

0: Hier. Ik vind het ongelooflijk eigenlijk, als je nu ziet dat dit soort muziek weer helemaal...
1: terug is.
0: De trend is.
1: Country bedoel je gewoon?
0: Nou ja, country.
1: Gitaar, banjo's.
0: Ja, in ieder geval gewoon banjo.
1: Ik

0: ook wel
1: beetje
0: denken.
1: Met je voet op de grond stampen.
0: Ik vraag me af wat Manfred en Sans ervan vinden dat het, ja, zeg maar nu weer terug is. En dat zij waren een beetje toch de eerste, of nou niet echt de
1: Little
0: eerste.
1: Little Lion Man, weet je, fantastisch. Ja. Dan denk ik, waar blijven zij nou? Ze hebben natuurlijk wel, het is gewoon, ja. Ze moeten weer de banjo omarmen, die Mumfords, vind ik.
0: Toch? Dus, ja, weer terug naar het oude, zeg maar.
1: Ja, ik vind het gewoon jammer dat ze niet, maar misschien komt er binnenkort wel een collab met Cameron Whitcomb of zo.
0: Nou ja, Cameron is nu wel echt helemaal hot and happening.
1: Als Mumford en Sons maar niet met Marshmello iets gaan doen, dan vind ik het. Dan zou ik gek worden.
0: Nou, je weet het nooit.
1: Dit is Lana Del Rey en Doing Time.

0: Verboom. Die op de plek van Yuri Leeflang zit.
1: Ja, wij volgende week ook.
0: Jazeker. Ik ga zo meteen lekker met vertraging de Formule 1 terugkijken.
1: Hoe ga je dat doen dan?
0: Dat ga ik... Nou, dat is tegenwoordig kan je dat dus gewoon...
1: Dan zet je alles uit. Je hebt nu zo je telefoon ook uitgezet.
0: Telefoon uit, radio uit. Alles uit in de auto. In complete stilte naar huis. En dan lekker...
1: En je kijkt dus ook niet op de snelweg dat je dat even om je heen...

is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: containers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: 3FM. Goedemiddag, middag van 3FM. 1 minuut over 4 met de meeste muziek. Zometeen Jason Derulo en eerst het laatste nieuws.
3: Manning Sampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzakken is Prins Klaus herdacht. Hietzakken ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Heb ik nog de 3FM verkeersinformatie voor je van de ANWB. Het is redelijk druk op de weg, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik neem een paar files met je door. 3FM. Moet ik wel het filebedje starten? Is wel zo handig, toch? De A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en Terbrechtseplein 18 minuten. Daar liggen namelijk voorwerpen op de weg. De rechterrijstrook is daar dicht. De A76 Geleen richting Aken tussen Knoopend Kunnenberg en de Duitse grens. Daar staat de laatste voor nu. 15 minuten komt daar door de politiecontrolepost. Sterkte daar. 3FM.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
6: Simyo.
7: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.

0: in de buurt. Kijk op werkenindeapotheek.nl. Apothekersassistent, heb een nuttig talent elke dag.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Yes!

0: Pakken ze podium.
1: Pakken ze podium.
0: Pak zelf eens een podium.
2: Pakken ze podium.
3: Pakken ze podium.
4: Pakken ze podium.
5: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
6: 3FM. Verboom.
7: Hey, goedemiddag. 4:05. En ik ben benieuwd, ben jij team binnen of team buiten vandaag? Ik bedoel, het is mooi weer. Laat van je horen in de NPO Luister-app.

0: Hugel and Move Into the Sun. Hey, wat lekker dat je bij 3FM bent vanmiddag. Mijn naam is Anan op de plek van Juri. En de vraag aan jou was, ben jij team binnen of team buiten vandaag? Ben ik benieuwd naar, want het is wel een mooie dag over het algemeen. Redelijk warm vandaag, redelijk zonnig. De zomer die, nou, die komt een soort van terug of zo voor een paar dagen. De komende dagen nog best wel lekker weer. Er komen ook mooie foto's binnen via de NPO Luisterapp. Die mag je naar me toe blijven sturen. Gewoon een fotootje van je uitzicht. Even een accountje aanmaken in die app. En dan kan je met mij appen. Vind ik gezellig. Bijvoorbeeld One Man's Band. Die stuurt een foto van windmolens voor zich. En een mooie blauwe lucht. Dus dat ziet er goed uit. David, die is erbij. Die stuurt een foto vanaf de grasmaaier in zijn tuin. En die is lekker het gras aan het maaien daar. En Peter, die stuurt ook een audio-appje via de NPO Luisterapp. Dat kan je ook altijd doen.
1: Na 3FM. Ik ben gewoon eigenlijk al de hele dag buiten geweest. Maar nu even binnen, want ik ben bezig mijn tas in te pakken, omdat ik morgen lekker op vakantie ga. Voor Peter.
0: Hé, hey, wat lekker zeg. Geniet ervan. Ben ik benieuwd waar je ook naartoe gaat. Laat het ook eventjes weten. Hij stuurt ook nog een foto. Inderdaad, van binnen. Ben al lekker begonnen met inpakken. Nou, lekker zeg. Mocht ik iets voor je kunnen doen, wees welkom in die NPO Luisterapp. Hoor jij nu Temper City.

0: Jason Derulo en What You Say. Goedemiddag, het is 3FM waar je naar luistert met de meeste muziek zo in je weekendmiddag. Mijn naam is Anan en ik vroeg je team binnen of buiten, je mag het achterlaten. Nou, die foto's die blijven maar binnenstromen via de NPO Luisteren. Maar Dick, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij hebt een naaimachine binnengekregen.
1: Ja, ook. Dus
0: Nou, dat is in jouw geval goed.
1: Ik ben een carnavalsvierder en voor 2 jaar geleden zijn we begonnen met zelf de pakken te maken.
0: Ja.
1: Voor onszelf. En die naaimachine was aan vervanging toe. Dus vandaag heb ik hem hier binnengekomen gisteren. En die heb ik vandaag eigenlijk een beetje kennis gemaakt. Zodat we dadelijk 1 oktober met volle vaart aan de slag kunnen.
0: Hé, maar wat leuk. Ja. Maar jij stuurde ook een foto mee van allerlei was en kleding en zo. Heeft dat ermee te maken of stel je het alsnog even uit?
1: Nee, dat is dus het buitendeel. Hè. Dus de ene was binnen en ik vind het heel fijn. Zodra het eigenlijk enigszins kan om de was buiten te hangen. Ik vind dat gewoon frisser ruiken. Ik gebruik ook geen droger. Ik hang hem of buiten en in de winter dus binnen. Wat ik eigenlijk dus zo, het liefst zo kort mogelijk doe.
0: Nee, precies. Maar het is niet zo dat je denkt van die kleding ga ik nu dingen maken voor mijn carnaval. Dus de kleuren,
1: nee,
0: de stoffen.
1: Nee,
0: dat staat helemaal los van elkaar.
1: Dat gaat echt helemaal van stof.
0: En ben je er al mee bezig? Wat je dan gaat uitkiezen? Waar je iets van gaat maken?
1: Ja, nee. Die stof die moet ik allemaal nog kopen. Ik heb wel een idee.
0: En wat is dat idee?
1: Ja, ik wil een corset maken.
0: Ja.
1: Een herenkorset. Dan zijn er ook wel mensen die zeggen, ja, dat zit niet fijn. Dus ik vind nog of een corset of een gilet. Dan ga ik dadelijk met die docent doornemen en dan,
0: Nou, wat goed zeg. Ja,
1: en, de wasmachine grote onderhoudsbeurt gegeven. Dus schoonmaken.
0: Het is een beetje alles tegelijk bij jou. Team binnen, team buiten, team vooruitkijken en team actief bezig met alles wat nog moet gebeuren vandaag.
1: Ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Maar wat moet ik nou opschrijven dan? Reken ik je bij team binnen of team buiten?
1: Team buiten.
0: Team buiten. Nou, dan zit je in de absolute meerderheid. Dus daar kan ik je mee feliciteren vandaag.
1: Dankjewel.
0: Maak er een hele mooie dag van. Geniet er nog even van.
1: De winter dus binnen, wat ik eigenlijk dus zo, het liefst zo kort mogelijk doe.
0: Nee, precies. Maar het is niet zo dat je denkt van die kleding ga ik nu dingen maken voor mijn carnaval. Dus de kleuren,
1: nee,
0: de stoffen.
1: Nee,
0: dat staat helemaal los van elkaar.
1: Dat gaat echt helemaal van stof.
0: En ben je er al mee bezig? Wat je dan gaat uitkiezen? Waar je iets van gaat maken?
1: Ja, nee, die stof die moet ik allemaal nog kopen. Ik heb wel een idee.
0: En wat is dat idee?
1: Ja, ik wil een corset maken.
0: Ja.
1: Een herenkorset. Dan zijn er ook wel mensen die zeggen, ja, dat zit niet fijn. Dus ik vind nog of een corset of een gilet. Dan ga ik dadelijk met die docent doornemen en dan,
0: Nou, wat goed zeg.
1: En de wasmachine grote onderhoudsbeurt gegeven. Dus schoonmaken.
0: Het is een beetje alles tegelijk bij jou. Team binnen, team buiten, team vooruitkijken en team actief bezig met alles wat nog moet gebeuren vandaag.
1: Ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Maar wat moet ik nou opschrijven dan? Reken ik je bij team binnen of team buiten?
1: Team buiten.
0: Team buiten. Nou, dan zit je in de absolute meerderheid. Dus daar kan ik je mee feliciteren vandaag.
1: Dankjewel.
0: Maak er een hele mooie dag van. Geniet er nog even van. En alvast heel veel succes met het voorbereiden van het Pekske.

0: dadelijk met die docent doornemen en dan, ja.
1: Nou, wat goed zeg. Ja,
0: en, de wasmachine grote onderhoudsbeurt gegeven. Dus schoonmaken.
1: Het is een beetje alles tegelijk bij jou. Team binnen, team buiten, team vooruitkijken en team actief bezig met alles wat nog moet gebeuren vandaag.
0: Ja.
1: Maar wat moet ik nou opschrijven dan? Reken ik je bij team binnen of team buiten?
0: Team buiten.
1: Team buiten. Nou, dan zit je in de absolute meerderheid. Dus daar kan ik je mee feliciteren vandaag.
0: Dankjewel.
1: Maak er een hele mooie dag van. Geniet er nog even van. En alvast heel veel succes met het voorbereiden van het pekske.
0: Komt goed.
1: Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi.
1: Het is 3FM waar je luistert met Nirvana zometeen. Smells Like Teen Spirit. En ook Armin van Buuren komt er voor je aan. Eerst nieuwe muziek van Bente. 2 dagen uit en je hoort het nu al bij 3FM. Dit is Parachute.

Live hoorde je bij 3FM. Hey, welkom, het is de middag van 3FM. 4:55. En driemaal scheepsrecht. Die uitdrukking ken je wel, toch? Driemaal scheepsrecht. Nou, klopt niet helemaal in dit geval. Het was viermaal scheepsrecht. Maar toen was ik ook in één keer overtuigd. Waar het over gaat en hoe dit zit, hoor je zo meteen naar Sander. En eerst de jeugd van tegenwoordig. Sterrenstof.

Ben jij snel fan van een liedje? Als je het dan hoort dat je denkt, nou, ik vind het eigenlijk meteen al wel goed. Het is gewoon meteen een hit in mijn oren. Ik ben namelijk wel moeilijk daarmee, wat dat betreft. Ik heb vaak dat ik heel veel ernaar moet luisteren. En dan moet ik het echt even een paar keer horen. En dan ben ik wel overtuigd. Nou, ze zeggen wel eens drie maal scheepsrecht. Dat was bij mij niet het geval. Maar de vierde keer was het bij mij in één keer raak bij deze track die ik je nu ga laten horen. Ik kende die man nog helemaal niet. Maar ik vond het eigenlijk fantastisch. Jim Gardner, dat is zijn naam. Het is zijn vierde liedje die hij pas heeft uitgebracht. Maar het klinkt alsof hij al een wereldcarrière erop heeft zitten. En alsof hij uit het buitenland komt of zo. Alsof hij samen heeft gewerkt met Ed Sheeran, bij wijze van spreken. Mega goed liedje, vind ik. Jim Gardner, dat is zijn naam. En ik wil hem heel graag aan je voorstellen. Met zijn nieuwste, I Do It Again.

Hey, wat lekker dat je bij 3FM bent vanmiddag. Mijn naam is Anan, op de plek van Yuri vandaag. Ah, het is lekker weer hè vandaag. Ik weet niet of je al buiten bent geweest, maar het is echt genieten. Ik liep hier net naartoe. Ah, dat kan gewoon heerlijk weer zonder jas. Je hebt gewoon weer echt een soort extra zomerdagje of zo. Het is heerlijk. 23 graden gemiddeld in Nederland. Nou, Marcel die maakt er al gebruik van. Dat zie ik in de NPO Luisteren. Want hij stuurt namelijk een appje dat hij een enorme ronde is gaan fietsen door de Veluwe die nu in bloei staat. Wat lekker zeg. En hij stuurt er ook een foto bij. Dat ziet er echt waanzinnig uit. Dus geniet daar nog even van. Mario die verschijnt ook in de NPO Luisteren. Die is heel scherp, want die wil tickets winnen voor Rondé. Ticketalarm gaat vandaag af voor Rondé. Hoor je een ticketalarm, dan maak je daar dus kans op. Mocht je nu denken, ticketalarm, ticketmaand, wat is dat allemaal? En Rondé, hoe en wat? Ik ga je dit zometeen allemaal precies uitleggen. En omdat jij nu luistert, zal ik je zometeen, mag vast niet, maar ik ga het toch doen, een kleine hint geven wanneer die ongeveer weer afgaat vandaag. Dan heb je een klein beetje een richting. En dan weet je dus wanneer je zeker extra scherp moet zijn vandaag. Nou, dat zometeen dus. Verder, je kan genieten van sport, je kan genieten van muziek. Daarvoor zit je sowieso goed bij 3FM. Ik wil je zometeen Jesse Hoefnagels laten horen. Daar ben ik zelf groot fan van. Dat zometeen. Eerst Stella Lefty met nieuwe muziek. Vind ik mega vet. Ik hoop dat jij het ook leuk vindt. Bye.

favoriete artiesten. Vandaag op het programma Rondé. Hoor je een ticketalarm dus, dan maak je kans op die kaarten. Als jij deze kant op hebt via de NPO Luister-app, download die app, maak even een accountje aan en dan kan je berichten naar me toe sturen. En dan is het belangrijk dat je even laat weten waarom jij daar zo graag naartoe wil gaan. Hoeft geen heel zielig verhaal te zijn. Het mag ook gewoon zijn omdat je een enorme passie daarvoor hebt, omdat je er zin in hebt. Maar mocht je nou zoiets hebben van, nou, dat lijkt me nou echt leuk, download dus die NPO Luister-app alvast, dan ben je er vast vroeg bij. Zorg dat je een berichtje stuurt door even in te loggen en heb alvast iets klaarstaan, zou ik je als tip willen meegeven. Want dan ben je misschien wel de eerste die appt. Heb jij je motivatie en dan ga jij daar misschien wel naartoe, naar Rondé. Die staat 29 oktober in Tivoli Vredenburg en daar kan jij dus bij zijn, want we geven er kaarten voor weg deze maand. Vandaag gaat het ticketalarm af. Ik zal je een kleine tip geven omdat je nu luistert.

0: Jordi hier bij 3FM. Je hoort de girls. En zometeen meer muziek in je middag. Met Fontaine CC onder andere. En Stromae Papa Ute ga je horen.
1: 3FM.
2: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
2: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.

0: musea op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: 3FM. Hey, goedemiddag. Het is 5 uur exact. Je bent bij 3FM met zometeen onder andere Stromae, Papa Oetek komt eraan. En het laatste nieuws krijg je van NOS.
2: Marnik Zampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternative für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. En Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk. Onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lekker zeg, mooi weer. Het is ook lekker op de weg. 3 files gemeld, langer dan 10 minuten. Die neem ik even met je door. Eentje op de A27, Breda richting Gorkum, tussen Nieuwedijk en de Merwedebrug. 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. De A28, Zwolle richting Amersfoort, tussen Amersfoort-Vathorst en Knopend Hoevelaken. Ook 10 minuten daar. En de laatste, de A76, Geleen richting Keulen, tussen Simpelveld en de Duitse grens. Door de grenscontrole daar, 10 minuten vertraging.
3: 3FM.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
6: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
7: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
8: En, hoe was het bij IG Servicepunt?
9: Gelukt. Heb je hem al betaald?
8: Wat bedoel je?
9: Mijn betaalverzoek.
8: Zo, dat doe je snel.
9: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: September is iedere dag jouw kans op tickets.
13: September is 3FM ticketmaand.
12: Vandaag jouw kans op tickets voor
13: Rondé.
12: 3FM.
13: Avotros.
12: Annan Verboom.
1: Hey, goedemiddag. 5 minuten over 5. En je luistert 3FM met de meeste muziek in middag. Teddy Swims zometeen. En ook Fontaine CC ga je horen. Eerst

0: Cat's Eye en Animal hoorde je bij 3FM. Hey, heb jij een sterke mening? En zeker als het gaat om muziek. De verlanglijst. Dan kunnen we je goed gebruiken namelijk. Want jij bepaalt de muziek in de verlanglijst. De hitlijst, de meest democratische van Nederland. Die hoor je hier iedere zaterdag tussen 4 en 7 op 3FM. En jij bepaalt de volgorde van die lijst. Jij bepaalt letterlijk wat erin komt te staan. Of het hoger of lager moet. Gewoon door middel van je stemlijstje in te vullen. Via 3FM.nl kan je dat doen. Kunnen alle liedjes zijn, kunnen grote hits zijn waarvan jij zegt dat zijn echt wereldhits. Maar het kan ook een opkomend talent zijn die jij al hebt ontdekt, maar misschien iemand anders in je vriendenkring bijvoorbeeld nog helemaal niet. Dan kan het zomaar zijn dat hij de lijst alsnog inkomt als jij genoeg stemmen weet te verzamelen. Doe dat dus via 3FM.nl. Heeft Dimitri ook gedaan. Dit was bijvoorbeeld zijn stemlijstje.
1: Yo, Dimitri is hier. Deze week stem ik op de verlanglijst van deze tunes.

Nou, je hoort het, daar zit veel tussen. Maar mocht je nou zoiets hebben van... hé, maar mijn favorietje zit hier helemaal niet tussen. Stemmen doe je dus via 3fm.nl. Daar lever je je stemlijstje in. En heeft het genoeg stemmen, dan komt hij dus de lijst binnen. Of misschien wel hoger in die verlanglijst. De 39 beste platen die er zijn, volgens jou. Gisteren, de nummer 1, een nieuwe is het geworden. En die hoor je nu bij 3FM. Fontaine CC, dit is Marianne.

De gloednieuwe nummer 1 in de verlanglijst bij 3FM. Fontaine CC en Marianne hoorde je. Hey, wat fijn dat je 3FM aan hebt staan vanmiddag. Mijn naam is Renan en blijf goed luisteren. Want hoor jij het ticketalarm vandaag voorbij komen? En app je deze kant op via de NPO Luisterapp, dan maak je kans op kaarten om naar Rondé te gaan.

0: wil van jou verschijnen.
1: Ja, ik ben echt heel erg fan van Rondé, dus het is echt geweldig.
0: En hoe uitziet dat dan? Wat voor type fan ben jij?
1: Ja, wel eens naar concerten, heel veel muziek luisteren.
0: Oké, en als jij daar naartoe zou gaan, waar zou ik jou dan ongeveer kunnen vinden? Ben jij iemand die vooraan staat? Heb je meer een eigen vast hoekje?
1: Vooraan.
0: Altijd vooraan, oké. En hoe ga je gekleed?
1: In een merch.
0: Kijk eens, die heb je ook al liggen.
1: Ja.
0: Oké, en stel, ik geef die kaart aan jou. Wie zou je meenemen dan?
1: Ik denk mijn moeder.
0: Waarom je moeder?
1: We vinden het allebei hele leuke muziek, dus dan is het heel erg leuk om samen te gaan.
0: Wat maakt die muziek zo goed dan, volgens jou en je moeder?
1: Gewoon lekker dansen, losgaan, ook mooie muziek, boodschappen.
0: Nou, dan kunnen jullie lekker gaan dansen, want Nienke, jij gaat naar Rondé!
1: Oh my god!
0: Van harte gefeliciteerd!
1: Dankjewel.
0: Die kaarten die komen jouw kant op. Ga daarvan genieten samen met je moeder. En dan kunnen jullie lekker gaan dansen met de merch vooraan bij Rondé 29 oktober in Tivoli Vredenburg in Utrecht.
1: Dankjewel.
0: Ah, wat goed. Ik hoor de blijdschap op de achtergrond. Lekker, lekker. En meer kans maken, dat kan. Houd 3FM in de gaten. Hoor je het ticketalarm afgaan, dan maak ook jij kans op die kaarten. Dit is Capital Cities bij 3.

0: voor Rondé in Tivoli Vredenburg, 29 oktober. Dan staan ze daar en jij kan daarbij zijn als je hebt geappt met waarom jij daar heel graag bij wil zijn. Nou, er komt ontzettend veel binnen in de NPO Luisteren, maar ik ga maar gewoon even iemand bellen. Kijken of diegene opneemt. Volstrekt random.
1: Hallo?
0: Hallo?
1: Hallo?
0: Hallo?
1: Oh my god.
0: Met wie spreek ik?
1: Met Nienke.
0: Nienke, jij hebt geappt naar de app van NPO Luister, maar ik ben wel benieuwd, waarom wil je daar zo graag naartoe dan? Want ik zie heel

0: met Choosing Texas. En daarvoor ging het ticketalarm net nog af voor Rondé. Die won Nienke kaarten voor haar en voor haar moeder voor Tivoli Vredenburg 29 oktober. Zie ik veel berichten verschijnen. Is het dan nu klaar? Nee, zeker niet. Het ticketalarm gaat gewoon nog af. Tenminste, tot 12 uur vannacht maak je kans. Ik weet niet hoe laat die afgaat of die afgaat, maar 3FM goed in de gaten houden. En wie weet ben je er alsnog wel bij als jij dus deze kant op appt via de NPO Luister app. Even een accountje aanmaken. Bedenk waarom jij er naartoe wil. App dat deze kant op als je dat alarm hoort. En dan ben je er misschien alsnog wel bij.
1: De verloren MP3-speler.
0: Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Heb jij vroeger een MP3-speler gehad? Ik had er een zo'n kleine en een paarse had ik. En die had ik altijd mee naar de basisschool. Kon me nooit zo goed concentreren. Dus toen hadden we bedacht, wat nou als ik gewoon ga werken met oordopjes in? Kan ik lekker muziek luisteren? Nou, en ik kon me ineens veel beter focussen. Dus ik had elke dag mijn paarse MP3-spelertje mee. Er stond fantastische muziek op. R.E.M. kan ik me herinneren. Losing My Religion bijvoorbeeld. Bon Jovi had ik daar op staan. Het mocht geen Nederlandse muziek zijn, want dan zou ik gaan meezingen. En het mocht ook niet te ritmisch zijn, want dan zou ik gaan meetrommelen op tafel. Vonden de andere kinderen dan weer niet leuk. Dus zaten wel allemaal eisen aan, maar die nam ik altijd mee. Misschien heb jij vroeger ook wel een MP3-speler gehad waar je je favoriete muziek op had staan. Misschien nog wel muziek van je ouders die het erop hebben gezet. Of misschien heb je er zelf wel mooie herinneringen aan. Ik ben op zoek naar een liedje wat vroeger op jouw MP3-speler heeft gestaan. Die wil ik zo meteen namelijk voor je gaan draaien. Daar heb je vast een mooie herinnering bij. Dus kom maar door via de NPO Luister-app. Welk liedje had jij vroeger op jouw MP3-speler staan? Ik heb hier bijvoorbeeld het lijstje van Iris. Zij had dit bijvoorbeeld erop staan.

een mooi lijstje. Mocht je nou zoiets hebben van, nou, dat kan een stuk leuker. Ik had pas echt goede muziek erop staan. Laat het even weten via de NPO Luister-app. Je mag gewoon ook bellen, 0909-1336. Hoor je hem zometeen op 3FM.

0: is 3FM Ticket Maand. Luister iedere dag naar 3FM en maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
1: Van harte gefeliciteerd, jij gaat naar kloot! Yes!
2: 3FM Ticket Maand.
0: Check 3FM.nl.

0: Linkin Park bij 3FM en Breaking the Habit. We zijn op zoek naar goede liedjes uit de 90s of uit de Zero's die jij vroeger op jouw MP3-speler had staan.
1: De verloren MP3-speler.
0: Altijd mooi, toch, die herinneringen. Zeker als je hem dan weer eens een keertje tegenkomt. Ik had vroeger dus een klein paars MP3-spelertje. Die had ik altijd mee naar de basisschool. Nou stuurt Loes een berichtje in de NPO Luisterapp. Dat kan je ook altijd doen. En zij zegt, ik had vroeger dus juist een groene MP3-speler. Dat is toch mooi, dat die kleuren, dat zo'n ding was toen. En zij zegt ook, deze stond op mijn allereerste MP3-spelertje. Ik wilde als 11-jarige altijd met mijn moeder meekijken met Friends, die serie. En ik vond het intro daarvan zo waanzinnig. Moest ook altijd aan in de auto en in de cd-speler thuis. Nou ja, dan hebben we het natuurlijk maar over één ding. En dat is echt een iconisch liedje die ik met heel veel liefde ga draaien. Want ik heb die serie persoonlijk nooit gekeken. Maar dat liedje, ja, daar word je toch vrolijk van. The Rembrandts, I'll Be There For You, hoor je nu bij 3FM.

Martin Garrix en Ed Sheeran hoorde je bij 3FM met Repeat It. Hey, goedemiddag, het is je zondagmiddag van 3FM. 10 minuten voor 6. Mijn naam is Anan op de plek van Yuri. Maar nog steeds gewoon je vertrouwde recept om je de middag door te slepen richting de avond met de meeste muziek. De Swedish House Mafia hoor je zometeen. En dit zijn de killers bij 3FM. Somebody told me.

0: Swedish House Mafia bij 3FM. En Moth to a Flame hoorde je. En zometeen nog veel meer muziek hier middag. Althans, de avond moet ik zeggen, want het is 6:03 hier bij 3FM. En Alice Warren komt er voor je aan. Passenger. En ook de Neighborhood. Zonder weg.
1: 3FM.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires. Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
9: Fans van voordeel,
8: Aldi.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet
3: loco?
4: De Lulu.
3: Gek.
2: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
5: 3FM. Goedenavond, 1 over 6. Je bent bij 3FM en Alex Warren en de Neighborhood Sweater Weather op voor je onderweg. Eerst je nieuwsupdate van NOS.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de 5e verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online les gegeven. In de Duitse plaat Hietzacke is Prins Klaus herdacht. Hietzacke ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: 28 graden. Nou, ik weet waar ik naartoe ga. 28 graden. Heerlijk, de zomer is terug van weg geweest. Op de weg is het lekker rustig. 3FM verkeer van de ANWB. 1 file gemeld langer dan 10 minuten. En die is precies 10 minuten op de A76. Geleen richting Keulen voor de Duitse grens door de grenscontrole daar. 10 minuutjes vertraging dus. 3FM.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkipshawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
10: Fans van voordeel,
9: Aldi.
11: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: September is iedere dag jouw kans op tickets.
1: September is 3FM Ticketmaand.
0: Vandaag jouw kans op tickets voor
1: Rondé.
0: 3FM.
1: Avotros.
0: Anan Verboom.
2: Hey, goedenavond. 6 minuten over 6. Je bent bij 3FM en een spetterende verrassing voor twee mannen in Amerika. Oké, waar het over gaat hoor je zometeen. Eerst Alice Warren en Passenger.

The Neighborhood en Sweater Weather hoorde je bij 3FM. Lekker druk in de NPO luisteren. Ik zit er even een beetje rond te scrollen en dan zie ik al jouw berichtjes voorbij komen. Dat ziet er gezellig uit daar. Bijvoorbeeld Lonneke die is erbij, die is haar koffer aan het inpakken, want die vertrekt morgen voor 2 weken naar Griekenland samen met haar zus. Ik zie Carlo verschijnen daar. Niks geen vakantie, die is gewoon nog keihard aan het werk. Die stuurt namelijk een foto van... Kijk, het magazijn waar die op dit moment werkt. Nou, werkt ze nog eventjes. En Fenna die stuurt een foto van de hele familie in de achtertuin. De verjaardag van de dochter die wordt gevierd. Dus gefeliciteerd daar alvast. Mag je ook altijd doen, hè? Een fotootje achterlaten van dat wat jij nu voor je ziet. Wat er om jou heen gebeurt dan. Pas ik de muziek zo goed mogelijk aan vanavond op dat wat er bij jou speelt en waar jij behoefte aan hebt. Dat mag je sowieso doen met dingen waar je naar uitkijkt. Of iets wat jou bezighoudt. Mag je altijd achterlaten daar in die app. Zorg ik ondertussen voor de meeste muziek. En ik weet niet of je dat al gehoord hebt, maar 2 mannen in Amerika, die kwamen thuis. Heb je dat meegekregen? Die kwamen thuis en die hadden ineens een bruine verrassing in de tuin staan. Een bruine verrassing. Het is niet wat je denkt. Oké, wat er gebeurde, dat vertel ik je over 6 minuten.

Is er bij jou wel eens een wildvreemde kat zo in één keer naar binnen gelopen? Zo'n buurtkat, weet je wel. Misschien heb je dat ook wel eens gehad. Ik had dat een paar jaar geleden namelijk. Stond er ineens zo'n kat, gewoon zo midden in de eettafel bij de woonkamer. Hebben we een paar maanden verzorgd, mijn moeder en ik. Hebben we Miepje genoemd. Kat Miepje, die kwam elke keer weer terug. Bij gewoon lekker eten geven. En nou, na een paar maanden, misschien een jaar, hebben we hem nooit meer gezien uiteindelijk. Maar Poes Miepje zit toch altijd een beetje in mijn hoofd. Nou las ik een bizar verhaal over twee mannen in Amerika. Die hebben dit ook. Alleen dan niet met katten. Bij hun komen steeds bruine beren de tuin binnen gewandeld. Die vonden het ook lekker om daar gewoon een eigen plekje te maken, zo lekker van de zon te kunnen genieten. Maar dat zijn ook nog eens een soort van luxe poezenberen, zeg maar. Want ze genieten niet alleen van de tuin, ze nemen ook even een duik in het zwembad. Krijg je ineens twee drijvende beren in je bad. Ik zet die beelden even op mijn Instagram, @ananverboom. Dat ziet er echt fantastisch uit. Het lijkt net een soort film. Maar dit is dus echt wat er bij die mensen gebeurt. Zij zitten gewoon in de woonkamer en ze kijken. En elke dag opnieuw twee bruine beren gewoon drijven in dat zwembad daar. @ananverboom, dan kan je de beelden zien. Ja, het is een bizar beeld, maar het is ook wat je noemt beren.

0: Lost Frequencies bij 3FM. Live It All hoorde je. En ken je deze man nog?
1: Bagamel, Siamese buffback, bilsleet zwemmer, kuddekut, bloedpoepende indiaan, greppelheks, idioot natuurlijk. Klinkt lekker eigenlijk.
0: Nou zeker. En we verklaarden hem destijds een beetje voor gek. Maar wat hij hier deed, is eigenlijk ontzettend goed voor je. Oké, hoe dit zit, hoor je

even een goed potje schelden. Doe je dat wel eens? Kan even lekker zijn, toch? Even als alles tegen zit en je raakt onwijs gefrustreerd. Gewoon even keihard alles eruit schelden, dan ben je er ook weer vanaf. Dat is lekker, toch? Schijnt ook nog eens heel goed voor je te zijn. Dat las ik laatst. Is dus onderzocht. Schelden zorgt ervoor dat je sneller je frustratie kwijt bent. Dat je een hogere pijngrens hebt op dat moment. En je presteert ook nog eens beter als je scheldt. Want je lichaam gooit echt alles eruit op zo'n moment. En dan krijg je dus een beter resultaat. Nou, Little Mix ga ik zo meteen voor je draaien. Met Shout Out to My Ex. In eerste instantie ook geschreven met een hele hoop scheldwoorden in dat liedje. Maar ondanks dat het dus onwijs goed is om goed te schelden. En ze het zelf ook nog eens hartstikke lekker vonden klinken. Hebben ze toch besloten om alle scheldwoorden eruit te halen. En die track kindvriendelijk te maken. En wat blijkt, ook zonder scheldwoorden is het alsnog gewoon

0: Sienna Spyro bij 3FM en Great Expectations.
1: September is
2: 3FM Ticketmaand.
0: Mooie maand bij 3FM en jij bent erbij. September is Ticketmaand. Betekent elke dag kans op kaarten voor jouw favoriete artiesten. En het is net bekend geworden via Instagram. Volg ons daar, dan blijf je als allereerste op de hoogte. @NPO3FM. De line-up qua kaarten dan voor komende week. Maandag kaarten voor Jet van der Steen. Dinsdag Noah Kahan. Woensdag Cloud. Donderdag Vrouwtje. Vrijdag win je kaarten bij 3FM voor Niall Horan. Zaterdag Chef Special. En zondag dan zijn de opposites aan de beurt. 3FM heel goed in de gaten houden. Hoor jij het ticketalarm? Download alvast die NPO Luister-app. Maak een accountje aan. Dan kan je zo snel mogelijk deze kant op appen met waarom jij daarbij wil zijn. En word je teruggebeld live in de uitzending, dan krijg je die kaarten. Dus hoor je een ticketalarm, zorg dat je de NPO Luister-app klaar hebt staan. Dat je hem hebt gedownload, een accountje klaar hebt staan. Waarom wil je daar naartoe? App het deze kant op. En wie weet ga jij wel naar één van deze artiesten.

0: hoorde je bij 3FM. En zometeen een nieuwe editie van Vera On Track. Met onder andere Olivia Rodrigo en de nieuwe Nothing But Thieves. Komt eraan.
1: 3FM.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/

0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
9: NHA.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Ja, de allerbeste soundtrack voor je zondagavond. Zometeen bij Vera on Track. Eerst krijg je nieuws van 7 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht. Veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En dan nog 3FM verkeersinformatie van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoogmade en Zoeterwoudendorp ben je een kwartier langer onderweg. Komt er een ongeluk, de linkerrijstrook is daar dicht.
12: 3FM.
13: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
14: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
15: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika Mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
1: Hands van Voordeel.
15: Aldi.
5: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar €1,39.
1: Fans van voordeel,
15: Aldi.
16: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
17: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
18: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
19: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
20: September is iedere dag jouw kans op tickets.
21: September is 3FM Ticketmaand.
20: Vandaag jouw kans op tickets voor
21: Rondé.
20: 3FM. Vera Simons.
10: Dit is Vera on Track op je zondagavond. Ik heb nieuwe muziek voor je van Jungle. Het wordt lekker meezingen met Samber. En een bijzondere verjaardag van Beyoncé. Eerst Olivia Rodrigo voor je.

Want ik zeg gewoon een hele goede zondagavond op deze... ja, toch een soort van onverwachte zomerse dag. Ik vond het een heerlijk zonnetje. Het goede temperatuur. En ik zou zeggen, het is helemaal niet erg dat we inmiddels in september zijn beland. Want dat betekent natuurlijk ook dat het weer tijd is voor de 3FM Ticketmaand. Daar zitten we middenin. De hele maand lang maak je hier op 3FM iedere dag kans op tickets voor de allerleukste concerten van jouw favoriete artiesten en bands. En of het nou een uitverkochte show is, dat maakt helemaal niks uit. Jij kan er met een plus één naartoe. Vandaag staat in het teken van Rondé, maar het is net onthuld op onze Instagram, NPO 3FM. Wat er deze week op de planning staat, morgen is dat kans op tickets voor Jet van der Steen. Dinsdag Noah Kahan. Op woensdag maak je kans op kaartjes voor Claude. Donderdag Vrouwtje tickets. Vrijdag Nou Horn. Zaterdag Chef Special. En zondag over een week dus de opposite. Ziet er goed uit als komende week lekker veel luisteren naar 3FM. Ik zou zeggen eerst even samen de zondagavond spenderen. Dit uur nog muziek van Joe, Gracie, Abrams, Samber. En oude, maar ook nieuwe muziek van Beyoncé. Dat hoor je zo meteen.

achternaam is Hot and Freddy. Het is het duo Michelle en Lance uit Amerika. En zij waren fantastische, of zijn natuurlijk fantastische songwriters. Maar zij maakten muziek voor artiesten als Katy Perry, Britney Spears. Ja, hun fulltime baan was het schrijven van hits voor anderen. Maar nu hebben ze eindelijk hun eigen muziek op de eerste plek gezet. En dit klinkt toch heel erg goed? Lekker ook nostalgisch met die 80s synths en die sounds erin. En bovenal heel erg dansbaar. En ja, het gaat niet heel slecht met ze. Want Lady Gaga is al fan. Vera on Track is al fan. En jij bent eigenlijk een van de enigen die we nog over moeten halen misschien. Ik wil je graag kennis laten maken met nieuwe muziek van Hot and Freddy op 3FM. Dit is Touch Touch.

Daarvoor liet ik je nieuwe muziek horen van Hot & Freddy. Touch Touch, ze staan op 8 november in Bitterzoet in Amsterdam. Kleine intieme show, was meteen uitverkocht. Maar ik zeg altijd, tickets van kan je altijd proberen. Dit is Vera on Track. Zometeen nieuwe muziek van Jungle. Eerst gewoon even lekker classic met Felix.

0: Dit is heerlijke nieuwe muziek van Jungle. Op 3 november staan ze in de Ziggo Dome. Someday, somewhere.
1: Welke track?
0: Oké, ik heb een eenvoudige vraag aan je. Ik wil zo meteen een live track laten horen van Lowlands vorige maand. Twee fantastische tracks. En de vraag aan jou is, welke gaat het worden zo meteen? Je kunt via de NPO Luister-app Radio naar 3FM gaan. En daar verschijnt dan de poll met 2 keuzes. En jij moet gewoon stemmen op hetgeen wat je zo meteen wil horen. En de eerste optie is dit.
1: Welke track? Track 1.

Dit is een stukje, want wil je het helemaal horen? IJsland met tijdsgeest op Lowlands. Het was misschien wel het hoogtepunt van die hele zegentocht, de festivalzomer en de Bravo, die gigantische tent op Lowlands, pelde uit. En wat ik er ook heel vet aan vind, is dat die live versie net een beetje anders is, net wat langer duurt en je hoort het publiek gewoon losgaan. Wil je IJsland live met tijdsgeest op Lowlands horen? Stem er dan op in de poll. Zo simpel kan het zijn.

versies die we je laten horen, allebei steengoed. Heb je zin in iets meer rock, iets meer gitaar? Van het Britse rockduo Royal Blood stond er ook gewoon deze zomer. Wil je Figure It Out op Lowlands 2026 live horen? Breng dan je stem uit in de poll in de NPO Luister-app. Ik bedoel natuurlijk de gratis NPO Luister-app. IJsland uit Nederland of Royal Blood uit Engeland. De keuze is aan jou. De tijd gaat nu in. Het zijn 6 minuten dat de poll gaat lopen vanaf nu. Dit is Gracie Abrams op 3FM. Hit the wall.

Amber, Homewrecker op 3FM. Ik moet zeggen, ik vond zijn muziek altijd leuk. Maar sinds zijn live show op Lowlands ben ik echt nog meer fan geworden van de man Somber. En vooral zijn stemgeluid. Het is niet normaal. Als je op een ander moment in de gelegenheid bent om even wat te checken, youtube.com/3voor12, staat ook wat van zijn show online. Over Lowlands 2026 gesproken. Een paar weken geleden inmiddels. Het voelt nog als de dag van gisteren, want er is zoveel gebeurd. Er zijn zoveel fantastische optredens geweest waarvan ik je het liefst zoveel mogelijk nog laat horen hier op 3FM. En de poll in de NPO Luister-app is voor jou geopend. En ik ga ervan maken, was geopend, want de stembussen gaan sluiten. Het ging tussen een live track van IJsland op Lowlands of de Britten van Royal Blood met Figure It Out. En ik kan bij deze bekendmaken dat het 39% versus 61 is. Met als winnaars de gekke schorpioenen van IJsland.

en ga vooruit. Zet de mensen vrij. Zet je spiegeltjes goed. Goed kijken, achteruit, kijk spiegeltjes goed. En ga achteruit.

De stemmen van Abel en Sef. De crazy producties. En ook live weer helemaal gek gaan van Faisal. Het is IJsland. Die hoorde met Tijdgeest, zoals ze hem speelde op Lowlands 2026. Het slotnummer van een set die bloedheet, keihard was. En waarvan dit toch een prachtig, prachtig hoogtepunt is wat mij betreft van die gehele Nederlandse festivalzomer.

ook even nog wat te vieren hebben. Want afgelopen vrijdag is een van de meest iconische popalbums van de 21ste eeuw maar liefst 20 jaar oud geworden. Ja, de plaat die dit icoon naar onbetwiste supersterrenstatus schoot en haar groei van meisje naar vrouw als het ware vastlegde. Ik heb het over B-Day van

Beyoncé niet alleen haar eigen verjaardag, maar ook de 20ste verjaardag van haar tweede soloalbum B-Day, dat in 2026 dus uitkwam. En met dit album bewees Queen Bee dat haar solo-succes naar Destiny's Child niet tijdelijk was. En ze blies een hele frisse wind in het muzieklandschap van de early zeros. En de R&B-invloeden waar deze popdiva zo van houdt, die verdwenen toenertijd namelijk steeds meer naar de achtergrond. Was niet super populair meer. En daarom juist wilde Beyoncé een plaat maken waar het hart van R&B naar voren komt met sterke melodieën, live-instrumenten en bridges waar je echt u tegen zegt. En is niet het enige wat het album zo belangrijk maakte. Het was heel bijzonder dat het een van de eerste mainstream visual albums van die tijd was, waarbij de muziek hand in hand ging met het visuele aspect. Ja, ze zetten die trend voort met haar latere albums Beyoncé en Lemonade. Inspireerde hiermee artiesten als Frank Ocean, Thom Yorke van Radiohead, Janelle Monáe en zelfs Drake. Oftewel, reden genoeg om B-Day's 20ste verjaardag groots te vieren. Speciaal voor die bijzondere mijlpaal bracht Beyoncé vrijdag een hernieuwde versie van dat album uit. Dat betekent dat er een hele hoop nieuwe tracks op staan die het originele album niet haalden. Waaronder deze samenwerking met Pharrell Williams, Can I Watch You?

0: wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: in de buurt. Kijk op werkenindeapotheek.nl. Een apothekersassistent en benut mijn talent elke dag.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.

0: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
1: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
3: Coco.
2: Lulu.
3: Gek.
2: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind de baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: 3FM. Een hele goede avond. Zometeen mag je al een live track laten horen van Fontaine's DC. Eerst het nieuws van 8 uur.
6: Manik Sampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de grootste geworden. De partij kreeg volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extreemrechts, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De christendemocratische CDU is in de deelstaat meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit bij Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisie-wedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
7: Ster. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs voor maar 1,39.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
5: September is iedere dag jouw kans op tickets.
6: September is 3FM Ticketmaand.
5: Vandaag jouw kans op tickets voor
6: Rondé.
5: 3FM
6: NTR.
5: Vera Simon.
7: Ja, hoi met mij. Terwijl de zon ondergaat op deze heerlijke zondagavond heb ik nieuwe muziek van je, van Vrouwtje. Straks ook nog een live track van Fontaine's DC. Maar eerst Vampire Weekend.

Bruno Mars. Vera on track. All My Soul op je zondagavond. Daarvoor A-Punk van Vampire Weekend. Ja, voor heel veel Fontaine's DC fans is het nog even wachten voordat je dat aankomende album Dopamine Chamber live kan gaan horen. Want de Ierse postpunkers staan namelijk pas op 10 november in de Ziggo Dome. Dat album komt volgende maand. Maar een aantal bofkonten mocht deze week al horen hoe dat nieuwe album live klinkt. Want afgelopen donderdag speelde Fontaine's DC namelijk een 3FM exclusive in het prachtige Brussel. Dus niet in een gigantische zaal ter grootte van de Ziggo Dome, waar 17.000 mensen in passen. Maar in een mega intieme setting met zo'n 250 hele gelukkige fans uit Nederland en België. Als je er helaas niet bij kon zijn, niet getreurd. Komende woensdag luister je bij 3 voor 12 Radio een deel van deze exclusive terug. En hoor je hoe Jaspers gesprek met de band was in Brussel. Maar zometeen mag ik al één live track laten horen van die bijzondere avond. Sterker nog, gewoon een OG Fontaine's DC song. Het is geen nieuw werk, maar gewoon misschien wel een van de mooiste liedjes in de live uitvoering, zoals ze hem afgelopen week in Brussel live deden. Dat zometeen. Eerst heb ik nieuwe muziek voor je van Vrouwtje. Ze mocht vrijdag 25 kaarsjes uitblazen. En ze vierde dat zonder hem.

0: The Way You Are in the Mall Grab Remix.
1: 3FM exclusive.
2: Van Deens DC.
0: Deze week verkochten ze hun stadiontour moeiteloos uit. En ook de tickets voor de Ziggo Dome Show van Fontaine's DC in november gingen als warme broodjes over de toonbank. Binnen enkele minuten was die zaal, goed voor 17.000 mensen, uitverkocht. Ja, de mannen van Fontaine's DC, die ga je nooit meer in zo'n intieme setting zien, zou je denken. Niets was minder waar, want eerder deze week stonden de Ieren namelijk in een zaal waar zo'n 250 mensen in totaal in passen voor een hele bijzondere 3FM Exclusive Live in Brussel. Mega bijzonder voor iedereen die daar aanwezig was, omdat je ja, ze zelden nog van zo dichtbij kon zien. Ze gaven ook alvast een voorproefje van het nieuwe album dat op 16 oktober uitkomt. En komende week ga je nog heerlijk nagenieten van deze 3FM Exclusive van Fontaine's DC op 3FM. Aanstaande woensdag hoor je bij 3FM Radio namelijk een gesprek dat mijn collega Jasper Leijders had met de band in Brussel. En krijg je een aantal live tracks te horen van die bijzondere showcase. Nog een paar nachtjes slapen dus, maar ik mocht je alvast één track laten horen van toch wel een van mijn allerfavorietste liedjes van Fontaine's DC. Je hoort mijn allerfavorietste zeggen, dus ik denk, oh, gaat ze Favor draaien? Even nog net wat verder terug in de tijd. I Love You van Fontaine's DC live bij de 3FM Exclusive. Zoals het klonk afgelopen donderdag dus, voor 250 gelukkige winnaars in Brussel.

0: is 3FM Ticketmaand. Luister iedere dag naar 3FM en maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
1: Vanuit gefeliciteerd, jij gaat naar

0: 3FM Ticket Maand. Luister iedere dag naar 3FM en maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
1: Vanuit gefeliciteerd, jij

0: 3FM Ticket Maand. Luister iedere dag naar 3FM en maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
1: Vanuit gefeliciteerd, jij gaat naar

je graag naar Fontaine's DC wil. Want tijdens de 3FM Ticketmaand maak je later ook nog kans op kaartjes voor die Ziggo Dome Show. Dit is Vera on Track, je zondagavond. Dit is nu Hozier Toot.

Dit is niet normaal. Het is Slater op 3FM. Een van mijn favoriete liedjes van dit moment. Brand new Chanel. En daarvoor hoorde je Fontaines DC live vanaf hun 3FM exclusive in Brussel. Een paar dagen geleden nog. Allebei deze fantastische artiesten. Check je in de Nederlandse concertzalen dit najaar. Want dat is altijd het goede nieuws aan de herfst. Dat is natuurlijk verder gewoon een klote seizoen. Maar er is heel veel live muziek. Op 18 oktober maakt Slater haar opwachting, moet ik zeggen, in Paradiso in Amsterdam. En de heren van Fontaines DC staan op 10 november in de Ziggo Dome. Allebei die concerten zijn uitverkocht. Dus ik zou zeggen, zet vooral notificaties aan van de niet nader te noemen resale platform als je er heel graag bij wil zijn. Of luister de hele maand gewoon lekker veel naar 3FM.

startje van je weekend betekent niet om een beetje dat je zou moeten gaan snoezen. Niet inkalken, het is DJ Khaled, Pick Up en ook nog eens hier Too Sweet op 3FM. En als er een popster is die zichzelf liever niet in één hokje wil laten plaatsen, dan is het Miley Cyrus wel. Ze zit al 20 jaar in het vak, maar keer op keer vindt ze zichzelf op muzikaal gebied weer helemaal opnieuw uit.

volledige nieuwe richting, een andere sound eigenlijk in. Maar haar aankomende album, dat is er 10e alweer, Bass Persuades, voelt aan als een ja, toch wel grote, nieuwe, frisse start. Miley besloot namelijk om nu als artiest haar achternaam te doppen. En dus vanaf nu door het leven te gaan als gewoon Miley. Just Miley, niet te verwarren met Just Madeline. Ze verruilde de platenmaatschappij waar ze al jaren bij zat voor een nieuw label. En ze laat zichzelf op dat nieuwe album horen van een kant waarvan ik denk dat je die nog helemaal niet van haar kent. En dat baseer ik op de teasers die ze al eerder op social media deelde. Het klinkt een stuk industriëler en elektronischer dan voorheen. Maar het klinkt ook alsof ik dorst krijg. Honger krijg naar die dansvloer. Haar nieuwe album verschijnt over 12 dagen. En afgelopen vrijdag bracht Miley alvast de titeltrack van die plaat de wereld in. En ik zou zeggen, ja, ik wil wel gewoon dansen. Ik blijf niet stilzitten. Je hoort hem deze week extra vaak op 3FM.

Styles met American Girls op 3FM. En daarvoor de 3FM mega hit van Miley Bass Persuade. Ja, ik heb vanavond niet alleen muziek van je van die grote wereldberoemde supersterren, zoals Harry en Miley. Er zijn namelijk ook een hele hoop aan stormend talent, opkomende artiesten die ik graag aan je voor zou willen stellen. En eentje daarvan is Love Spell.

0: love spells dus. Je hoort het al een beetje, maar deze 21-jarige singer-songwriter uit Houston maakt echt heerlijke, dromerige popsongs om bij weg te zwijmelen. Ik zou ook willen zeggen, perfect voor de zondagavond, 8:45, als het donker is buiten. Zijn debuutalbum staat er vol mee. Het is een van de leukste ontdekkingen, de leukste albums misschien wel van 2026, om even goed de tijd voor te nemen. En hoewel dat album tot op zekere hoogte is geïnspireerd, ja, natuurlijk, door zijn eigen leven, vindt Love Spells het belangrijk dat zijn muziek niet extreem persoonlijk is. Dat vertelde hij me eerder deze week, vlak voor zijn uitverkochte show in Paradiso.
1: You know, I think music should be for everyone. And of course, you know, I use my music sometimes to be a little bit more personal. But I think your job as an artist and someone with fame specifically, you know, is to be a sort of guide for the world. You know, music plays everywhere. Everyone listens to music. People are very moved by it, and they can be very, you know, if you say jump, they will jump. So if you say love, they will love. If you say hate, they will hate. And I think that it's important that if you have a certain level of fame at all, if people are following you, you need to have a certain level of a selflessness. So being too personal is a little bit dangerous.
0: Je hoorde Love Spells en die wil zijn tracks niet te persoonlijk maken. Hij laat de luisteraar liever een eigen invulling geven aan de songs dan vertellen wat ze ermee zouden moeten doen of waar het voor staat. Maar hoe voelt hij zich dan over de mensen die online zijn muziek interpreteren als, dat is een van mijn favoriete comments, baby making music? En die nu al voorspellen dat de geboortecijfers door het dak zullen gaan 9 maanden na de release van dat album.
1: Feel great, you know? You know, baby making music, if you will. You know, if you want it, then do it. That's all I'll say.
0: En let op, dit is de heerlijke stem die je hoorde praten van Love Spells. En laat ik je nu even oordelen, baby making music, dat is natuurlijk up to you. Maar zijn stem, zodra die praat, versus de zang, het is dezelfde man, dezelfde persoon. Maak kennis met Love Spells.

21 Pilots op 3FM. Daarvoor liet ik je kennis maken met de muziek van Love Spells. Keep It To Yourself. Op deze heerlijke zondagavond met nog meer nieuwe muziek van Steve Lacy.

0: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Nu bij Dirk, Gourmet Golf, 49 cent. Dat is voordeel voor de kat.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride... Nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
4: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Een hele goede avond. De allerbeste muziek voor het stage van je weekend. Zometeen bij Vera on Track. Eerst het laatste nieuws.
12: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de 5e verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht, omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
13: Ster. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Pakken ze podium?
15: Pakken ze podium?
14: Pak zelf eens een podium.
16: Pakken ze podium. Pakken ze podium.
17: Pakken ze podium.
18: Pakken ze podium.
19: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
20: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
23: Coco.
22: De Lulu.
23: Gek.
22: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
24: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
25: September is iedere dag jouw kans op tickets.
26: September is 3FM ticketmaand.
25: Vandaag jouw kans op tickets voor
26: Rondé.
25: 3FM.
26: NTR.
25: Vera Simons.
11: Ja, the baddest bitches are at 3FM. Someone has to hold it down in Hilversum Media Park.

hartelijk zondagavond. Het is 9:10 geweest. Fijn dat je luistert naar 3FM. Tot 10 uur is dit Vera on Track. Met natuurlijk zoveel mogelijk nieuwe releases. Even de concertagenda zometeen. Alles wat je gehoord moet hebben. Eerst heb ik muziek voor je van de man die Nederland even overslaat in dit najaar. Want zometeen ga ik het hebben over alle shows die er deze week aan zitten te komen. Dat zijn er een hoop. Maar volgende zomer maar liefst 3 keer in Ahoy in Rotterdam te vinden is. Ik heb het over Tame Impala.

0: Age op 3FM, Ring My Bell. You can ring my bell, ring my bell. Ook nog Tim Impala met Loser.
1: Next on Track.
0: Het concertseizoen is weer geopend. Kijk, de festivalzomer was natuurlijk fantastisch. Maar hoe lekker is het om in het najaar weer te kunnen schuilen in concertzalen? Gewoon comfort van naar een wc in plaats van een Dixie lopen. Niet met je poten in de modder. Je favoriete artiesten live zien. Het concertseizoen begint komende week al sterk. Ik geef je wat tips. Bijvoorbeeld de indie popbangers van deze Britse zangeres.

met Sabrina Carpenter. Maar ze maakt zich nu klaar voor de release van haar nieuwe album, I Think I Spoke Too Soon. Die verschijnt op 16 oktober. Maar aanstaande zondag, dat is dan 13 september... krijgt Amsterdam alvast een voorproefje van dat album, want dan staat Rachel in een uitverkochte tolhuistuin. Misschien kan je dat

Stam ken je misschien nog wel van zijn tijd in Vampire Weekend. En dat hoor je ook terug in zijn producties van het solowerk. Luister even een beetje naar deze instrumenten. Amerikaanse-Iraanse producer. Hij werkte ook al met Frank Ocean, Haim, Charlie XCX, Claro, Licky Lee. Maar ook zijn solomuziek heeft echt zeker een plekje, in ieder geval mijn hart. Eerder dit jaar verscheen zijn nieuwste album American Stories. Aanstaande zaterdag 12 september stelt hij dat album voor in Amsterdam. Speelt hij namelijk in de prachtige intieme zaal Bitterzoet. Er zijn nog kaartjes voor te koop. En waar je ook nog een ticket voor kan scoren, is voor dit grungy trio uit Londen.

In the Junkyard bracht eerder dit jaar een van mijn favoriete debuutplaten van het jaar uit. Hij staat vol met van die gruizige, ja, een mengelmoes van indie rock, een beetje alternatieve pop, folky geluiden. Ik bedoel, hoor nou deze gitaar, dit is toch zo lekker. Oh. Ze staan met dat album aanstaande vrijdag 11 september in het Groningse Vera. What's in a name? Goeie band, goeie venue. Ik zou zeggen win-win. En als deze donkere, melancholische indie niet helemaal je vibe is op vrijdagavond, als we kijken naar aanstaande vrijdag dus, dan kan je ook met je pink omhoog lekker staan reven in de Ziggo Dome bij de girlband van dit moment.

Monitor met Cat's Eye. Twee van de zes leden die zijn al enige tijd met pauze om te focussen op hun mentale gezondheid. En een van de vier overgebleven Cat's Eye Divas die kampt met een enkelblessure. Waardoor ze vorige week niet op Olivia Rodrigo's festival kon optreden. Maar ja, de show must go on. Dus hun eerste Europese tour is deze week gewoon van start gegaan. Aankomende vrijdag strijkt het vierkoppige Cat's Eye neer in een uitverkochte Ziggo Dome in Amsterdam. En hopelijk gebeurt er de komende dagen niks geks. Zodat ze in Amsterdam gewoon de Cantigorio van Hootie voor avond. Als we kijken naar aanstaande vrijdag dus. Dan kan je ook met je pink omhoog lekker staan reven. In de Ziggo Dome bij ja, de girlband van dit moment.

aan de hand, hoor, met Cat's Eye. Twee van de zes leden die zijn al enige tijd met pauze om te focussen op hun mentale gezondheid. En een van de vier overgebleven Cat's Eye Divas die kampt met een enkel blessure. Waardoor ze vorige week niet op Olivia Rodrigo's festival kon optreden. Maar ja, the show must go on. Dus hun eerste Europese tour is deze week gewoon van start gegaan. Aankomende vrijdag strijkt het vierkoppige Cat's Eye neer in een uitverkochte Ziggo Dome in Amsterdam. En hopelijk gebeurt er de komende dagen niks geks. Zodat ze in Amsterdam gewoon de Kanti Choreo van Hootie Fruity kunnen uitvoeren. Eu sei que tu gosta da fruta.

die kampt met een enkel blessure. Waardoor ze vorige week niet op Olivia Rodrigo's festival kon optreden. Maar ja, the show must go on. Dus hun eerste Europese tour is deze week gewoon van start gegaan. Aankomende vrijdag strijkt het vierkoppige Cat Eye neer in een uitverkochte Ziggo Dome in Amsterdam. En hopelijk gebeurt er de komende dagen niks geks, zodat ze in Amsterdam gewoon de Kanti Choreo van Hootie Fruity kunnen uitvoeren. Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

en ook nog Hoot Fruity van Cat's Eye, waarover Hans stuurt via de NPO Luister-app. Wat moet dit dan voorstellen? Tutti Frutti Quats. Het is weer Antrek met nu OK Lou, Playbird.

in deze Slow Sunday op je zondagavond. De hele playlist vind je op 3fm.nl/slowsunday. Ik draaide ook natuurlijk, herkende je direct, Radiohead met No Surprises. En misschien een nieuwe naam voor je. Ik vond het een van de tofste optredens deze zomer op Down the Rabbit Hole. De Franse onnavolgbare, maar echt steengoede live artiest. Want haar stem, het is echt engelenzang. En zeker dus ook live. Ik heb het over Okelou. Oklou, het maakt haar niet uit hoe je het uitspreekt. Okelou. Bladebird. Door met Fred Again en The Blessed Madonna.

Dat is Adela's virale tune. Ain't in L.A. Dit staat op haar debuutalbum Prima. In caps lock. Prima! Dat afgelopen vrijdag verscheen. 2 weken na haar geweldige liveshow op Lowlands Festival. De Slovaakse popgirlie liet toen in biddinghuizen zien dat ze mikt op niets minder dan supersterrenstatus. Charlie XCX, Troye Sivan en zelfs Oscar-winnaar Nicole Kidman zijn al fan van Adela, die op 26 januari 2027 op haar balletspitsen in Tivoli-Vredenburg in Utrecht staat. Dit is 3FM, genoeg nieuwe muziek te ontdekken, waaronder deze Bleach 93.

favoriete nieuwe favoriete artiesten en bands hoor je natuurlijk zometeen ook bij Vooraan met Jasper Leidens. Heeft een interview met Higo over nieuwe muziek. Kortom, een heerlijke zondagavond als je nog gewoon blijft luisteren naar 3FM. En als ik zeg zondagavond, zeg ik natuurlijk The Weeknd.

0: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
6: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
12: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
13: Zometeen veel meer nieuwe muziek op je zondagavond bij 3FM. Onder andere Royal Otis, Olivia Rodrigo, Kyo. Dat alles na het laatste nieuws.
14: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. 3FM.
5: Ster. Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
15: 18 plus, speel bewust.
16: Ja? Echt serieus?
17: Oh,
16: wat een geld!
18: 18.000, potverdikke me.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
9: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
19: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
22: September is iedere dag jouw kans op tickets.
23: September is 3FM Ticketmaand.
22: Vandaag jouw kans op tickets voor
23: Rondé.
22: 3FM. Want Jasper Leijdens.
13: Ja, en ook vandaag een nieuwe Rondé, nieuwe kansen als het gaat om de 3FM Ticketmaand. Vanavond maak je nog kans hoor. Ook hoor je goede muziek, zometeen Bicep na deze van Royal Otis.

festival bent en dat de headliner gewoon niet is aangekondigd. Dit weekend is het Draaimolen Dance Festival. En tot gisteravond stond er een groot vraagteken op de headlinerspot van het festival. Bleek uiteindelijk Bicep te zijn, die daar gewoon een soort surprise optreden hebben gedaan. Die hebben al sinds mei niet meer op een podium gestaan en gisteren waren ze er eens op het Draaimolen Festival. Mocht je alles willen weten over dat festival, het staat bij 3 voor 12 op de website. Maar goed, dit is vooraan. Het is de zondagavond van 3FM. Even geen Sebastiaan, die is nog steeds druk met verhuizen. Geen Jasper Schrijvers, maar in dit geval Jasper Leidens. Hey, hallo, ik heb zin om samen met jou heel veel nieuwe muziek te gaan luisteren vanavond. En ik moet je eerlijk zeggen, ik was nooit echt de grootste Olivia Rodrigo-fan. Maar het nieuwe album is echt wel heel nice. Bracht ze een paar maanden geleden uit. Heel veel goede referenties, een beetje new wave. Heel erg The Cure, Robert Smith staat daar zelfs op. Nu is er een nieuwe single, Serena Joy. En ik hoor daar zelfs een beetje postpunk in. Het is de manier van zingen, de manier waarop ze articuleert. Nou, ik vind het erg goed en dit wil ik graag even van je laten horen. De zondagavond van 3FM. Check vooral in via de NPO Luister-app. Ook voor zometeen iets leuks rondom de band Kyo. Maar eerst dus die nieuwe single van Olivia Rodrigo.

0: afsluiter van je weekend. Gewoon vieren samen met 3FM. Jorde de Bouwsa, Magnetic. En daarvoor de nieuwste van Olivia Rodrigo. Serena Joy, zo heet die tune. Echt een tune als je het aan mij vraagt. Dit wordt een hele grote, ja, het wordt echt leuk. Het is sowieso de 3FM ticketmaand, mocht je dat leuk vinden. Vanaf morgen tickets voor Jet van der Steen, Noah Kahan, Cloud, Vrouwkje, Niall Horan. De laatste shows van Chef Special in deze hoedanigheid. Ook de opposite. Vanavond gaat het ticketalarm nog af voor Rondé. Mocht je dat heel erg leuk vinden, hou de radio aan. Maar een band waar we het de afgelopen maanden ook vaak over hebben gehad op 3FM... is de band Kyo. Wat mij betreft echt een van de allerbeste gitaarbands... met de meeste potentie van dit jaar om een hele grote band te worden. En het leuke is, ze komen terug naar Nederland. Ze stonden pas geleden op Lowlands, hebben ze een geweldige show gedaan. Maar nu komen ze niet zomaar terug op dinsdag 15 september. Dat is over anderhalve week. Dan willen ze jou alvast het hele album laten horen. 10 dagen voordat het uitkomt, hun debuutplaat. Ze gaan ook nog eens akoestisch spelen. Ik mag ze er alles over vragen. Mocht je denken, daar wil ik bij zijn. Vanaf dinsdag maak je kans erop in 3 voor 12 radio. Maar hey, ik ben er nu toch. Ik zou zeggen, appen gewoon via de NPO Luisterapp. Dan zet ik je gewoon op de gastenlijst. Stuur ik je even een berichtje terug, dan komt het hoe dan ook goed. Het is 15 september aan het einde van de middag. En ze hebben dus nog even een bericht voor je.
1: Hi, I'm Finn en this is Jimmy from Kyo. If you want to hear our record, put a smile on for me. Listen to 3FM. We'll be playing it for the first time.
0: Ja, dat is toch gaaf. Dat je gewoon een van de eerste in de hele wereld bent... die dit hele album mag horen. En geloof me, het is een fantastisch album. Ik liep vanmiddag door Amersfoort met het liedje op. Met deze hele plaat op. En ik dacht, ja, haha. Hoe vet is dat? Wil je erbij zijn? Bereik me via de NPO Luisterapp. Ik heb het over Kyo. Dit is That's Me bij 3. Well,

0: herkenbaar stond ze ineens op het podium. Op het festival van Olivia Rodrigo. You're the Chapel Roan and good luck, babe.
1: Vooraan bij de nieuwste muziek. Vooraan met Sebastiaan.
0: Ah, Sebastiaan is er even een avondje niet. Maar dat betekent niet dat er geen nieuwe muziek te horen is op 3FM. Ja, dit is een band die heb je al jaren op 3FM gehoord. Maar dat was dan met een losse single. Dat was met een EP. Dat waren met allemaal hele coole liedjes. Maar nu heb ik iemand aan de telefoon die eindelijk met een debuutalbum komt. Het is Hans van Higo. Hey, gefeliciteerd. Ja, het album komt eraan. 30 oktober gaat het uitkomen. Het heet II. Ik zou zeggen gefeliciteerd, man.
2: Yes. Superleuk.
0: Allereerst moet ik hem ook zo uitspreken, want II kan ook
2: gek. Ja, II, het is of dubbel I of twee, hoe je wil. Het is helemaal multi-interpretabel, maar wij hebben natuurlijk twee i'tjes in onze naam en het is ons tweede album, dus we dachten deze kans moeten wij niet onbenut laten.
0: Ja, en ik ken jou al een tijdje. Volgens mij gaat die II al heel lang bij jou zelf ook mee, toch? Want volgens mij was je ooit op Instagram Hansie II.
2: Ja, dat klopt, inderdaad. Ja.
0: Toen was je nog...
2: Dit is lang geleden, Jasper. Hier heb ik echt al heel lang niet aan gedacht, maar het is wel waar, ja.
0: Ik heb je volgens mij zo ooit aangekondigd op de radio als Hansie.
2: Dat klopt. Jeetje, dit is echt oprecht een heel goed feitje. Je verrast mij hier zelf mee. Dat vind ik wel echt heel bijzonder.
0: Maar dat was echt nog ver voordat Higo een ding was. Het gaat natuurlijk allemaal super lekker. Wanneer dacht je, oké, nu gaat het echt gewoon goed met Higo? Was dat vanaf moment 1?
2: Ja, nou ja, het moment dat Tankstation op een gegeven moment begint met rollen, dan begin je te voelen dat er iets mogelijk is. Hè? Ja. Dat is dan komen er ook allemaal mensen bij, zoals een boeker. En we werken samen met een distributeur die onze muziek uitbrengt. En dat is natuurlijk super fijn. Daarna beginnen er steeds meer podia te komen. En eigenlijk hebben we 2 clubtours uitverkocht, Pandora uitverkocht. Ja, en dan denk je, oh shit. En nu met deze clubtour voor dit album gaat het ook hartstikke goed. Dus ja, dan begin je ineens te beseffen van, holy shit, er is echt wat gaande rondom ons. En dat is wel echt heel erg leuk.
0: Ja, en je hoort het ook gewoon aan de muziek die natuurlijk steeds groter wordt. En ook wel optimistischer in a way. Want je vertelde bij Sebastiaan in afgelopen mei dat je op een betere plek bent ook in je leven dan je ooit was. Krijgen we nu een heel vrolijk Higo-album?

0: of gaat het ook echt wel ergens de diepte nog in?
1: Nou, ik denk dat de single die nu komt, dat die zeker de diepte ingaat. Dus Antwoord is echt wel een wat zwaarder liedje.
0: Ja.
1: En het album gaat eigenlijk, we hebben het album... is volledig gericht op zelfreflectie. Dus op zowel de schoonheid ervan en op de mooie de punten waar je staat. Maar er zijn ook zeker dingen waar je echt naar jezelf moet kijken en in mag groeien. En dat zijn eigenlijk de thematieken die in het album voorbij komen. Dus dat is zowel heel erg mooi als ook af en toe wel zwaar. En dat is ons ook, er zit een stuk melancholie in ons. En dat is denk ik heel erg hoorbaar.
0: Nou, zeker ja. Maar goed, je had het dus net over dat succes van de band, want het gaat heel erg lekker. Hoe vaak heb je een soort van zelfreflectie binnen de band? Dat jullie gewoon even stilstaan om te kijken van... wow, we staan gewoon op dit punt nu met Higo.
1: Ja, goede vraag, man. Wij zijn als jongens natuurlijk ook gewoon vrienden met elkaar.
0: Ja.
1: En we zien elkaar gewoon, denk ik wel, 3-4 keer in de week. En dat is gewoon wel echt heel erg veel. Wij proberen dat sowieso wel ieder half jaar even een keertje goed in te checken. En daarnaast hebben we elke vrijdag een meeting waar ook ruimte voor is. Maar we proberen wel ieder half jaar in elk geval even echt een serieus gesprek te hebben.
0: Ja, en die tour komt er nu dus aan. Dus dat is voor de komende maanden al gevuld. Tot wanneer is gewoon Higo nu een ding in je leven? Want ik hoor heel veel artiesten die al bezig zijn met 2027, soms zelfs 2028. Tot wanneer zit jij vol?
1: Nou, wij zijn wel druk bezig met 2027. Laten we daar op houden. Er zijn mooie plannen en dat is allemaal nog een beetje geheim. En daar mogen we nog niet heel veel over loslaten.
0: Dat zijn dus gewoon hele grote festivals.
1: Dat is
0: Lowlands, Best Kept Secret en Down the Rabbit Hole.
1: Jasper, je ziet ons vanzelf ergens op een postertje verschijnen.
0: Ik snap je. Ja, ja, ja. Maar dat is in een way toch wel gek. Want als ik gewoon naar mijn werk ga, weet ik dat ik morgen hierheen moet. Maar jij moet echt al denken aan een jaar verder.
1: Ja, dat is best wel gek. Want tegelijkertijd moet ik dus ook nadenken over morgen... dat ik gewoon weer jongerencoach ben hier in Zwolle, weet je wel. Dus
0: ja,
1: het is ook best gek, maar het is wel echt... ja, echt knotsgek en de allerleukste tijd van je leven, zeg maar. Dat is echt wel heel erg vet.
0: Hey, in december komt er dus ook een vierde editie van jullie eigen festival. Het Tankstation Festival in Hedon.
1: Ja.
0: Kun je daar al een tipje van de sluier oplichten? Of moeten we ook daar wachten tot die poster daar komt?
1: Nee, zeker niet. Ja, de eerste namen komen er aan. Maar ik denk dat ik het hartstikke leuk vind om dat hier bij jullie aan te komen.
0: Nou, let's go.
1: Dus er zijn ontzettend veel leuke artiesten. En eigenlijk de eerste naam die wij gaan aankondigen is De Nachtwacht.
0: Die komen
1: spelen sowieso. En ja, er zit nog van alles in het vat. Dus ook daar zijn nog dingen wel onduidelijk. En dat heeft alles te maken met een act die van identiteit gaat veranderen. Dus daar zijn we mee bezig. En dat zegt jou misschien iets, maar de luisteraar heeft misschien ook al wel. We hebben echt een hele, hele vette line-up. Met als eerste toevoeging daaraan De Nachtwacht. Maar ook Frank Arnold komt.
0: Dus
1: dat is lekker groovend. Ja, dus we hebben echt een hele toffe line-up met alleen maar Nederlandstalige acts. Dus heel tof.
0: En ga jij dan ergens nog in een hoekje met je eigen gitaar zitten als Hansie? Of houden we het gewoon bij Higo?
1: Nee. Ik ben die dag heel druk. Dus we draaien die dag ook helemaal zelf. Ik ben vaak de presentator van dienst. Maar we hebben die dag ontvangen wij ook de artiesten. En zorgen ervoor dat iedereen zich goed en veilig voelt. En spelen we zelf ook nog een show aan het einde van de rit natuurlijk.
0: Wat heerlijk.
1: Dus dat is wel echt heel tof.
0: Nou ja, die nieuwe single gaan we gewoon draaien op 3FM. Die heet Antwoord. En dat antwoord op welke festivals, of dat nou Best Kept of Down the Rabbit Hole wordt, dat horen we vanzelf. En we gaan jullie zien op het festival in december. En natuurlijk bij de clubtour binnenkort.
1: Ja, jullie zijn echt van harte uitgenodigd. Die clubtour, daar komen we jou vast tegen.
0: Lekker man, tot snel.
1: Tot snel, joh.
2: 3FM. Je koopt een auto. In de hoop dat alles achter me verdwijnt.

daarvoor onze vrienden van Higo. Zoals ze zelf zeggen, nieuwe nederpop. Ze komen eindelijk met een album. 3FM Ticketmaand. Ah, ze zitten deze keer.

Groningen. En dan eindigen ze met hun eigen festival in Zwolle. Ja, zoals ik zei, de 3FM Ticketmaand is begonnen. Dat is echt een sensatie, want als je houdt van live muziek, dan moet je deze maand bij 3FM zijn. Dan kun je gewoon alles in de wereld vergeten, want we hebben het hier voor je. Als je een ticketalarm af hoort gaan, dan kun je naar een van de allerbeste shows van het jaar. Je kan bijvoorbeeld naar Noah Kahan, je kan naar Vrouwkje, je kan naar Niall Horan, je kan naar The Opposites. Je kan naar een van de laatste shows van Chef Special, want die gaan in een andere hoedanigheid door vanaf volgend jaar. Je kan naar een van de sensaties van Lowlands, Jet van der Steen. Je kan naar Cloud. Vandaag heb ik tickets voor je liggen op deze 6 september voor Rondé. Mocht je denken, dat vind ik leuk. Ze staan 29 oktober in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Dat is volgende maand al. Als je vanavond de ticketalarm hoort afgaan, dan is het direct in de NPO Luister-app klimmen en appen. Ik zou zeggen, download nu alvast even die NPO Luister-app. Dat kun je gewoon doen in de Google Play Store. Kun je in de App Store doen als je een iPhone hebt. Maar doe het, want ja, je staat gewoon vooraan bij de allerbeste liveconcerten. Download die NPO Luister-app, luister naar 3FM, hoor het ticketalarm en ga gewoon naar de allerbeste concerten. Want we houden van muziek bij 3FM, daar doen we het voor. Deze band is ook terug trouwens met nieuwe muziek. Dit is M83 bij 3FM. Dit is Midnight City.

0: ondergaan. Het was eerst Chris Tussie, nu is het Chris Tassie. Net als Lemmer en Lammer. Ik zal mezelf ook bij deze Jesper gaan noemen. Nee hoor. Dus Jasper Leiden, stand-in voor Sebastiaan. In een nieuwe editie van Vooraan met
1: 3FM Ticketmaand.
0: Nou, dit is de mooiste maand van het jaar. We gaan namelijk weer de clubs in. We hebben de festivalzomer gehad. Het begon een beetje bij Paaspop, daarna Down the Rabbit Hole, Pinkpop, Best Kept Secret, Lowlands. Ik ben zelf nog in Utrecht op Loose Ends geweest gisteren. Gewoon goede punk en gitaren met Stone daar onder andere. Maar vanaf nu kunnen we gewoon de zalen in. En dat vieren we bij 3FM met de Ticketmaand. Vanaf deze maand, ja, elke dag gewoon een andere show. We hebben al Roxy Dekker gehad, Nothing But Thieves. Deze week Jet van der Steen, Noah Kahan, Cloud, Vrouwtje, Niall Horan, Chef Special en The Opposites. Menig festival zou hier maar wat trots zijn op deze line-up. Ja, vandaag is het Rondé. We gaan eens even kijken waar ergens een telefoon afgaat van één van de grootste fans van Rondé, die direct in de app klim. Want die tickets gaan eruit voor 12.
2: Met
0: Gwenda, hallo, met Jasper, 3FM.
2: Hey,
0: goeie
2: avond.
0: Hey, jij checkt in bij 3FM. Je appt zo snel mogelijk en je dacht, ik moet naar Rondé. Waarom?
2: Ik heb ze een paar jaar geleden gezien en ik was echt blown away. Er zat zo'n bak met energie en het was zo sfeervol. Ja, het was gewoon helemaal top.
0: Wat maakte het zo sfeervol voor je?
2: Eigenlijk de energie die zij de zaal ingooiden. Want ik had er eigenlijk niet zo heel veel van verwacht, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Ja.
2: Ik bedoel, ik hoorde ze bij jullie wel eens voorbij komen en ik dacht, nou leuk, weet je, ik ga kijken. En het was gewoon van begin tot het einde was het gewoon één groot feest.
0: Kijk, en dat is dus het mooie van live muziek, dat je gewoon overtuigd kan raken van zo'n band en die band gaat dan je hele leven gewoon mee.
2: Ja, dat. Precies dat.
0: Hey, je bent erbij, Gwenda, over een maand in Tivoli Vredenburg.
2: Oh, helemaal top. Dankjewel. Super.
0: Ik wens je daar heel veel plezier bij. En laat ons achteraf ook eventjes weten hoe het deze keer was. Of het net zo sfeervol was als je vorige keer.
2: Ik ga het zeker doen.
0: Super, top, dankjewel. En kijk, dit is gewoon waarom dat je op de zondagavond 3FM aan moet zetten.
2: Nou ja, precies dat.
0: Hey, Gwenda, veel plezier. En wie weet tot daar.
2: Hoi.
0: 3FM, zondagavond. Het is worth it om te luisteren.

0: heb je waarschijnlijk de track Joy al gehoord. Morgen komt er eindelijk een videoclip uit bij de song. Met haar zussen ook erbij, de zussen van Ray. Je gaat het zeker ook bij 3FM horen. Net als deze, You're the Worth It. Het is de zondagavond vooraan op 3FM. Zometeen gaan we terug naar de Livebox. Want ja, we hebben een heel mooi archief hier. Zometeen hoor je live Devices en muziek van Arctic Monkeys en Lemmer. 3FM.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl
0: 3FM. Sluit je weekend af met de allerbeste muziek op 3FM. Zometeen Arctic Monkeys, Lord, Milo laat het lukken. Dat allemaal na het laatste nieuws.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. 3FM.
7: Ster. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
10: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
11: September is iedere dag jouw kans op tickets.
12: September is 3FM Ticketmaand.
11: Vandaag jouw kans op tickets voor
12: Rondé.
11: 3FM.
12: Want
11: Jasper Leijgens.
0: Ja, lekker zeg. Fijn om deze zondagavond samen te beleven met de allerbeste nieuwe muziek. Straks ga ik het hebben over Arctic Monkeys. Eigenlijk nu al trouwens. Ja, dit is I Wanna Be Yours.

0: avond van 3FM. Met Lemmer en Tjade. Best One. Kwartiertje geleden draaide ik al Chris Stassi. Die heeft zijn naam veranderd naar Chris Stassi. Van Chris Tussie naar Chris Stassi. Lemmer heette voorheen Lammer. Ik heb ook gehoord dat Tiësto zijn naam laat veranderen naar Tosti.
1: 3FM vooraan.
2: Vooraan Livebox Throwback.
0: Als je dan toch een paar letters verandert, dan krijg je Tosti inderdaad, ja. Hey, goed dat je bent ingecheckt. Dit is Vooraan, de zondagavond van 3FM. Mijn naam is Jasper Leidens. Normaal hier op deze plek met 3 voor 12 radio. En die Livebox, hey, dat heeft al een archief opgeleverd de afgelopen jaren waar je u tegen zegt. En vandaag wil ik je even meenemen naar de wereld van devices. Want het is een bijzonder jaar voor die gasten. Ze hebben eigenlijk de tijd genomen om eventjes niks te doen. Naast een mega goede gig en een uitverkocht Paradiso in Amsterdam. Maar deze gasten zitten eigenlijk nooit stil. Dus over 2 weken is er een nieuwe editie van Vice Fest in de Oosterpoort in Groningen. Dat is hun eigen festival. Ja, met mega goede namen op de line-up. Hier, luister maar even. Dit is bijvoorbeeld Donnie Benet. Die stond ook al op Lowlands. Live sensatie. Chloe Slater is er gewoon bij op Vice Fest.

0: Ja, en de band Welly. Dit is de meest energieke liveband die ik in 2 jaar heb gezien. Als je hier geen big smile van op je face krijgt, dan ben je geen mens.
1: Ja, dat
0: zijn grote woorden, maar het is wel zo. Over 2 weken is dit in Groningen, zaterdag 19 september. Dus mocht je denken, ik vind het heel erg leuk, zorg ervoor dat je erbij bent, want er gaat dus wel iets bijzonders gebeuren rondom The Vices, want The Vices Solo staat op de line-up. Dus wat dat gaat worden, we gaan het zien over 2 weken in Groningen. Terug naar de Livebox. Een paar jaar geleden speelden ze deze, The Vices, dit is Wrong Ones.

anderhalf uur lang durende videoclip. Is het een live show waarnaar je staat te kijken? Het is in ieder geval echt een fenomeen. 2 weken geleden stond ze op Lowlands. Ik heb het zelf een weekje geleden gezien in Parijs. En dat was wel een moment, want zij heeft een track genaamd De Louvre. Prachtig museum in Parijs, waar de Mona Lisa hangt. En als je dat dan live hoort in Parijs... holy shit, dat was echt wel een mooi moment. You're the Lord bij 3FM. What was that? Zometeen wil ik je mee terugnemen naar over bijzondere momenten gesproken. Afgelopen donderdag, Fontaine's DC. Maar eerst is dit nieuwe muziek uit Nederland. Dit is Milo, Laat het lukken. Die hoor alleen jij vanavond. My by season. Girl, mag ik...

0: Daft Punk, you're the one more time. Heb je dat wel eens gehad, zo'n situatie waarvan je denkt... hoe ben ik hier terechtgekomen en wat gebeurt hier? Ik had het zelf afgelopen donderdagavond.
1: 3FM, exclusive.
2: Fontaine's DC.
0: Holy shit, de afgelopen anderhalve week hebben we tickets weggegeven... voor Fontaine's DC, de 3FM exclusive. Ik ga niet liegen, er zijn letterlijk 700 berichten per programma minimaal binnengekomen. En er konden maar 200 mensen in die zaal in Brussel. Ja, dit is de band die sinds 2019 de hele muziekwereld heeft gedomineerd. Van klein bandje in een kleine zaal naar gewoon headliner op grote festivals. Dat hebben ze gedaan met albums als Dograils, Kinty Fia, A Hero's Death, Romance. En dat zij nu dus terugkeerden naar een zaal ter grootte van... nou ja, het is niet eens de Echo, het is niet eens de bovenzaal Paradiso. Het is gewoon je lokale kroeg eigenlijk qua capaciteit. Dit hebben ze sinds 2016 denk ik niet meer gedaan. Het was echt ongelooflijk. Het leuke is hoe strak die band inmiddels op de grote headline spots is. Zo ongemakkelijk was het nu weer een beetje tussendoor. Het was weer alsof

in 2019 waren. Beetje gekke stiltes tussendoor. Grian, de zanger die gewoon weer ouderwets niet wist wat hij met zichzelf aan moest ook tussendoor. En dan maar een beetje op de boksen springt en heen en weer gaat. Ja, ik vond het fantastisch om te zien. Maar dan wel met de energie en 7 jaar aan hits. Ze komen volgende maand met een nieuw album. Dat gaat Dopamine Chamber heten. Daar heb ik ze ook over gesproken. Dat hoor je woensdag bij 3 voor 12 Radio vanaf 9 uur 's avonds. Dan hoor je ook de live set. Vanavond heb je wellicht bij Vera al I Love You gehoord. Woensdagavond veel meer live muziek. Maar ik kan je wel even een klein stukje laten horen van een van de nieuwe tunes. Six Shot Morning. Die begint namelijk best wel synthesizer-driven. En daarna knalt die gitaar erin. Luister even naar dit.

dat die Ziggo Dome gewoon binnen één dag is uitverkocht. Dit is de gitaarband van dit moment. De generatieband van ons. Hoe lekker is dat? Elke generatie heeft een nieuwe band die het gewoon ontzettend goed doet. En wij hebben geluk met Fontaines DC. Dit is een nieuwe tune. Dit is Marianne.

0: leukste bijzaak in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
2: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
2: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in de 3FM Livebox.

Op 3FM. Het is de late zondagavond. Mijn naam is Jasper en... Billie Eilish heb je de afgelopen tijd wel eens in de bioscoop kunnen ontdekken... met haar mega-concertregistratie. Als je tegenwoordig niet in de bioscoop te vinden bent als artiest... weet ik niet of je er echt heel erg toe doet op het wereldtournee, het toneel. Sommige artiesten die bouwen hun shows ook echt om het beeld. Sabrina Carpenter bijvoorbeeld op Coachella... die was meer met de camera bezig dan met het publiek. 21 Pilots te zien in het bioscoop. BTS, sinds deze week ook Katy Perry... Jungle had dat ook kunnen doen, maar zij zorgde gewoon voor dat jij lui op de bank daarvan kan genieten. Ze hebben namelijk voor hun nieuwe album Sunshine elke track verfilmd. Ja, dat vind ik wel echt cool. Dan heb je dus gewoon 11 videoclips, alsof je naar een goede bioscoopfilm aan het kijken bent. Ja, je moet er wel eventjes iets voor dokken, want voor 5 euro kun je een soort pas kopen op hun eigen website, waarmee je het gewoon in zijn geheel op de bank kan bekijken. Ja, dat past eigenlijk wel bij dit soort muziek. Dat je gewoon loom op de bank zit. Dit wellicht gewoon beamt naar je dak. Zodat je een beetje boven je kan kijken wat er gebeurt. En mocht je ze toch live willen zien. November in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ticketmaand. Check.

Pommelien Thijs, Jorde Atlas bij 3FM. Het is de late zondagavond vooraan op je radio met heel veel nieuwe muziek. Ik wil je zometeen Florence Road laten horen, 7563. Geweldige nieuwe single van een band uit Dublin. Maar wat is nou iets waarvan jij recent dacht, hé, maar dat is tof, dit kende ik nog niet. En daarmee wil je nu heel Nederland infecteren als het gaat om muzikale smaak. Dus heb je iets ontdekt waarvan je denkt, dat moet gewoon eens een keer op de radio gedraaid worden? Let me know, de NPO Luisterapp is je beste vriend op dit moment. Sowieso, download die eens even een keer op je telefoon, want je kan gewoon de hele dag door naar 3FM luisteren. Je kan contact maken met ons hier in de studio. En je kan ons dus kennis laten maken met iets wat jij gewoon recent ontdekt hebt. Wil je dat op de radio horen, dan is dit het moment dat je de NPO Luisterapp even kan bevlekken daarmee. Ik zei het al, Florence Road, geweldige band uit Ierland. Ze klinken zo. Dit is 7563.

0: Justin Bieber.
1: Ja, wat moet ik er anders mee bedoelen? What do you mean?
0: Het is vooraan de late zondagavond op 3FM... waar we je heel veel nieuwe muziek laten horen. Ook zometeen na 12 trouwens. Dat is nieuw op de zondagavond. Gewoon een uurtje langer nieuwe muziek. En meer nieuwe muziek is meer beter, toch? Zou ik je willen zeggen. Mijn naam is Jasper en ik vroeg je net... wat zou jij op de radio willen tippen? Wat is iets wat jij ontdekt hebt? Lorenzo die komt met Aniek, Nederlandse artiest uit Rotterdam. Smoke, geweldig liedje. Dat heb ik gecheckt, Lorenzo. Goeie tune. Ik zie ook Barry, die zegt... ja, afgelopen woensdag was personal trainer bij je te gast... in 3 voor 12 Radio. Kun je daar iets van laten horen? Nou ja, zeker. Die hebben afgelopen vrijdag het nieuwe album... Human Asshole uitgebracht. Goeie plaat, hoor. Echt een goeie tune staan erop. Maar ze waren aan het soundchecken woensdag bij ons... bij 3 voor 12 Radio. En ik hoorde ze iets doen waarvan ik dacht... hey, dit vind ik opmerkelijk. Dus ik zette ze een klein beetje voor blok in de uitzending. En ze deden het live ook nog eens. Namelijk een cover van een cover. Zij speelden The Smiths, There's a Light That Never Goes Out. Maar dan in de versie van Bluff. Hier, luister even.

0: Ja, ja.
1: On the spot dit, hè?
2: Naar een plek met jonge mensen en muziek en getruis.
1: Je herkent ook wel echt die bluffteksten. Vertaald van de Smiths dus.

Ja, ik vond het geweldig gedaan. Heb dan toch liever dit dan bluff, moet ik eerlijk zeggen. Nou ja, goed, het album is de Zuid Human Assholes. En daar staat deze op. Over autobanden gesproken en aanrijdingen. Tire Skid. Dit is nieuw. Dit is Personal Trainer.

geïnspireerd door Don't You Forget About Me van de Simple Minds. De personal trainer en tires kit bij 3FM. Zometeen meer vooraan op je radio. Want ja, meer nieuwe muziek is altijd beter. 3FM.

0: topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
1: Coco.
2: Lulu.
1: Gek.
0: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: 3FM. Ja, ik zou ze kunnen zeggen hartelijk maandag. Maar goed, het is late zondagavond. Je bent nog even vrij. Dit uur veel nieuwe muziek op 3FM. Na het nieuws.
11: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Hey. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is 3FM Ticketmaand.
1: Vandaag jouw kans op tickets voor
2: Jet van der Steen.
1: 3FM Mount. Jasper Leijdens.
10: Maar later ook nog tickets voor de opposites. Die hoor je zo meteen met Feestje op mijn graf na Hayley Williams. Dit is Good Old Days.

op mijn graf. Het feestje op de radio gaat gewoon lekker tot 1 uur door sinds deze week. Dit is Vooraan op 3FM. Mijn naam is Jasper. Sebastiaan die is even een weekje vrij. Die hoor je vanaf volgende week weer. Zie je zus via de NPO Luisterapp. Ja, ja, die zegt, het zou toch te grappig zijn als ik kaarten zou winnen voor de opposit. Als ik geen uitvaart heb, dan kan ik wellicht naar een concert. Vind ik mooi omschreven. Goed. Ja, die opposites, die tickets kun je winnen hoor, in de festivalmaand. Of in de 3FM ticketmaand, moet ik zeggen. Want de festivals zijn voorbij, we gaan nu de zalen in. Vandaag tickets voor Jet van der Steen, mocht je dat leuk vinden. Hey, die Brad Summer, die hebben we gehad, over zomers gesproken. We hebben Turnstile Summer gehad. Sarah Larsson Summer, 2026. Ze heeft hem pas geleden afgesloten op Pukkelpop, met volgens haar de allerbeste show van het jaar. Maar zij was niet de enige die heel erg hard is gegaan afgelopen jaar. Misschien ging Role Model, als het gaat om nieuwe artiesten, nog wel harder. Het nieuwe album kwam uit en nu is hij werkelijk overal te vinden. Ja, en het grappige is, dat heeft hij gewoon te danken aan zijn eigen onderbuikgevoel. Want hij scoorde een jaar geleden deze hit.

steeds echt een goede tune, hoor, dit. Deze track zorgde ervoor dat hij echt doorbrak bij het grote publiek. En zijn platenlabel dacht, oké, nu moeten we dit moment vasthouden. Nu moeten we even doorpakken. Het platenlabel wilde dat hij met hele grote namen zou gaan werken. Met grote producers, met mensen die hits maken. Om zo nog meer hits te maken voor Role Model. Daarvan heeft hij gezegd, weet je, dat ga ik niet doen. Hij heeft het afgewimpeld en is met twee gasten in de studio gaan werken. Twee sessiemuzikanten die ook op zijn vorige plaat hebben gewerkt. Nou, ze hebben eerder gewerkt met Lizzie McAlpine bijvoorbeeld. Wat rustigere artiest, een beetje akoestische tunes maakte. Maar Role Model was benieuwd wat er zou gebeuren als die twee, die sessiemuzikanten, los zouden gaan op zijn soort country-popgeluid. Ja, en het werkte, want het album is uit. High Hopes 3000 staat erop, de ex-mega-hit. En je kan het ook nog eens gaan zien, want ook voor Role Model tickets in de ticketmaand. Hoe lekker is dat?

En daarvoor Role Model met High Hopes 3000. De tickets voor Role Model, volledig uitverkocht, scoor je in de ticketmaand september hier bij 3FM. Hoe lekker is dat? Want ja, de festivalzomer is inmiddels op zijn einde aan het lopen. Er komen nog wel wat festivals aan. Volgende week bijvoorbeeld Misty Fields, als je van alternatieve muziek houdt. Maar ben jij zo iemand die wel eens naar het buitenland gaat voor een festival? Ik kan het je aanraden. Wellicht ben je dit weekend op het Krammerock Festival geweest, vlakbij Antwerpen. Misschien op Pukkelpop of Rock Werchter. Ja, of helemaal niet, dat kan ook. Maar mocht je van live muziek houden, ga een keer naar buitenland voor een festival. Dan ga je zo'n andere muzikale belevenis krijgen. Zelf was ik vorige week nog op Rock en Seine in Parijs. Prachtig festival, goede line-up. Florence Road daar gezien, Licky Lee, Lord en Joe. Die heeft dus Nederland overgeslagen in zijn festivalrun. Dus ik dacht, ja, dan maar naar Parijs. Maar het regende keihard voor zijn show. En wat me daar dus opviel, iets wat je op grote festivals in Nederland nooit zal zien, is paraplu's. Iedereen stond daarmee in die regenbui. Kijk, het is ergens wel chill, want hoe meer paraplu's, hoe droger je staat uiteindelijk. Maar het is ook wel een beetje storend voor het zicht. Een beetje wat op Glastonbury aan de hand is met al die vlaggen die je dan voor het podium ziet. Maar gelukkig stopte de regen wel vlak voordat Joe op het podium kwam. En hij gaf daar een fenomenale show. Heel blij dat gezien te hebben daar. Hij is namelijk een stuk losser dan vorig jaar, toen hij op Best Kept Secret stond. Hij rent van de ene kant naar de andere kant van het podium. Hij scant richting het publiek. Hij deed ook wat tunes van zijn deluxe album er inmiddels bij. Hij heeft de afgelopen maanden flink getoerd met Tame Impala. Dus ik denk dat dat hem wel echt goed gedaan heeft. Hopelijk volgend jaar weer terug in Nederland. Dit is Joe en...

0: terugbrengen naar een bepaalde periode in je leven. Ze gaan Tourist History volgend jaar volledig spelen in 013 in Tilburg.
1: September is 3FM Ticketmaand.
0: Door de Tudor Cinema Club bij 3FM, Undercover Martin. Hey, welkom, dit is 3FM. We houden van muziek, we houden nog beter van live muziek. En dat vieren we met de Ticketmaand. Wellicht heb je het al meegekregen, het is namelijk al een dag of 7 september. Maar iedere dag maak je kans op tickets voor de allerbeste live shows die er de komende maanden aankomen. Deze week hebben we al tickets weggegeven voor Roxy Dekker, voor de Pussycat Dolls, voor Nothing But Thieves. Zo zie je ook gewoon een beetje hoe breed het is, deze Ticketmaand. Nou ja, het is inmiddels maandag, het is officieel na 12. Sorry als je morgen om 9 uur op kantoor moet zijn. I feel you. Het is een nieuwe week in de Ticketmaand. Vandaag maak je kans op tickets voor Jet van der Steen. Dinsdag voor Noah Kahan. Woensdag voor Cloud. Donderdag Vrouwtje. Vrijdag is het de beurt aan Niall Horan. Zaterdag wordt het Chef Special dag. En dan sluiten we de week af met de mannen die je net al hoorde. De Opposites op zondag. Dat belooft dus weer een week vol spanning en sensatie te worden. Ik zou zeggen, download alvast even de NPO Luister-app. Mocht je die nog niet op je telefoon hebben staan, die is essentieel voor deze Ticketmaand. Daarin kun je namelijk luisteren naar 3FM. Je kan een podcast opzetten. Je kan appen met deze studio. Dan open je dus de NPO Luister-app, je gaat even naar 3FM, je klikt op contact, je maakt dan contact met de studio. Je stuurt gewoon even een berichtje deze kant op. En mocht je denken, hoe werkt dat dan? Nou ja, probeer het eventjes, stuur er vast even een bericht deze kant op, want dan beantwoord ik hem. Dan weet je dat het werkt en dan weet je dat je gewoon misschien wel vooraan staat bij Jet van der Steen. Ze gaat spelen in de Melkweg in Amsterdam in november en vandaag maak je dus kans op tickets voor Jet van der Steen. Dit is de nieuwe designer tas.

0: 3FM.
1: Dit is 3FM. Vooraan.

0: Shanna Spyro. Het is toch bizar hoe hard zij gegaan is. Een jaar geleden had niemand nog van Shanna Spyro gehoord. Toen stond ze in Paradiso in Amsterdam, waar we allemaal niet bij waren. Een maandje daarna kwam Die On This Hill uit. Nou, sindsdien ken je Shanna Spyro. Ik mocht haar een jaar geleden ook even spreken over die single. En toen zei ze dat ze met Finneas heeft samengewerkt. De broer van Billie Eilish. Volgens mij is het allemaal nog niet uitgekomen, maar toen vertelde ze dit.
1: Well, I actually had the privilege of working with him earlier this year. Which was crazy. And he's just incredible. And he's like one of my biggest idols. And yeah, I love him so much. And he gave me some great advice as well.
0: What was the advice he gave you, if you can share it?
1: It's like, it was just, he gave me some stuff about music and just like taught me a lot about, you know, his process. But yeah. He's amazing.
0: Het zou toch lekker zijn als we gewoon binnenkort een collab hebben tussen Shanna Spyro en Finneas. Maakt het alleen nog maar groter. Hey, goed dat je 3FM aan hebt staan. Hier hoor je gewoon de hele dag de allerbeste muziek. Zometeen de nieuwe van Angèle, Une Seule Vie. Maar eerst de Killers, wat een legend. Dit is When You Were Young.

Het album van Angel. Staat gewoon die track met Justice op. En dit, Un Seul Vie. Angel bij 3FM. Hey, ik heb je eerder vanavond al verteld over afgelopen donderdag, de 3FM Exclusive van Fontaine's DC. Het was een fenomenale show daar in Brussel voor een mannetje of 200. Dat was echt niet normaal. Inclusief trouwens Matt Berninger van The National, die daar gewoon stond te kijken en te genieten alsof het niks was. Ik mocht vooraf spreken met twee van die gasten van de band, met Digo en met Curly. En ik had een Bleach 93 shirt aan, de band die je de afgelopen tijd vaker op 3FM hoort. En ze zeiden van, hey, Ierse bands, ben je daar into? Nou, 100%. Toen zeiden ze, je moet eens even luisteren naar de band Black Nylon. Eerste single is net uitgekomen, heet Juliet, duurt 6,5 minuut. En het is eigenlijk alles wat je cool vindt uit Ierland. Het is postpunk, het is hard, het is veel gitaar, het is een beetje de Murder Capital, het is een beetje Bleach. Laten we er gewoon even samen naar luisteren. Juliet, dit is Black Nylon, nu bij 3FM.

is dat nogal een statement, hè? De band heet Black Nylon. De debuutsingle heet Juliet. Dit is dus een van de favoriete singles momenteel van Fontaine's DC.

Hij heeft eindelijk even die rust die hij verdient. Want hij heeft een druk jaar gehad. Hij eigenlijk drukke 2 jaar. Op nu had hij ook een reeks Another Day, Another Plane, dat hij weer in een vliegtuig zat naar een volgende locatie. Ja, en hij was tijdens Pinkpop best wel gebroken uiteindelijk. Hij had een best wel drukke, zware periode gehad. Maar nu is die tour voorbij, dus dan kan hij even zijn hoofd leegmaken en dan denken aan nieuwe muziek. Kan niet wachten. Youngblood en Suburban Requiem bij 3FM. Hey, er gaat veel gebeuren hoor, komende week op 3FM. De ochtendshow is terug morgen. Wijnand en Jamie, Barende Menner in de middag. Andres gaat morgen ook leuke dingen doen vanaf 7, hè? Tussen 7 en 9. Die komt met een eigen talkshow. Wat dat gaat inhouden, check daarvoor de avondshow van 3FM. Morgen vanaf 7 uur. Ja, en dan 3 voor 12 radio. Mijn wekelijkse stekkie op woensdag en donderdag. Eva Kleven hoor je op maandag en dinsdag. We hebben komende week donderdag Rostam te gast. Je zou hem kunnen kennen van Vampire Weekend. Hij heeft zo'n beetje elke coole tune van die band gemaakt. Dus mocht je dat vet vinden, houd 3FM in de gaten. Sowieso voor de ticketmaand, hè? Hoe lekker is dat? Zometeen de stilste DJ van Nederland na Dua Lipa. Dit is We Are Good.

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met